elke zender klaar moeten hebben staan voor het geval de koning overlijdt. Het radiostation heeft sorry gezegd tegen de koning en ook tegen de luisteraars. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist en nevel. Straks overdag dan is het droog, vrij zonnig, er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. De dagen daarna wordt het nog mooier. En dat was het nieuws van het ANP.

0: L'Oréal en Garnier, 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel, 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram, 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Zeker zo'n 50 asielzoekers slapen vannacht in het Groningse Stadskanaal. Eerder stonden ze bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voor een dichte deur. Die zat vol en ze dreigden buiten te moeten slapen. Maar buurgemeente Stadskanaal heeft een slaapplek geregeld. Vanochtend worden ze weer naar Ter Apel gebracht. Mantelzorgers moeten meer geholpen worden. Dat zeggen onderzoekers die stellen dat mantelzorgers het steeds zwaarder hebben. In totaal geven bijna 6 miljoen Nederlanders mantelzorg en die zijn er vaak uren aan kwijt. De politiek moet in actie komen, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Engeland viert Aston Villa feest na het winnen van de Europa League. Aston won in de finale met 3-0 van het Duitse Freiburg. Het is voor het eerst in 44 jaar dat de Engelse club weer een Europese prijs pakt. Ook dankzij de Nederlandse invaller Ian Maatsen. En op Netflix staat een trailer van een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Die gaat over de beschuldigingen van kindermisbruik. Hij werd uiteindelijk vrijgesproken, maar toch wordt er steeds over gepraat. De documentaire is over ongeveer 2 weken te zien. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wat kans op nevel of mist. Overdag is het droog, vrij zonnig. Er staat dan weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Dit is de muziek van...

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. De politie is gebeld met een melding en neemt die serieus. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven, toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Nederlandse huiseigenaren staan er financieel slechter voor en de betalingsachterstanden op hypotheken lopen op. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 10% van de eigenaren te weinig geld heeft voor alle kosten. Dat is een nieuw record. Het gaat vooral om middeninkomens en jonge mensen. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba is geen reddingsoperatie meer. Hij is zo lang kwijt dat er nu naar zijn lichaam wordt gezocht. Dat melden de autoriteiten op het eiland na medisch advies. Er wordt gezocht door speciale teams en speurhonden. En in Amerika gaat de Universiteit Harvard iets doen tegen de vele studenten die hoge cijfers halen. Vanaf nu mag een docent aan 1 op de 5 studenten het hoogste cijfer geven. Studenten zijn er boos over, maar de universiteit zegt dat er iets moet gebeuren. Vorig studiejaar had 2/3 topcijfers gehaald. Dan nog het weer van Weer Online. Er is kans op wat mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dan alle Knorr kuppensoep en Good Snacks. 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Dit is de muziek van Radio

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Het zorgsysteem is te afhankelijk geworden van mantelzorgers en dat fundament wankelt, zegt een belangenclub na onderzoek waarin staat dat steeds meer mantelzorgers het zwaar hebben. Er moeten meer professionals komen die het werk uit handen nemen, zegt Mantelzorg NL. Het had weinig geschild of bolle jos, was opgepakt. Justitie was deze maand heel dicht bij de arrestatie van de meest gezochte drugscrimineel, Jos Leijendekkers. De Telegraaf meldt dat speciale eenheden op een undercoverschip voor West-Afrika lagen te wachten na een tip. De operatie ging niet door omdat bolle jos maar bleef zitten waar hij zat. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu hebben ruzie gemaakt over Iran. Ze hadden elkaar gebeld om te praten over een nieuw vredesvoorstel en dat gesprek liep volgens bronnen aan media niet bepaald soepel. Trump wil een militaire aanval uitstellen voor onderhandelingen. Netanyahu wil juist oorlog hervatten. En in Maastricht is een archeoloog opgepakt omdat hij resten van botten heeft verstopt. Hij ontdekte dit jaar botten die mogelijk van een belangrijke 17e-eeuwse Franse musketier zijn. Die overleed in Maastricht. De gemeente eist de botten nu op, maar de archeoloog wil meer erkenning. Dan nog het weer van Weer Online. Er is wel wat kans op mist, het is droog en later wordt het ook nog eens vrij zonnig. De temperatuur loopt dan ook snel op vanmiddag. Het wordt uiteindelijk maximaal 23 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
4: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
6: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Frank, je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee man, ik ben een boer.
2: Altijd aan.
3: Radio NL.
2: Radio NL.

0: Duur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht. Bij de politie is een verontrustend belletje gedaan en die melding wordt serieus genomen. 2 maanden geleden moest de school ook al dicht blijven. Toen ging er een explosief af. Volgens de Telegraaf is de politie bij de school met speurhonden bezig. Zo'n zeker 50 asielzoekers hebben vannacht geslapen in het Groningse Stadskanaal. Ze stonden eerder in Ter Apel voor een dichte deur bij het aanmeldcentrum, want dat zat vol. Van het Rode Kruis kregen ze een deken, maar buurgemeente Stadskanaal had snel een slaapplek geregeld. Straks worden de asielzoekers weer naar Ter Apel gebracht. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert op socials kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is te zien hoe die worden toegetakeld. De activisten willen dat Nederland en Europa in actie komen tegen Israël. En Aletta the Musical, Stoornis of My Life en Hatestown zijn de grote winnaars geworden van de Musical Awards. Ze wonnen allemaal 4 juryprijzen. De publieksprijs voor de beste musical ging naar 40-45. De publieksprijs voor beste familiemusical ging naar Mace Kees, de Hustle Race. En dan nu het weer van Weer Online. Er is hier en daar nog kans op mist. Verder is het droog en dat blijft zo. Het wordt zonnig en de temperatuur loopt snel op. Vanmiddag wordt het 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
4: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
3: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
5: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
3: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
4: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
8: Gritter Chalet en staakcaravans.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2+2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2+3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen 1+1 gratis. En alle Amex snacksauzen 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
14: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
15: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
16: Goedemorgen, 6 uur geweest op de donderdagochtend. Deur donderdag, 21 mei is het vandaag.
0: We kunnen lekker beginnen met het ochtendprogramma van deze donderdagmorgen. Op dit moment volgens de ANWB 0 kilometer aan vertraging. Kunnen we letterlijk en figuurlijk gas geven?
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Naast van Dijk!
0: Ja, vroeg begonnen is half gewonnen, zeggen ze dan wel eens. Beginnen dan ook met Yves Berendsen. Droom jij over mij vannacht?
8: Dit is de muziek van Radio

0: samen met Ko als gebroeders Ko. En schatje, mag ik je foto?
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. Het is 6:15 op de deur donderdag. Ga lekker beginnen met het ochtendprogramma van vandaag. Mooi dat je erbij bent. Laat even van je horen via een tekst of een audio-appie. Dat vinden we gezellig. Wat wil jij laten weten aan de rest van Nederland? Dan gaan we even kijken naar het nieuws van vandaag. Zo gaat het bijvoorbeeld over loontransparantie. Het wordt namelijk mogelijk om salarissen van je collega's op te vragen om daarmee de loonkloof te dichten. De wet zou eigenlijk juni dit jaar al ingaan, maar het heeft een klein beetje vertraging opgelopen, want het is Nederland. Maar het zal dan daadwerkelijk daar gaan komen. Werknemers kunnen dan opvragen wat collega's in vergelijkbare functies verdienen. Dus je kan niet vragen wat Piet Klaas verdient, zeg maar. Wat is zijn salaris? Maar je krijgt dan een gemiddelde van een vergelijkbare functie voor je te zien. Is vooral bedoeld om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te gaan dichten. Ook mogen werkgevers in sollicitatiegesprekken dan niet meer vragen wat iemand dan in een vorige functie verdiende. Dan gaat een werkgever daar namelijk het salarisaanbod op baseren en zo blijven mannen altijd meer verdienen. Dus dat is logisch. Ja, aldus minister Velbrief van Sociale Zaken. Andere dingen dan, het gaat over Zeeland en over de NS. Ja, dat heeft genoeg met elkaar te maken. Zeker na een uitspraak van gisteren waar Zeeuwse scholen niet op gehoopt hadden. Ze kregen het toch ongelijk van de rechter in Den Haag. De gevreesde treinproef in 2029 gaat toch door. Betekent dat er 4 maanden lang geen treinen rijden over het Zeeuwse spoor. De rechter zelf heeft een heel groot vertrouwen dat de staat het allemaal goed gaat regelen. Dat zegt de rijder. Met name dat wordt gezegd dat het busvervoer een goed alternatief zou zijn. Daar denken wij gewoon anders over. Vooral voor de leerlingen die van Vlissingen naar Goes of verderop in het land moeten gaan. Dat geeft veel vertraging. Nou ja, één ding is wel zeker. Als er 4 maanden geen treinen rijden, dan kunnen ze niet te laat komen natuurlijk.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Met vandaag een droge dag. Temperaturen rond de 20 graden.

0: Wat is jouw...
1: En dan ja, is het weer opnieuw een lang weekend. Oh, het moet niet veel gekker worden, maar ja, dan zijn we nog wel voorlopig eigenlijk klaar mee. Hè, want als ik het zou vlug bekijken, dan is het wel even de laatste maandag
2: ja,
1: dat we vrij zijn.
2: Misschien ook wel goed.
1: Maar ja, maakt allemaal niks. Lekker mooi wat plaatmateriaal lossen in Amsterdam, vlakbij het Olympisch Stadion. Dus ja, dan zal het allemaal doen. Daarna nog weer leeg terug naar Helmond. Ja, en dan daar laaien verzummeren. Dus dan, daarna zien we wel wat beter. Werk ze allemaal en tot de volgende maar weer.
2: De volgende Kylie. En als je weer een audio... Doe even de radio uit, joh. Hey. Kunnen we je ook makkelijker verstaan. Goed, zijn we begonnen met het ochtendprogramma van vandaag. We hebben al een klassiekertje gehad. Maar dat is niet de laatste, zeker niet.

0: Goedemorgen.
1: Ja, morgen, meneer. Dat is een tijd geleden, maar ik luister nog elke dag. Ik wil graag even de groetjes doen aan Markie en Jelle. Maar dan werk ze. Goed weekend alvast. En dat was even een leuk plaatje van Henkje Wijngaard.
0: En Henkje Wijngaard.
1: Je nooit geen kwaad. Nou, hey, Marshall.
0: Zetten we op de lijst, Niels. Dankjewel en een mooie dag.

0: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
6: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
5: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
6: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
7: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
8: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
9: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Dat gaan we vieren.

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
1: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Oranje fans opgelet.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vandaag een prachtig mooie dag. Het is droog, zonnig. Hier en daar nog wel een klein beetje bewolking. Het wordt maximaal 23 graden. Dan gaan we naar de hoofdpunten uit het nieuws van 6:30.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Zo'n 50 asielzoekers hebben vannacht in Stadskanaal geslapen omdat er in Ter Apel geen plaats meer voor ze was. Ze zijn met bussen gisteravond laat naar het pand van een sociale werkplaats gebracht. Straks gaan ze weer naar Ter Apel. Een Joodse school in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie kreeg hierover een melding, zegt de Telegraaf. 2 maanden geleden was de school ook al een dag gesloten. Toen ontplofte er een explosief. De organisatie van het hulpconvooi aan Gaza is blij met de steun van het kabinet. Onder andere premier Jette reageert kritisch op de behandeling van de ruim 400 opgepakte opvarenden door Israël. Op beelden is te zien hoe die worden toegetakeld.
2: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB Erwin deze ochtend. Goedemorgen.
4: Hey Lars, goedemorgen. Ik heb alweer files gezien, namelijk op de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar staat een kapotte vrachtwagen tussen Afrit Valkenswaard en Knoopend Hoogt 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Er zit nog steeds dat gat in de weg op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Het levert al 10 minuten extra op tussen Afrit Geldermals en Knoopend Everdingen. De rechterrijstrook is voor onbepaalde tijd dicht. Verder nog wat files met 5 minuten vertraging, niet al te veel nog. 1 flitser. Dus we kunnen beginnen.
2: Ja.
4: A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen Afrit Zaandijk en Knoopend Zaandam naar de A8. Richting Amsterdam snelheidscontrole. Komma mobiele flitser. Bij hectometerpaal 6. Komma
2: 1.
4: 8.
2: Alsof ik in de buurt zat.
4: Wat scheelt het?
2: Dag Erwin, tot zo.
4: Dag Lars. Dag.

0: Samuel Welte en de bankzitters met een uitslover.
1: Hey, goedemorgen Lars.
2: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
1: Met Lars van Dijk.
0: Ja, 7:15 op deze deurdonderdag. Je kunt merken dat het lekker weer wordt vandaag. We hebben er zin in. Al die regen, dat is dan nu echt eventjes voorbij. En ook wel voor een lange periode trouwens. Als er nog een drupje gaat vallen komende dagen, dan moet het echt een minimaal buitje zijn, volgens de geleerden. Ze kunnen natuurlijk nooit zeggen dat er 0% regenkans is. Want ja, de kans is altijd aanwezig. Maar dat zijn de goede berichten in elk geval. Als we het zo mogen zeggen, dan zijn we het daarover eens. Gaan we even gauw naar onze telefoonlijn hoor. Met Lars, goedemorgen.
3: Larske, goedemorgen.
0: Ah, Gij Niels, goedemorgen.
3: Terug van weg geweest.
0: Ik wil net zeggen, hoe was jouw 3 weken vakantie, Niels?
3: Nou, laten we er maar even 4 weken van maken. 4? Even, ja. Correctie. Het was prachtig. En ik, goed weer. De mensen, hartstikke mooi. En nu weer terug in de werkelijkheid. En ik dacht, misschien kun je even Joey Nicolai draaien met mijn tante uit Texas. Ja. Die heeft elke cowboyas.
0: Haar ex is.
3: Alsjeblieft.
0: Ja, precies. Ja, dat snap ik. Lekkere weken gehad dus. En dan kom je op een goed tijdstip terug. Want het wordt nu ook mooi weer in Nederland. Je had niet vorige week dus moeten komen.
3: Ik heb het mooi weer meegenomen, vriend. Ik heb het mooi weer meegenomen.
0: Dank daarvoor, Niels.
3: Goed zo. Zet hem op.
0: Hey, mooie en, dag, hè.
3: Wij houden de wegen weer veilig. Zet hem op.
0: Afgesproken.
4: Laske, goeiemorgen. Clubje, goeiemorgen. Nou, vandaag lekker een dagje vrij. Tenminste, een dagje in het ziekenhuis toe. Omdat de vrouw ook zwanger is natuurlijk.
0: Ja.
4: Dus even kijken hoe dat alles goed gaat met de kleine. Dus nou, ik zou zeggen, iedereen een fijne werkdag. Laske, fijne uitzending, jongen. En jullie horen me denk ik morgen weer, hè. Als alles goed gaat. Of de kleine moet geboren worden natuurlijk, hè.
0: Nou ja, dat, wat anders. Dat kan.
4: Nou, ik zou zeggen, tjo de wako, rietiti. En tot morgen.
0: Als we je morgen niet spreken, Andreas, dan weten we waar het aan ligt.
5: Hey.
0: Dan alvast gefeliciteerd. Dan waren we maar de eerste, zeg maar.
6: Laske, goeiemorgen. Goeiemorgen, vrienden van de vroege uren. Hey, clubke, goeiemorgen. Daar zijn we weer, mensen. Het is alweer donderdag. De week die begint alweer flink op te schieten, zal ik maar zeggen. Lars, jongen, weet jij toevallig of het weer vandaag wat beter wordt dan gisteren,
0: ja.
6: Jongen? Ik heb het er niet van afgebracht.
0: Dat is
6: gisteren,
0: het zo.
6: De ene wolk breekt naar de andere, jongen. Ik weet het allemaal niet. Het was niet lekker in ieder geval. En bij mij zijn er meer mensen die buiten werken. Hè? Dus het zou fijn zijn, jongen, dat het wel lekkerder weer zou worden. Dus we hopen het allemaal, maar het ziet er nou allemaal vrij aardig uit om zo.
0: Om zo te zeggen, dat was hem. En zo blijft het ook. Dus dat zijn de goede berichten. Martin die meldt zich met een tekstberichtje. Goedemorgen allemaal, we zijn weer van de partij vandaag. Daan het Klazina-Veni meldt zich. Ik ben er ook bij. Donderdag dus, vroeg uit bed. Allen een mooie dag. Michel uit Harlingen, goedemorgen. En Cor, goedemorgen.
7: Goedemorgen! Cor Voets uit Rotjeknoor hier. Ja, ja, lekker hoor. Laatste dagje van de week, zeg. Hey. Ik denk dat heel veel mensen dat wel gedaan hebben. Morgen vrij nemen. Ja, voor mij is het even net even wat anders. Mijn oud-tantetje die is overleden, dus ik heb morgen crematie. Maar goed, het mag de pret niet drukken. Want we krijgen prachtig weer. Zaterdag eventjes naar Nieuwdorp in Zeeland. Dan gaan we naar de politieonderkeuring.
0: Oh.
7: Zondag doen we lekker niks. Gaan we lekker in de tuin het zonnetje genieten. Goudgele rakken erbij. En een maandag, ik zou het niet weten hoor. We zien het wel. Nou, doe eens even een lekker zomersplaatje, Lars. Iedereen geniet van de muziek van Radio NL. En Lars van Dijk.
0: Hoi, hoi. Ja, inderdaad. Nou goed. Geniet er dan in elk geval van de zon, hoor. Kunnen wij naar iemand anders, naar onze Tini van de receptie. De nachtegaal van de vroege morgen, star of the show. Als we haar zo een klein beetje mogen omschrijven. Ze heeft weer een liedje voor ons voorbereid. Ja, la. Ze zal zo meteen onder de douche gaan stappen. Ruikt ze weer lekker fris vandaag. En dan gaat ze een liedje voor ons zingen. En jou de vraag om de titel van de plaat door te sturen via onze app. Als je iets denkt te herkennen, dan mag je het al achterlaten. Denk je van, goh, ik ga gewoon even een gokkie wagen. Ik trek een stoute pet op of de stoute bikini aan. Dan mag dat. Welk liedje is dit?

0: zit wel wat in, hè? Welke plaat zijn we naar op zoek vandaag?
1: Onze tante uit de Jordaan, wat de Westen niet misslaan, heeft ons verlaten voor de liefde. Zo haar koffers ingepakt, ze verliet de grote stad.

Zo, hebben we het western ook weer gehad. Saskia Azerze, de Jambalaya. We hebben onze Tini van de receptie onder de douche gezet zojuist. De vraag is, welk liedje zingt ze ook alweer?

0: Ik zou toch bijna zeggen dat is concurrentie voor jou, Lucas, als ik dit zo hoor.
1: Ja, bijna, hè.
0: Ja, niet te hard van stapel lopen. Ik hoor dat je het er niet helemaal mee eens bent, maar onze tiener van de receptie. Ja, hij zat er wel snel in en je herkende hem gauw deze keer.
1: Ja, dat is snel te pikken, hè.
0: Ja, nou moet ik zeggen dat zo nu en dan onze tiener ook wel een klein beetje extra fantasie heeft gebruikt. Dat ze er wat noten bij sprokkelt, zeg maar. Maar deze die zat er goed op. Welk liedje, waar zijn we naar op zoek?
1: Dat is natuurlijk een liedje van Nick en Simon, hè, Rosanne.
0: Rosanne, ja, dat is, als je het zegt.
2: Ik weet dat er heel veel mannen zijn.
0: Ik zag ook andere antwoorden binnenkomen trouwens deze morgen. Wouter die dacht aan heb je even voor mij. En toen was het Yvonne nog, die stuurde Suzanne. Ja, die zal misschien wel hetzelfde bedoeld hebben, maar goed, dat is.
1: Nou, het lijkt er wel op.
0: Ja, bij een vraag van 1 tegen 12 of 5 voor 12 was hij fout gekeurd, zeg maar. Maar goed, Lucas, wij gaan Nick en Simon voor je draaien. Mooie donderdag, hè?
1: Ja, hetzelfde.

0: Begin je op zoek naar pallets?
1: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: Leukes Outdoor in Wolvenga.
4: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
3: Genieten van je tuin.
4: Ook tijdens de Pinksterdagen geopend.
3: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Stop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
7: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
6: Kijk op ProStop.nl.

0: Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroe.nl.

0: beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
1: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
0: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen asielzoekers zijn gisteravond laat naar een noodopvang in Stadskanaal gebracht, omdat er geen plek meer was in Ter Apel. Ze hebben geslapen in het pand van een sociale werkplaats en gaan straks weer terug naar Ter Apel. De baas van het COA zegt dat er nu 500 plekken nodig zijn om de situatie daar weer normaal te krijgen. De Joodse school Scheider in Amsterdam-Zuid blijft vandaag dicht na een dreiging. De politie doet onderzoek naar een telefonische melding, maar zegt nog niet wat er precies aan de hand is, meldt de Telegraaf. Vorige maand was de school ook al een dag gesloten. Daarna ontplofte er een explosief. Justitie was deze maand dicht bij de arrestatie van topcrimineel Bolle Jos. Speciale politieeenheden lagen voor de kust van West-Afrika voor een geheime actie midden op zee, meldt de Telegraaf. De arrestatie ging op het laatste moment niet door. De reden daarvoor is niet duidelijk. En in Portugal zijn 2 kinderen van 3 en 5 huilend gevonden op een afgelegen landweg in de buurt van Lissabon. Ze hadden rugzakken op met onder meer schone kleren en een fles water. De jongens vertelden dat ze waren achtergelaten in een bos met blinddoeken op. Toen ze die afdeden waren hun ouders verdwenen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Voor uw hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalfsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
9: Te groot bestaat niet.
10: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
9: Grootpakket.nl. Groot gemak.
11: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
12: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
13: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
14: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
13: Nou,
14: naar Zwaagstra.
15: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
14: Al aan de A37.
13: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
16: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
17: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
18: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
21: Helemaal los bij Ethos.
22: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
23: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
24: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
25: Gewoon even op BelSimpel kijken.
26: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
27: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
28: Goedemorgen, iets over 7 bij de ANWB deze ochtend. Erwin de Hart, goedemorgen.
29: Hey Lars, ik wou even terugkomen op dat flitserspel van daarnet. Jij zei 8. Jij zei 1 en dat was 8.
28: Ja.
29: En die flitser, ja, die werd later werd hij opeens 1.
28: Dus eigenlijk heb ik het nu goed.
29: Ja.
28: Ja, nou ja.
29: Ja, met terugwerkende krachten heb je het goed. Nou, ja, het is heel raar, maar...
28: Kan ik nu met mijn voeten omhoog...
29: Er is meer.
28: Ja,
29: we weten niet alles. Dat, laten we het daarop houden. Wat we wel weten is dat het drukker op de weg wordt. Er staat nu iets van 135 kilometer file, alles bij elkaar. De dagelijkse files geven het algemeen nog niet heel veel vertraging. Wel 20 minuten vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen de knooppunten Del en Everdingen. 11 kilometer file door het gat in de weg op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ieperburg en Hoogvliet. Bijna een half uur vertraging in 10 kilometer file door een ongeluk met 2 auto's is de linkerrij ook dicht. A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. 4 kilometer file door een ongeluk, een kwartier vertraging. En de N9 Den Helder-Amstelveen een half uur vertraging tussen Heilo en Akersloot. 6 kilometer file. Nou ja, 1 flitser, maar het is een andere dan daarnet. A1 Amsterdam-Amersfoort, hectometerpaal 13,6. 3.
28: Ah, sorry, ik moest even lachen om. Heilo!
29: Hallo.
28: Dag Erwin.
29: Dag.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Maas van Dijk.
28: Met zometeen muziek van Sander Kwarten, de tapster uit Tijuana. En het keuzemoment van deze donderdag is onderweg.
30: Dit is de muziek van Radio NL.

Monster, Sander Quarte uit Tijuana. Het is 7:12. Zometeen de twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Eerst eventjes een blik naar het nieuws werpen van donderdag de 21ste van mei. Het gaat vandaag over voetbal. Ajax speelt om 7:15 in Volendam tegen FC Groningen in de halve finales van de play-offs om een plekje in de Conference League. De wedstrijd wordt niet in Amsterdam gespeeld, omdat Harry Styles in de arena optreedt. Ja, bijzonder, hè? FC Utrecht neemt het in de andere halve finale om 9:00 op tegen SC Heerenveen. Gisteren ook nog andere play-offs op de buis geweest. Dat was dan had ook met Volendam te maken, maar dat was Willem II tegen Volendam. Maar goed, het is nu alleen maar het stadion van Volendam vanavond. Dat was 0-2 voor Volendam, toch? 0-2 was het. En toen heb ik hem uitgezet, toch? Ik op bed namelijk. Misschien dat daarna nog doelpunten zijn gekomen, maar het was een overwinning voor Volendam, dat sowieso. Andere zaken, de portemonnee voor huiseigenaren. Daar gaat het namelijk om deze dagen. Uit onderzoek van de Nationale Hypotheekgarantie blijkt dat de financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren verslechtert. Nou was dat nog wel iets wat we met z'n allen wel hadden kunnen bedenken, want het wordt allemaal duurder. Waar het tot voor kort eigenlijk alleen maar mensen met een laag inkomen waren, mensen in de steden en jongeren, zien we nu een veel grotere groep met een betalingsachterstand die zich grote zorgen maakt. Dat zegt directeur Roald van der Linden van NHG. En dan zijn dat cijfers van voor de oorlog in Iran. Zo geven meer huiseigenaren met een NHG-hypotheek aan het afgelopen jaar veel moeite te hebben gehad met het betalen van de woonlasten. En ook steeg het aantal mensen dat wel eens een betalingsachterstand heeft. Aldus Roald van der Linden. Meer zaken dan. Het weer, dat wordt alsmaar beter. De droogte zit eraan te komen. Warme periodes, warme dagen, temperaturen richting de 30 graden. Wat mag je dan wel, wat mag je dan niet? Er wordt namelijk nu al gesproken over, ja echt waar, een watertekort. Dat zijn berichten die kennen we van afgelopen jaren. Dat er halverwege de zomer gezegd werd, jongens, vul je zwembad alsjeblieft even niet bij. Of ga niet je auto wassen op de oprit. Nou mag dat laatste volgens mij sowieso niet, maar dat we moesten denken om het drinkwater. En nou wordt er dus ook al gesproken van ja, het gaat in een rap tempo als het nu zo droog blijft. Dan zullen we bijna moeten gaan vrezen voor de zomer. Maar ja goed, dat is natuurlijk eerst even zien dan geloven. Dus even kijken wat het gaat worden. Gaan wij nu eerst naar andere zaken. Het keuzemoment van vandaag. Jolanda en de Sunny Boys aan de Berkenlaan hebben wij op keuze A deze morgen.

En een B is voor Cowboy Joe, Frankie Boy. Schiet de kerel op los, ja. Het beste van het Wilde Westen op keuze B.

0: aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hebt gisteren die wedstrijd Willem II Volendam wel uitgekeken.
1: Nou, half.
0: Half, hè?
1: Even snel op teletext gekeken wat de eindstand was.
0: Nou. Wat was het dan?
1: 1-2.
0: Oké. Okay. Dankjewel, Mark, en een mooie dag, hè?
1: Hetzelfde.
0: Yo. Ja. Wat is Willem II Volendam? Nou, keuzemoment van vandaag. Jolanda en de Sunny Boys aan de Bergenlaan op keuze A en een B voor Frankie Boy. Het beste van het Wilde Westen. Welke mag het zijn? Draaien we eerst De Kleine Jager. Mooi.
2: Toen ik mijn eerste meisje had ontmoet, wist ik maar amper wat de liefde doet. Ik vroeg me soms af, wat is er met mijn hart? Van waar komt dat?

0: Al nee, gaan we maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met aan de

staat altijd in de plooi. Want ik moet toch aan mijn zaakje denken. En aan mijn dagelijkse val.

chili of in Epe. In elk café, op het Rembrandtsplein. Maar nou ook bepaald geen kosten. Of zoiets van die

feestteam in Johnny Romein en het vrolijke Kosterlied. Ja, ja. Daarvoor nog een mooie uit opa's kast. Eddie Romy en de kleine jager. Wij zitten midden in het keuzemoment van vandaag. Keuze A is voor aan de Berkenlaan van Jolanda en de Sunny Boys. Een mooi liedje. En op keuze B staat het beste van het Wilde Westen. Mr. Frankie Boy. Aan jou de vraag om een appie in te sturen. Met daarin de letter A of de letter B gaan we zo meteen in een rap tempo door de berichtenbox heen. En eens even kijken welke het dan mag gaan worden op deze donderdagmorgen. Tekst of een audiobericht is dus welkom. Spreek je wat in, hou het aan de korte kant. Hè. We kennen het inmiddels. Kunnen we in één keer langs een ieder. Keuze A voor...

0: het huisje bij de brug hier tegenover moeten zetten. Hè? Eens per jaar.
1: Het is nou,
0: keuze A voor deze van Yolanda en de Sunny Boys. En een beetje is voor... Klein beetje opzwepend. Ja, precies. Welke van de twee mag het worden? Keuze A voor de Berkelaan en een beetje voor het beste van het Wilde Westen. Jouw voorkeur is welkom in onze app.
2: Ja, goedemorgen. Nou, Aantje hoor. Ah, groetjes.
0: You en een mooie dag. Keuze B dan voor Cas vanuit Sprangkapelle. Het is een beetje voor Jasper uit Meidrecht. Keuze A voor Annie uit Boven Karspel. Een volle A, zegt Mark uit Asten vandaag. Beetje natuurlijk, zegt Wouter deze morgen. Vanuit Bovensmilde, Herman uit Buurmalsen, die gaat voor een beetje. Een B van Ruben, het Hoge Heksel. Keuze B voor Damien uit Arnhem. Marco uit Brezant, goedemorgen. Keuze A, Geffie uit Varsseveld, die gaat voor een A'tje. Een B voor Atje uit Huibergen. Arjan uit Geffen, keuze B. Yvonne, goedemorgen. Moeilijke keuze, maar dan toch de Berkelaan, een A'tje. Een beetje voor het beste van Coleta uit Tilburg. Ik stem op A en B, zegt Wolter. Kan geen keuze maken vandaag. Ja.
3: Klas, een hele goeiemorgen. Doe maar keuze B, alsjeblieft.
0: Keuze B.
3: Zijn uitzending later.
0: A'tje voor Andy vanuit Boven Leeuwen. Keuze B voor Rick uit Steenwijk.
4: Klas, jongen, een beetje voor mijn jongen. Frankie boy. Lekker.
0: Frankie boy. En A'tje dan voor Silvano uit Nieuw-Amsterdam. Diana uit Haaksbergen, keuze B. Nico uit Roosendaal, een beetje. Erwin uit Almere, een beetje. Pascal uit Enschede, een beetje. Ik denk ook dat het meer richting Frankie Boy gaat deze morgen. Een beetje voor Harry uit Wolvengaan, een A'tje voor Andy vanuit Etten-Leur. Marcel uit Bergentijn, die gaan dan voor een A'tje. Christa uit Almelo dan, keuze B. Frankie Boy alsjeblieft. Is hem dan ook geworden. De Berkelaan, die hou je van me te goed. Het is het beste van het Wilde Westen in het keuzemoment van deze donderdagmorgen. Ik ben

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
2: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
1: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Dit is Radio NL.
4: NL. Altijd aan.
5: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
6: Soedal, de bouwverslimmers.
5: Soedal, de bouwverslimmers.
7: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
8: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
1: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
7: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Maandag tweede Pinksterdag, Pinkster Show bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim

0: trouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op aaisevisser.com. Aaisevisser. Komt goed.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Score jouw gratis WK bouwboxer. Aaise Visser. Komt goed.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie Bol.
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: die u zoekt.
1: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu bij bestellingen vanaf 1000 euro die WK.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
3: Klopt, minstens 2 dagen per week.
2: En jij?
3: Ik meestal maar 1 keer per maand.
2: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
3: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
2: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
4: Van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vandaag droog en af en toe zon. Het is vandaag dikke 21 graden. Morgen meer zon en wat warmer dan vandaag. Dan gaan we naar de 25 graden toe. Nu eerst het nieuws. Het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen asielzoekers die gisteravond niet terecht konden in Ter Apel zijn vannacht opgevangen in Stadskanaal. Daar waren bedden neergezet in een sociale werkplaats. Straks gaan ze allemaal weer naar Ter Apel. Bolle Jos is maar net aan zijn arrestatie ontsnapt. Agenten stonden klaar om hem op zee voor de kust van West-Afrika op te pakken, maar de actie ging volgens de Telegraaf op het laatste moment niet door. Waarom is niet bekend. De politie houdt een school in Amsterdam-Zuid vandaag gesloten na een melding over een dreiging, meldt de Telegraaf. Dat is niet de eerste keer. 2 maanden geleden gebeurde dat ook. Toen ging er een explosief af.
2: Oké, dankjewel. Verkeersinformatie dan van Erwin. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De meeste files staan vanochtend op de gebruikelijke plekken. De opvallendste vertragingen op een rijtje. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopendel en Knoopend-Everdingen 10 kilometer file. Door dat gat in de weg nu 25 minuten vertraging. Een ongeluk op de A4 Rotterdam-Amsterdam geeft een kwartier vertraging tussen de Knoopend-Ippenburg en Hoogvliet 6 kilometer file. Op de A7 Duitse grens richting Groningen stond een kapotte vrachtwagen bij afrit Westerbroek. Nu nog een kwartier vertraging in 7 kilometer file. En op de N9 Den Helder-Amstelveen door een pechgeval een meer dan een half uur vertraging tussen Heilo en Akersloot 6 kilometer file. Getal onder de 10.
2: 4.
4: Ja.
2: Ja, maar
4: dat
2: nou
4: is goed.
2: Ja, maar nou weten we dus alleen maar dat ergens op een weg in Nederland een flitser staat bij 0,4.
4: Dat weet ik ook niet, want er zijn helemaal geen flitsers.
2: Wat moet ik hier nou mee?
1: Radio NL.

0: dit was het moment geweest om met zo'n grote pruik, zo'n rasta-pruik, weet je wel, om daarmee naar buiten te stappen. Maar ja, hebben ze dan weer niet gedaan, hè. Hollandse nieuwe van deze week, de 3 A's los vast, een beetje als...
1: Hatsik idee en dan gaat hij weer, bovenaan de ladder en dan nog eens een keer.
2: Hey Lars, goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Voor de donderdagmorgen. En wij gaan naar het dobbelspel van vandaag. We hebben de lijst met mogelijkheden aan onze zijde. Zometeen eens even kijken welke categorie we mogen gaan bewerkstelligen deze dag. Eerst even zien naar de lijst. De lijst van 6. Dobbelen wij zometeen nummer 1. Dan zoeken wij een liedje. Dat gaat over dansen. 2 is categorie geheugen. Ja. 3 gaat voor samen. 4 is categorie lichaamsdelen. Bij nummer 5 mogen we nog een keer dobbelen. En bij de 6 zoeken we liedjes waarvan de titel van de plaat begint met de L. Even kijken wat het wordt. Gaan we... Zo, dat was een agressieve dobbel. En het is nog een keer nummer 5. Dan moet je nog een keer. Wacht even hoor. Het is uitgekomen op nummer 2 deze morgen. Betekent... dat we op zoek zijn naar liedjes die op een manier te maken hebben met het geheugen.
3: Luisteraar.

0: Er zijn liedjes die we dan draaien en dan gebeurt er iets raars in het land. En ik had zelf niet in de gaten dat dit dus een van die liedjes zou zijn. Want moet je horen, dit stuurt Ryan door.
1: Jij bent mijn dag vandaag.
0: Dat vind ik grappig, kijk.
1: Jij bent mijn leven.
0: Dat er meegezongen wordt, hè, dat is één dan. Maar dat mensen denken, hey, dit moet ik even insturen. Ja, dat vind ik fantastisch. Ryan, hoop dat je de ramen dicht hebt gehad, man.
2: Nee,
0: dat...
2: Het is een grapje, hoor.
0: Ja, liedjes voor het dobbelspel van vandaag. We zoeken liedjes in de categorie geheugen. En daar kan je genoeg mee verzinnen. Dacht je anders van deze van Hazes?
3: Ik kan je niet vergeten.
0: Delano uit Almelo stuurde hem in. En zo is er nog een liedje met exact dezelfde titel. En dan zal je denken, ja, dat zal wel weer een cover zijn van. Want dit liedje, ik kan je niet vergeten. Ja, die is 10 keer opnieuw gedaan natuurlijk. Maar dat dacht je niet. Helderse Jantjes, moet je horen. Dit heeft exact dezelfde titel, ik kan je niet vergeten.
4: Ik

0: muziek dat binnen is gekomen via de app van Radio NL. Thijs die stuurde een liedje die we toevallig ongeveer een uur geleden hebben gedraaid. Muziek van Henk Dame.
1: Je moest eens weten wat ik allemaal van plan ben. Maar het is jammer en helaas dat ik je man ken.
0: Gaan even gauw bellen. En dan gaan we door met het dobbelspel. Categorie geheugen, dat is waar we het mee mogen verzinnen. En we gaan eens even kijken of we contact kunnen leggen met Jeroen.
2: Hallo, Jeroen, maar wat met een vuur?
0: Jeroen uit Oldenhoven, die heeft een liedje ingezien met een bijzonder onderwerp ook. Maar ik denk dat Jeroen de telefoon links laat liggen op deze zonnige dag. Die zal wel denken, ik heb andere dingen te doen. Ja, ook een interessante kwestie met wat voor liedje hij aankomt. Want je weet er achteraf helemaal niks van. En als ik filmpjes hierover zie, dan denk ik, ja, dit is in scène gezet. Kan niet anders. Hypnotiseur. Zou het echt bestaan? Zou het echt werken? Ja. Hoeveel wil je

0: de hypnotiseur Birdie voor het dobbelspel van vandaag in de categorie geheugen. Ja, zou het echt bestaan? Ja, ik vind het zo'n bijzondere kwestie. Misschien moet je het zelf een keer ondergaan, wil je erin geloven. Maar geloven mij zit er nog niet in. Ik denk dat het allemaal in scène is gezet. Maar misschien is er iemand die daar in het tegendeel kan bewijzen. Maar dat zijn hele andere zaken. We zijn bezig met het dobbelspel, categorie geheugen. Tante Corrie bijvoorbeeld.
1: Hoe je heten, dat ben ik vergeten.
2: Wie kan mij vertellen van Hazes junior? Groetjes, de Stienehooien.
0: Wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Ook een goeie. Meer liedjes voor de categorie geheugen. Muziek van de Plebs.

0: dobbelspel van vandaag stond dus in de categorie van het geheugen. En daar kan je best wel veel kanten in op gaan. Je ziet toch wel veel terug dat het weten of vergeten is. Hè? Dat we het daar een beetje in zoeken. Maar de volgende in de lijst, ja, dat vind ik ook een mooie. Is goed verzonnen. Gunther, onze grote vriend uit België, heeft hem ingestuurd. Hey, Gunther, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, met de radio, Gunther.
1: Ja.
0: Hey Gunther, jij hebt een liedje ingestuurd voor het dobbelspel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hey, jij, ik zei net, we zoeken het veel in weten en vergeten, maar je dacht, ik zoek het in een kleine hoekie, ik doe het toch ergens anders mee.
1: Ja, ik dacht er direct aan, dus heb ik daar maar doorgestuurd.
0: Ja, harte 10.
1: Ja, net dat was vroeger.
0: Dat was vroeger, ja. Toen had ik nog geen geld. Dankjewel Gunther en een mooie dag, hè.

0: mee bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Tandem Martin Robben vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobben.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
3: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
6: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
5: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
7: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
10: Gritter Chalet en staakcaravans.
11: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Nieuw!

0: Ibiza.
1: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring, videodeur. Ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De politie probeerde tot twee keer toe de topcrimineel te overmeesteren op volle zee voor de West-Afrikaanse kust, maar dat ging niet door, schrijft de Telegraaf. Jos Leijendekkers moet in Nederland nog 24 jaar de cel in voor een moordopdracht en drugshandel. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen gaan zo weer terug naar Ter Apel. Daar was gisteravond geen plek voor ze. De burgemeester van Stadskanaal besloot ze op het laatste moment op te vangen en zette zelf ook bedden neer. Hij zei dat ze vanavond niet meer kunnen komen. Opnieuw blijft een Joodse school in Amsterdam-Zuid gesloten na een dreiging, schrijft de Telegraaf. Twee maanden geleden ging het ook al mis bij de school toen er een explosief afging. Vorige week werd een Iraakse man opgepakt die wordt verdacht van het coördineren van aanslagen op Joodse doelen. En de Amerikaanse Harvard Universiteit wil niet meer dat zoveel studenten hoge cijfers halen. Vorig studiejaar haalden ongeveer 2/3 van de studenten hoge cijfers. Het plan is nu om niet meer dan 20% een hoog cijfer te geven. Studenten zelf vinden dat maar onzin. Uit een onderzoek blijkt dat bijna iedereen dat niet wil. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag droog, vrij zonnig en er staat weinig wind en het wordt maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
4: Genieten van je tuin.
3: Ook tijdens de Pinksterdagen geopend.
4: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15 in Nieuw-Leuzendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
10: Dat wordt genieten.
9: Ja, dus. Aldi.
11: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
12: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
13: Te groot bestaat niet.
14: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
13: Grootpakket.nl. Groot gemak.
15: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
16: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
17: Hebbes.
16: Kijk op ben.nl.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
19: Appetito.
18: Appetito.
20: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
21: 8 uur geweest, ANWB Verkeersinformatie van Erwin. Goedemorgen.
22: Goedemorgen Lars. Het is best druk op de weg met meer dan 80 files. A1 Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en Knopend Buren. Ja, moet het verkeer via de vluchtstrook er langs. Veel vertraging door een ongeluk met 5 auto's. A2 Den Bosch richting Utrecht. Het gat in de weg bij Knopend Everdingen. Nog altijd niet gevuld. Tussen Waardenburg en Everdingen een half uur. Vertraging A28 Groningen Amersfoort. Tussen Afrit Nieuw-Leus en Knopend Hattemerbroek. 11 kilometer file. Liggen betonblokken op de weg. Die zijn daar gevallen, denk ik. De rechterrijstrook is dicht. Ja, het geeft 22 minuten vertraging in elk geval. 10 minuten op de A67 Venlo-Eindhoven. Dus ik knoop het Zaarder-Heiken en Afrit Panningen 5 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. Dan gaan we naar de flitsers. A7 Afsluitdijk Heerenveen, hectometerpaal 133,0. De A10 Watergraafsmeer Koenplein 4,2. En de A15 Rotterdam Europoort 46,6. Bijna 9.
21: Ach, op de kop. Dat is onhandig auto rijden. Dag Erwin.
22: Hoi.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
21: Ja, met zometeen een nieuwe ronde van de Vraag van Vandaag. En we gaan het duo van het Gelredome draaien. Suzanne Freek is onderweg.
0: Dit is de muziek van Radio NL.

stop. Suzanne Freek en hun batterij bij Radio NL staan nu volop in het Gelredome. Het is eventjes hun territorium. 10 concerten. Dat is een flinke concertreeks die ze mogen geven. En dat zorgt voor verkeersoverlast. Ja, niet dat je denkt van god, er staan nu ellenlange files op de snelwegen daar zo. Maar mocht je een keer bij het Gelredome zijn geweest, dan kan je er een klein beetje in vinden. Dat is bij elk groot evenement zo. Je auto kwijt, dat is soms even een dingetje. En nou ligt het Gelredome niet ver weg van gewoon een woonwijk. Daar wordt volop geparkeerd en deze dagen ook volop beboet. Want er zijn aardig wat foutparkeerders. Daar zie je veel filmpjes van voorbij komen op bijvoorbeeld de TokTok, de TikTok. Eerst even andere zaken. Het gaat over studenten uit Utrecht. Omwonenden ervaren namelijk regelmatig overlast van studenten. En nou, dat is niet alleen in Utrecht zo, ook in meerdere steden. Andere steden is dat een geval natuurlijk. Bewoners worden bijvoorbeeld wakker gehouden omdat er een groepje studenten naar huis gaat. Van de kroeg of van een huisfeestje of wat dan ook. Schreeuwend over straat. En dan willen studenten in Utrecht van het overlastimago af. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben op het Janskerkhof het hart van het Utrechtse studentenleven een diner georganiseerd. Zo'n 500 stadsbewoners die mochten daar aanschuiven voor een diner aan één lange tafel. Met het initiatief wilde de vereniging dus laten zien dat ze helemaal niet overlastgevend zijn. Ja, ervaring zegt wel wat anders, maar ja, het is anders iets. Ja, en dan een waarschuwing van Rijkswaterstaat. Topdrukte wordt er verwacht komend weekend vanwege Pinksteren. En nog helemaal omdat het lekker weer wordt. Vooral morgenmiddag wordt veel fileverkeer voorspeld. Niet alleen vrijdag wordt er drukte verwacht. Ook de rest van het weekend zou het extra druk kunnen zijn. We hebben namelijk het lekker lange weekend voor de boeg. En vanaf morgen dan weer een zomerse dag. Vandaag al prima met ongeveer een 21, 22 graden zoiets. Met af en toe wat zon. Maar morgen volop zon. Temperaturen rond een graad of 25. En volgende week gaan we naar de 30 graden.

en Donnie en Mo weet dat nou. Of eigenlijk moet het dan ook zijn Robert van Hemer. Goed, het is donderdag. Het huisorkest heeft weer plaatsgenomen. We staan er weer met z'n allen op de trompetten te blazen. Onder leiding van Jeffrey Parmentier. Hè? Daar hebben ze les van gehad. En staat hier dat te wijzen. En violen. Strijkertjes. Ome John die heeft de tuba gekregen bij ons in het orkest. Hij kan wel even, hij moet nog even oefenen. Hij kan wel van zich laten horen. Maar ja, nou ja, goed. Veel komt er nog niet uit. De melodie is ver te zoeken. Maar nu eventjes andere zaken. Het duurt niet lang meer. Over 3 dagen is het nog een maand. En dan staat Oranje op de grasmat voor het wereldkampioenschap voetbal. Het WK van 2026. Het is nog niet begonnen, maar het is nu al een veelbesproken WK. Wat plaatsvindt in Amerika. Alleen daar al is veel om te doen. En ook dat de spelers moeten gaan acclimatiseren. Die gaan dus eerst al 3 weken trainen in Amerika, daar in omstreken. Omdat de temperatuur daar zo hoog kan uitvallen. En ze sommige wedstrijden bij gevoelstemperaturen van 40 graden kunnen spelen. En er zijn slechts 2 stadions met airconditioning. Ja. Dat is lekker warm. En soms alvast te laten wennen gaan zij binnenkort al die kant op. Het WK. En ik voel dat er een klein beetje extra oranje koorts hier in het land begint te komen. En het mooiste van alles vind ik dan altijd die versierde straten. Ja, het is een klein beetje love it or hate it. De een doet het helemaal wel en dan pakt hij ook uit. En de ander denkt, nee, dat moet ik niet aan mijn gevel hebben. Het is een beetje hetzelfde als kerstverlichting. Maar misschien wat breder gedragen. Want ja, het is maar 1 keer in de 2 jaar dat je iets hebt. Een EK, WK. Dus ik denk dat is misschien wel even de mooie voor de vraag van vandaag. Voor de oranje straten onder ons. De aanvoerders van de oranje vlaggetjes. Van de rode blauwe strepen op de wangen. Toch eventjes kijken hoeveel oranje straten er onder ons zijn.

0: versier jij de straat tijdens het WK voetbal?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Ja. Oh. Heb je Jordi weer?

0: Nog zonniger met dan temperaturen rond een graad of 25. Nu eerst het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers die vannacht in een noodopvang in Stadskanaal sliepen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur van het aanmeldcentrum te wachten. Een paar mensen zouden buiten hebben geslapen. De Consumentenbond wil dat de Europese Commissie wat doet aan nepadvertenties op internet. Volgens de bond doet Google, Meta en TikTok veel te weinig tegen deze vorm van oplichting. Die kan mensen duizenden euro's kosten. En het Openbaar Ministerie zegt niets over de actie om topcrimineel Bolle Jos op te pakken. Volgens de Telegraaf zou hij op volle zee bij de West-Afrikaanse kust worden overmeesterd. Maar dat ging op het laatste moment niet door.
0: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Erwin, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Het is druk op de weg, vooral in de Gelderland, Noord-Brabant zoals vanouds. Maar in de provincie Groningen heeft het verkeer ook behoorlijk wat vertraging vanochtend. Op de A7 Duitse grens richting Groningen door een klapband bij een vrachtwagen tussen Sappemeer en Afrit Westerbroek. 8 kilometer file, 1/2 uur vertraging. De A7 Groningen Heerenveen tussen Groningen West en Leek, 5 kilometer file. Daar is de weg net weer vrij na een ongeluk. De vertraging is nog 20 minuten. A2 Den Bosch Utrecht, 12 kilometer file tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen door gaten in de weg, 1/2 uur vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk, 5 kilometer file door een auto met pech, nu 20 minuten vertraging. A59 is dicht van Zonzeel naar Den Bosch toe. Dus vanaf de A16 richting het oosten. Tussen Maarden en Knoopend Hooipolder sta je in 5 kilometer file daardoor. Omrijden via Breda over de A16 en de A27. Wie heeft er zin in een flitserspelletje?
3: Ikke.
2: Oké, nou dan gaat hij dan. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij hectometerpaal 31,4. A59, Knoopend Zonzeel richting Den Bosch 101,6. En de A59, Den Bosch-Zierikzee 88,7. Ja!
3: Ah,
2: hey. Het is toch waar ook?
0: Het is toch waar ook, mooi om te zeggen. Erwin, jij bent nou net zo iemand die de gevel tijdens een WK voetbal helemaal oranje afplakt, hè?
2: Ja, hoezo?
0: Ja, ik wil eventjes een onderzoekje doen naar mensen die daar inderdaad ook aan meedragen. Die van die oranje straten vormen.
2: Ja, geweldig toch?
0: Ja, heb je het al gezien? Heb je het al iets voorbij zien komen daarvan?
2: Nou ja, dat is wel toevallig. Gisteren heb ik dat gezien. Ja.
0: Oh, in Den Haag.
2: In Voorburg. Ja, Voorburg bij Den Haag.
0: Ja, het is er al.
2: Het is ongelooflijk.
0: Dank u wel.
2: Fijn weekend.

Die ambtenaar heeft weer vrij hoor morgen met zijn fijn weekend. Ongelooflijk. Zometeen uitslag van de vraag van vandaag. Na, zoals beloofd, Chris Gros Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer.

0: Kom op, we gaan naar huis.
1: Ja, de Dutch Boys en Boer Harms.
2: Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drenthe en ik hoor van disco.
1: Mooi.
2: Ik weet het is niet te geloven.
1: De vraag van vandaag gaat over het WK voetbal.
3: Goedemorgen.
4: Dit is de Sowieso Ochtendshow
3: met Lars van Dijk.
1: Want met iets minder dan een maand, dan beginnen we met het WK. 11 van juni dan is het volgens mij. Hè? En we mogen ook zelf met Oranje de grasmat gaan betreden. De vraag van vandaag gaat over het feit of je de straat ook versiert, ja of nee. Hey, je ziet natuurlijk al heel vaak dat er van die verkiezingen zijn, per gemeente of per provincie of dat soort dingen, dat ze dan naar de mooiste Oranje staat. En dan kom je ook creaties tegen, joh. Ik was drie straten bij ons achter huis ook. Daar, ik moet er eventjes gaan kijken vandaag. Maar de kans is zeer groot dat daar naast de kerstverlichting, die al voor de kerst hangt, ook al de oranje vlaggen aanwezig zijn. Vraag van vandaag, versier jij je huis voor oranje, ja of nee? Of versier de gevel voor oranje, ja of nee? Berichten die binnenkomen via de app van Radio NL. Edwin van het Zevenaar, goedemorgen. Ik ben zelf de enige bij ons in de straat die inderdaad oranje versiering tijdens WK of EK's heeft. Maar ik had dat graag met de buren willen delen. Ja, dat ook eentje. Matthijs dan, Matthijs van het Voorthuizen, goedemorgen. Hier geen oranje aan de gevel. Ik zou zelf wel willen, maar de bazin die zegt dat mag niet. Moet je naar luisteren. Toch een dingetje, Matthijs. Delano, goedemorgen vanuit Blijham. Hier ook wel een beetje oranje versiering. Maar inderdaad, een paar straten achter ons hebben wij heel veel oranje versiering. Is zelfs al een keer bij ons verkozen tot oranje straat van het jaar. Ja. En dat zijn allemaal van die lokalere verkiezingen. Je hebt in Den Haag heb je dan ook oranje straten. Daar zie je dat dan ook veel. En dat zijn dan dezelfde straten die ook met kerst enorm uitpakken. Vind ik fantastisch. Nou, het duurt dus niet lang meer, maar de oranje koorts is al een klein beetje aanwezig. We kunnen er binnenkort meer mee gaan doen, want ja, dan zal het WK dan ook daadwerkelijk daar zijn. Het gaat om het WK van Amerika. En eens even kijken of wij dan ook de eerste wedstrijden doorkomen. Oranje zal binnenkort daar naartoe. De dikdakkers zijn ook in oranje stijl. Ik weet niet wat ik daarover mag gaan zeggen. Maar ook daar gaan we wat mee doen met het WK voetbal. Het is ongelofelijk, zeg.
2: Zo

Montreal en dat heet Schuilen. 8:50 geweest en 8:50 betekent nu sinds een tijdje dat het tijd is voor trekkers aan die trekzak. Omdat er namelijk steeds minder nieuwe muziek uitkomt met daarin het instrument de accordeon. Ook wel de trekzak genoemd. En vandaag wel een beetje een bijzondere trekkers aan die trekzak. Het is namelijk niet zomaar een accordeonliedje, maar een accordeonliedje waar we iemand mee mogen gaan feliciteren. Trekkers aan die trekzak! Voor het behalen van de 10 miljoen streams, man. Nee, dat is toch even een dingetje. Gouden plaat. En we kunnen toch wel met gepaste trots zeggen dat het liedje is geboren bij Radio NL. Nee. 10 miljoen streams voor de trekzak van Niels Korshuizen.

Maar goed dat we tegenwoordig muziek uit de computer kunnen draaien in plaats van vanaf vinyl. Want anders hadden we van dit liedje meerdere drukken nodig. Had grijs gedraaid toen hij uitkwam. En nu dus op de 10 miljoen streams in Trekkers aan die Trekzak van deze donderdag 21 mei. Niels Korsuizen, zijn Marilou. Kunnen we een einde breien aan het ochtendprogramma van...

0: Mooi hond, hem. Dan ben je welkom bij RTT. Dikke, vette veurhoort. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Hey, holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie holt van holt?
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. RuudCinema.nl.
2: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
6: Nou,
5: naar Zwaagstra.
7: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
5: Aan de A37.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Is dit allemaal van jou?
9: Alleen de belangrijke dingen.
10: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
11: Allsafe geeft ruimte.
1: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
12: Gritter Chalet en staakcaravans.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
14: Appetito. Nieuw.

0: nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwekar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwekar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Waar heb je last van?
3: Koorts. Oranje koorts.
5: Geef je over aan je oranje koorts en score nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
6: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
7: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
6: Altijd aan.
8: Nu het nieuws op Radio NL.
9: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De asielzoekers die vannacht op het laatste moment in een noodopvang in Stadskanaal hebben geslapen, zijn weer terug in Ter Apel. Ze staan daar nu voor de deur te wachten en hebben van het Rode Kruis ontbijt gekregen. Een paar asielzoekers zouden buiten hebben geslapen. Stadskanaal vangt vanavond geen mensen op. De Consumentenbond en 28 Europese zusterorganisaties slaan alarm over online nepadvertenties. Het gaat bijvoorbeeld om reclames voor snelle leningen en crypto van bedrijven die dat helemaal niet mogen aanbieden. De bonden vinden dat Google, Meta en TikTok daar te weinig tegen doen, waardoor oplichters hun gang kunnen gaan. Het OM wil niks zeggen over de mislukte arrestatie van Bolle Jos. De topcrimineel zou volgens de Telegraaf worden overmeesterd op volle zee voor de kust van West-Afrika, maar dat ging op het laatste moment niet door. Agenten trainden dag in dag uit voor die speciale actie. En president Trump heeft ruzie gemaakt met de Israëlische premier Netanyahu, melden Amerikaanse media. In een telefoongesprek ging het onder meer over Iran en wat ze daarmee moeten doen. Trump wil het even rustig houden om de vredesonderhandelingen een kans te geven. Netanyahu wil meteen verder vechten. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
12: Alle soorten glasmaaiers staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in glasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
13: Te groot bestaat niet.
14: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
13: Grootpakket.nl. Groot gemak.
12: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
19: Hebbes.
4: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
19: Het gaat heel snel op deze ochtend. Ik was nogal volop in de voorbereiding. En toen zag ik in één keer dat de tijd dusdanig aangeeft dat we kunnen gaan beginnen. Nou, hartelijk goedemorgen. Dit is Werk in Uitvoering tot aan 12 uur. Laten we meteen beginnen met de man die het overzicht heeft als het gaat om het verkeer in Nederland. Erwin de Hart bij de ANWB. Goedemorgen, ja. Erwin.
20: Goedemorgen, Teken. Alles goed met jou?
19: Ja, zeker. Wat een spelletje is dat tussen jou en Lars, hè? Met die hectometerpaaltjes.
20: Ja, dat is ongewoon spannend altijd weer. Hè? Ja,
19: ik riep keihard 8 in de auto en Lars roept 7 en die had gelijk. Zonde is dat dan toch weer.
20: Ja, maar dat is dat vond ik wel heel, heel knap, hoor.
19: Ja, nou, volgende week nieuwe rondes bij elkaar.
20: Het is een gevoelspelletje.
19: Zo is het. Idee. Ja, ja, ja.
20: Okay. Het goede nieuws is, het aantal files deze spits neemt op dit moment af. De meeste vertraging, want er is nog echt wel vertraging op de A1 Duitse grens Hengelo. Dus Oldenzaal-Zuid en Knopend Buren, 9 kilometer file door bewegingswerkzaamheden. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopend Del en Knopend Everdingen, 10 kilometer file. Door gaat in de weg een half uur vertraging. A9 Alkmaar Amstelveen, heel veel vertraging tussen de knooppunten Beverwijk en Rotterpolderplein. 5 kilometer stilstaan, 2 rijstroken zijn dicht door een ongeluk. A59 Zonzeel richting Den Bosch is helemaal dicht bij Knopend Hooipolder door opruimwerkzaamheden. Daarom word je verder geleid op de A16 via Breda, de zuidkant, via de A16 en de A27. Het duurt waarschijnlijk nog een half uur daar. Dan de flitser, de A16 Rotterdam-Breda, hectometerpaal 53,9. De A20 Hoek van Holland-Gouda, 31,4. En de A59 Den Bosch, Zierikzee, hectometerpaal 88,7.
19: Erwin, toch even een kritische vraag. Ik weet dat jullie dat spelletje met die hectometerpaaltjes al een hele tijd spelen. En vaak heeft hij het goed, vaak is wat minder. Maar als ik nou gewoon zeg van de 30 keer, hoe vaak heeft Lars het dan goed gehad?
20: Ik denk een keer of 9.
19: Oh, dat valt 8. Dan. Ja, oké. Okay.
20: Nou, niet vaak.
19: Nee, oké. Okay. Nee. Houden we het in de gaten.
20: Gemiddeld 1 keer per uitzending, maar niet elke uitzending.
19: Oké, okay, nou, dan bij deze dan toch wel een redelijk goede score.
20: Redelijk goed, Nou, hij vond het aardig aan. Ja.
19: Houden we dat vast. Erwin, ik spreek je over een uurtje nog een keer.
20: Yo,
19: tot zo. Hoi.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
19: Het is de top 3 notering uit de Radio NL Top 30. Die van John West en Lange Frans. En alles wat ik zoek, hoor je nu.
21: Dit is de muziek van

Erik van Klinken en de derde helft. Dat is altijd een feestje om te vieren. Ik moet je eerlijk zeggen, ik zit al jaren zelf niet meer op voetbal. Bij de C2 toen de tijd kampioen geworden. Er is mij altijd geleerd, op je hoogtepunt moet je stoppen. En dat is wel goed ook, dat is ook beter voor de vereniging. Nu hebben ze talenten, toen hadden ze mij, hou het daar maar op. Maar ja, dan vorige week toch nog met vrienden weer eens even naar de voetbal en de derde helft. Dat was één groot feest. Na afloop feest DJ Maarten. Nou, dan weet je het wel, dan is het tot in de late uurtje gezellig. En aankomende zaterdag kunnen ze zelfs promoveren naar de eerste klas. En die wedstrijd moet gewonnen worden. Dus ja, dat zou zomaar kunnen betekenen dat het aankomende zaterdag weer zo'n derde helft wordt. Dat zijn de betere dingen in het weekend, kan ik je zeggen. Leuke plaat is en blijft het. Erik van Klinken, de derde helft. Daarvoor zat een John West en Lange Frans en Alles wat ik zoek. Het is nu al te merken dat het iets warmer is. Het is iets rustiger. We hebben weinig regen. Er zijn nog wel wat wolkjes. Dus die zon is in aan.

Dan over mooi weer vibes hebben toch een beetje dat zomerse gevoel. Dean Saunders en Jana. In werk en uitvoering zoiets voor 9:30. Wij gaan terug naar de jaren 90 met al die succeshits achter elkaar. En een van die grote succeshits was deze. Zo ver weg, Guus.

0: Drukkerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
6: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkers Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
9: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl. Carglo.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgunst.

Al een berichtje binnengekomen en ja, bij toeval of niet, BZN stond al klaar om gedraaid te worden. Mikkel die vroeg ook, doe even iets van BZN. Nou, bij deze gedaan in de kader van het mooie weer wat eraan staande is. De summertime, je hoorde ze op Radio NL. Vandaag donderdag op Radio NL, dat betekent dat wij straks visite krijgen. Tussen 11 en 12 zijn Stef Wekkel en Harry Vermegen hier om te praten over de nieuwe single voor het Oranje Gevoel. En vanochtend belast natuurlijk ook al een klein polletje gedaan. Wordt de straat bij jou versierd, ja of nee? Het begint nu toch wel te kriebelen. Ik bedoel, de competities die zijn ten einde als het gaat om Nederland. Er worden nog wat na-competities en dingetjes en play-offs gespeeld. En als dat klaar is, dan kunnen de tassen gepakt worden voor de mensen die mee mogen met Koeman richting Amerika. En dan kunnen we het feestje deze zomer gaan beleven. En er zijn de nodige oranje liedjes die op punt staan van uitkomen. Maar Harry en Stef die waren er in alle vroegte al bij. Die zeiden het is niet alleen voor het WK voetbal. Het is natuurlijk ook voor Koningsdag. En alles wat met oranje te maken heeft. Wat we met z'n allen willen vieren. Straks veel meer daarover in het laatste deel van Werk in Uitvoering. Nu gaan we snelle ronden spelen met een app. En daarmee vallen prijzen te verdienen. Dat zijn namelijk vrijkaarten voor de fandag van Jan Biggel. De man die gisterochtend bij ons was. En heeft uitgebreid verteld wat hij gaat doen op zondag 31 mei aanstaande, de fandag van Jan Biggel. Begin 's middags om 14:30, zal tot een uurtje of 6 duren met optredens, gezelligheid, gastoptredens. En voor de liefhebbers is er zelfs tot in de late uurtjes nog een afterparty. Dus het belooft heel wat leuks te gaan worden. Die kaarten die zijn te winnen. Nou hadden wij gisteren een winnaar uit Zwijndrecht en die wilden wij gistermiddag de kaarten toesturen. En toen was er even mailcontact en toen kregen wij de melding van goh, joh, allemaal leuk, lief en aardig, maar het blijkt dat ik op die dag niet kan. Wat doen we? Ik zei, nou weet je wat, je mag ze uitdelen aan kennis of vrienden. Nou, hij zei, je mag ook iemand anders blij maken. Dus wat dat betreft kunnen wij nu een ronde spelen waarin wij twee winnaars blij kunnen maken. En dat is helemaal te gek. Wat moet je daarvoor doen? Het woord Femdag vanaf dit moment insturen via de app van Radio NL. Gaan we zo meteen vlak voor 10 de winnaars bekendmaken. Dan geven we deze ronde dus 2x4 vrijkaarten weg. Zondag 31 mei aanstaande de Jan Biggel Vembach op zijn Brabants. Gaat dat heel gezellig worden. Laat het maar weten. Vendag insturen vanaf dit moment.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

Wel belangrijke termen in liedjes, hè? Als je deze zo hoort, vrijgezel, als de vogels weer gaan fluiten of gaan zingen, keert hij naar huis terug. En cheerio is eigenlijk ook wel vergelijkbaar. Want zolang de vogels nog niet fluiten, kom ik nog niet buiten. Ja, heerlijk toch? Het is 11 minuutjes voor 10. We hebben twee winnaars die er heel snel bij waren met het insturen van het woord Vendag, waar we naar vroegen. Dat zijn Arjan van der Doelen uit Geffen. Van harte gefeliciteerd. Er komen 4 kaarten jouw kant op voor de Jan Biggel Vendag. Zondag 31 mei aanstaande. En we mogen Moontje Daalhuizen uit Goes ook feliciteren. Ook voor jou 4 kaarten voor de Vendag van Jan Biggel. Later deze dag dan zullen jullie ze per mail ontvangen. En we gaan zo meteen nog even via de redactie contact met jullie opnemen. Van harte gefeliciteerd. Volgende week zondag dus het feestje met Jan Biggel. Nou, feest is het hier ook. En die app mag je straks nogmaals gaan gebruiken. Als je denkt van, hé, het wordt tijd voor een verzoekje van mijn kant. Ik ben benieuwd. Straks voor de 3:30 zijn we op zoek naar liedjes die gedraaid kunnen worden. Naam van de artiest en het bijbehorende liedje even vermelden. En dan kunnen we jou misschien een hele mooie donderdag bezorgen. Zometeen nog Jeffrey Heesen, maar eerst Pascal Redeker. Ik heb niet...

0: bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
3: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
2: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
4: Voor hond, kat, konijn, kippen, schapen en koeien. Molenmassier Diervoeders. Alles voor agrarische benodigdheden en accessoires voor uw huisdieren. Molenmassierdiervoeders.nl aan de Veldweg 15. In Nieuw-Leusendalsen. Doe uw dieren een plezier. Geef ze voeding van Massier.
3: Bouwcenter Concordia.
5: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
3: Bouwcenter Concordia.
6: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
8: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
9: Nou,
8: naar Zwaagstra.
10: Zwaagstra, sierbestrating.
8: Aan de A37.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
9: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
12: Appetito.
11: Appetito.
13: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
14: Gritter Chalet en staakcaravans.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De Groningse commissaris van de Koning vraagt gemeenten opvangplekken voor asielzoekers. Die dringende oproep doet hij op Radio 1. Hij vreest voor buitenslapers als er niet voldoende bedden komen. Vannacht hebben zo'n 50 mensen in Stadskanaal geslapen. Het is niet duidelijk waar ze vanavond terecht kunnen. Er komen honderden miljoenen euro's vrij om duizenden betaalbare woningen voor studenten en starters te kunnen bouwen. Het geld komt van een pensioenfonds en een vastgoedinvesteerder. Die vinden de nieuwe woningen belangrijk voor de economie. Het moeten complexen worden met gemeenschappelijke ruimtes voor studie en sport. Er wordt in Iran snel weer gepraat over een einde aan de oorlog. Een topmilitair uit Pakistan is onderweg om de gesprekken te hervatten. Amerika heeft een nieuw voorstel gedaan en Iran zegt daarover na te denken. President Trump zette Iran onder druk om snel akkoord te gaan met een deal. En bij het Amphia ziekenhuis in Breda zijn ze rokende bezoekers op het rookvrije terrein beu, schrijft Omroep Brabant. Daarom hebben medewerkers zo'n 10.000 sigarettenpeuken opgeraapt en in een glazen koker in de hal gezet. Zo wil het ziekenhuis laten zien hoe groot het probleem is en hopen ze rokers even te laten schrikken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
4: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
3: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
10: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad. Dit nou van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Reisscholen.
11: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
12: Klopt, minstens 2 dagen per week.
11: En jij?
13: Ik meestal maar 1 keer per maand.
11: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
13: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
11: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
14: Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Het tweede deel van Werk en Uitvoering zo 9:55 gaat gestart worden met de meldingen van de ANWB. En wij krijgen een update van Erwin de Hart. Erwin, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, nog steeds een file op de A2 Den Bosch richting Utrecht door dat gat in de weg tussen Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen. 20 minuten vertraging en 10 kilometer file. A9 Alkmaar richting Amstelveen staat het nog steeds stil tussen Heemskerk en knooppunt Velzen. Wordt geborgen en de laatste auto wordt nu weggesleept, dus dat zal niet al te lang meer duren, hoop ik. A27 Breda Utrecht tussen Gorinchem en Lexmond. 20 minuten vertraging, 6 kilometer file. Heeft natuurlijk ook met dat gat in de weg op de A2 te maken. De A59 Den Bosch is nog steeds helemaal dicht tussen knooppunt Paalgraaf en Os door een vrachtwagenongeluk. Dus rijd je om via Eindhoven over de A50 en de A2. Dan de flitsers A4 Den Haag-Amsterdam, hectometerpaal 34,8. A9 Alkmaar-Amsterveen 69,5. A16 Rotterdam-Belgische grens bij hectometerpaal 61,8.
3: Als ik een kleine voorspelling mag doen voor het volgende uur, gezien het lijstje van dit moment, denk ik niet dat we over een uurtje filevrij zijn, Erwin.
4: Ze ziet er nu niet zo uit. Nee.
3: Dan spreken we met alle liefde straks naar Elven nog een keer.
4: Oké, dat doen we.
3: Tot zo.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Zometeen terug in de tijd met Rob de Nijs, dag zuster Ursula. Maar we beginnen dit uur met Jango Wagner en meteen zijn allergrootste, Kali.
5: Dit is de muziek van

0: morgen.
1: Ja, voor alles is er een oplossing. 1973 mogen we noteren voor deze wereldhit van Rob de Nijs en dagzuster Ursula. Hier op Radio NL, werk en uitvoering. Kwart over tien op een mooie donderdag. Wij hebben straks visite en gezellig gaat het sowieso worden. Stef Ekkel en Harry Vermegen zijn onderweg naar de studio voor Radio NL. En oh ja, ik maakte net al even het bruggetje. We gaan naar Amerika. Nou, deze mannen zijn er helemaal klaar voor. En we gaan natuurlijk ook even vragen wat de voorspelling is van de heren. Ik heb dat tot nu toe bij meerdere mensen gedaan en gepolst. En over het algemeen is het goed. Dat oranje gevoel overheerst. Straks meer daarover. We zijn op weg naar de 3:30. Die hoor je straks. Maar eerst Vincent en Mor.

Misschien heb je het gisteren meegekregen bij het interview met Jan Biggel hier in de studio. Want Jorike is een van de gasten die erbij zal zijn op de fandag van Jan Biggel volgende week, 31 mei aanstaande. Ze hadden het zo over gooien muziek en dit en dat. Als jij langskomt, dan ga ik een leuk liedje voor je schrijven. En we hebben van Jorike al begrepen dat ze toch wel wat meer richting de country wil, maar dan wel Nederlandstalig. Jan zei, ik heb wel wat ideeën, die gaan we uitwerken en ik ga een liedje voor je schrijven. En wat velen niet weten, Jan is een succesvol schrijver voor heel veel artiesten. Dus het zou zomaar een mooi succesnummer kunnen worden voor Jorike. We houden het in de gaten.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
5: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
6: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK

0: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AHA courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AHA rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
5: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: half elf. Het is de hoogste tijd om er weer 3 op verzoek te mogen draaien. En we hebben die oproepen eigenlijk al heel vroeg laten plaatsvinden. Maar aan de andere kant, joh, de meeste mensen hebben dat nu wel door. Ook 10:30 is er ruimte om 3 verzoekjes te kunnen draaien. En die ruimte gaan we nu invullen. Dat doen we als eerste met het verzoekje wat er binnenkomt via Wio. Die schrijft goedemorgen teken. Voor de 10:30 wil ik heel graag Dana winnaar aanvragen. En dan wel met het nummer Geef mij de mooiste nacht. Morgenavond gaan we namelijk naar het theater in Steenwijk voor het optreden Hartstroom van Dana winnaar. Alvast bedankt. Leuk liedje. Tijd niet gedraaid. We gaan ermee beginnen in de 10:30.
1: Nummer 1.

0: De 3 na 10:30.
1: Hey, Tekwoda, goedemorgen. Ja, graag voor de 3 na 10:30. Ronnie Ruijsdal met Andrea. Hop, hop, gas erop mensen. Werk vandaag allemaal een mooi zonnig weertje. Vraag maar vooral luisteraars.
0: Nummer 2.

0: Lekker liedje hoor. Ja, meezingen en meegenieten, want de clip is fantastisch gemaakt door het team van Ronnie Ruijsdaal. Tanteria draaide was tweede liedje in de 3:30. En dat deden we op speciaal verzoek van Adrie uit Geldermalsen.
1: De 3:30.
0: Het derde en laatste liedje is aangevraagd door Tessa uit Zwijndrecht. Jullie zouden mij heel erg blij maken om het door het nummer te draaien van Jan van Est. Er gaat een trein naar Niemandsland. Sluiten we daar de 3:30 mee af.

helemaal in de relax-modus met dit heerlijke liedje. En ja, je kan er geen genoeg van krijgen. En met die wetenschap dat de temperatuur omhoog schiet in de komende dagen, dan is het extra goed gekozen. De meest gedraaide staat op naam van de 3J's en Losvast is de titel. En daarmee hebben ze de Hollandse nieuwe te pakken. We lopen tegen het einde van uurtje nummer 2 van werk en uitvoering voor deze donderdagochtend. Niet getreurd, er komt ook nog een deel 3. En dat gaat een feestelijk deel 3 worden. We gaan vooruitkijken richting het WK-voetbal. We zijn benieuwd naar de voorspellingen van Stef Ekkel en Harry Vermeegh. En uiteraard zal het oranje lied wat de mannen hebben gemaakt gedraaid worden. Wat overigens niet bij uitstek alleen maar voor het WK is. Maar daar zullen ze straks alles over vertellen. Het komende uur hier bij ons in werk en uitvoering. Zometeen nog Robert Leroy, maar eerst Koos Albers als de zon schijnt.

je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbeekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Scodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Scodora.nl.
3: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
4: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
3: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
5: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
2: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Scodora.nl.
6: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
7: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
8: Allsafe. Geeft ruimte.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
10: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
12: Woninginrichting Hans Jutstra.
11: Buitenvaart Hogeveen.

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Israël laat vandaag de Nederlandse opvarenden van de Gaza-vloot vrij. Die werden opgepakt toen ze onderweg waren. Het gaat om 4 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen en een journalist en cameraman van Omroep BNN-VARA die daar verslag van deden. Ze gaan naar Turkije, maar wanneer ze in Nederland zijn is onduidelijk. In Stadskanaal wordt de noodopvang voor asielzoekers weer opgeruimd. In een sociale werkplaats waren bedden neergezet waar zo'n 50 mensen vannacht hebben geslapen. Die zijn nu weer terug in Ter Apel. Daar zijn intussen weer plekken vrijgekomen. Stadskanaal is vanavond niet meer beschikbaar. Op de A59 in het Brabantse Hees is iemand om het leven gekomen nadat zijn vrachtwagen op een tankwagen botste. De plek is afgezet met witte schermen en het verkeer wordt omgeleid. De weg wordt volgens de regionale omroep in de loop van de middag weer vrijgegeven. Er moet worden onderzocht wat de oorzaak van het ongeluk is. En het Rode Kruis heeft dringend geld nodig om ebola te bestrijden. De besmettelijke ziekte is uitgebroken in de Democratische Republiek Congo en buurlanden. Er zouden al duizenden mensen zijn besmet. Volgens het Rode Kruis kan dit pas het topje van de ijsberg zijn. Er is geen medicijn tegen deze variant van het virus. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 graden in het noorden tot 23 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
7: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
8: Leukes outdoor in Wolvenga.
9: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
8: Genieten van je tuin.
9: Tijdens de Pinksterdagen geopend.
8: Leukes outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
6: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar Bouwcenter Concordia.

0: vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
2: Appetito.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
2: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
5: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.

0: L'Oréal en Garnier, 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel, 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram, 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
2: De finale gaan we tegemoet. Zoals wij hier net al bij de koffieautomaat zeiden, heb je er zin in? Jazeker, want binnen nu in een paar minuutjes zijn ze hier. Stef Ekkel en Harry Vermeegen. We gaan het hebben over Oranje, we gaan het hebben over het WK, we gaan het hebben over muziek. Kortom, een bijzonder gezellig uurtje staat ons te wachten. Is het op de Nederlandse wegen ook gezellig? Aan de uur hiervoor was het nog best druk, maar we gaan het Erwin de Hart vragen van de ANWB. Erwin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Teken. Ja, het is op sommige plekken nog druk. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, natuurlijk door de grenscontroles. Een kwartier vertraging nu tussen Zevenaar en Duitsland in 3 kilometer file. A28 Zwolle-Amersfoort is nog een rijstrook dicht op de verbindingsweg. Bij knooppunt Hoevelaken 8 kilometer. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan via Hilversum over de A1 en de A27. A59 Oss-Den Bosch tussen Paalgraaf en Oss-Oost is de weg helemaal dicht. En dat duurt waarschijnlijk tot 3 uur vanmiddag. Een serieus ongeluk. Is daar de oorzaak van omrijden via Eindhoven, via de A50 en de A2. Dan nog even de flitsers doen. De A16 Rotterdam-Breda bij hectometerpaal 53,9. A28 Zwolle-Assen 166,0. En de A35 Enschede-Almelo 45,4.
2: Dankjewel, Erwin. Nou hoor ik uit zeer betrouwbare bron dat jij morgenochtend weer zit.
3: Ja. Dat klopt.
2: Daar spreken we elkaar op de vrolijke vrijdag nog een keertje.
3: Zullen we dat dan maar doen?
2: Bij deze, tot morgen. Hoi, hoi.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: 11:06, deel 3 van Werk en Uitvoering gaat van start met Jannes. En hij zingt Eleonora.
4: Dit is de muziek van

0: Hey Leonora, van de koning der piraten natuurlijk, Jannes. En het grappige is, hier wordt al een opmerking gemaakt. Hey, die komt uit de studio waar wij ons liedje ook hebben gemaakt. En dat kan maar van twee personen komen die dat hedendaags mogen zeggen. Ik geef een van de heren de microfoon. En dan gaan we onze gasten van deze donderdagochtend welkom heten. En dat zijn Stef Ekkel en Harry Vermeijgen. Goedemorgen, mannen.
1: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kijk, beide. Mannen, van harte welkom.
2: Ja, dankjewel.
0: Voor Stef is het eigenlijk toch wel jaarlijks meerdere keren een bezoekje. En voor Harry zeggen we extra welkom. Want Harry is gewoon, wat is het, één keer in de drie jaar ben je hier te gast.
1: Ja, laatste keer was 5 jaar geleden.
0: Oh, ik zie, vier jaar.
1: Ja.
0: Maar welkom alle twee.
2: Ja, dankjewel.
0: Uit de studio van Martin Sterker was het bruggetje. En dat heeft alles te maken met de nieuwe plaat die we straks mogen gaan draaien.
2: Ja, en daar kan Harry alles over vertellen. Want die.
0: Ja, laten we bij het begin beginnen. Harry, sowieso welkom. Want de afgelopen jaren, jij zegt 5 jaar. Het is 4 jaartjes, 1-2 kips. Die gaan we zo meteen even doen. Vind ik leuk.
1: Oh ja, leuk.
0: Maar je hebt natuurlijk toen de tijd een liedje gemaakt. Toen was je voor de allereerste keer bij ons. En dat ging toen over dat Nederland niet meedeed. En we met z'n allen voor de Belgen moesten gaan juichen.
1: Ja. Even jou, even bellen. Ja.
0: Even bellen. Even bellen.
1: Kijk, ik liep al een tijdje rond met het idee om een keer een liedje te maken over Oranje, over Nederlands elftal en noem het allemaal maar op.
0: Ja.
1: Nou ja, toen kwam Martin Sterker, die kwam ineens ook in beeld. En die kwam ik tegen en die zei, ja, maar daar wil ik de muziek voor maken. Ik zei, nou, dat moet jij gaan doen, Martin. Maar dan moet jij een nieuwe Eleonora gaan maken. Die heeft hij geschreven voor Jannes. Ik zeg, dat moet het worden. Nou, ik ga het proberen. Ik zeg, nee, je gaat het niet proberen, je gaat het doen. En hij heeft het gedaan volgens mij. En toen het allemaal af was, en ook Manfred Jongenelissen heeft zich nog een beetje tegen de melodie aan bemoeid. En toen kwam de naam van Stef Ekkel naar boven. En toen zei ze, dit lijkt ons geschikt om samen te doen met Stef Ekkel.
0: Ja.
1: En Stef die hoorde dat. En Stef zei, nou, dit zou wel eens wat we kunnen worden. Nou ja. En kijk, daar zitten we samen.
0: En de verenigde krachten. Stef, ja. Hoe was dat? Want ja, dan komt dat contact er. Want we hadden het er niet net over. Harry is natuurlijk voor onze generatie. En ik daar reken ik jou ook onder.
2: Ja, natuurlijk. Daar hoor ik nog bij. Ja,
0: zeker. Er waren hier net een paar jongeren in het pand. Die zeiden van ja, we hebben het opgezocht. Maar wij hebben toch een jaar achter elkaar naar Harry zitten kijken. Met die bal door het raam. Ja. Met de regia's. Die twee nieuwe koeien. Henk en Harry. Hoe is het dan om samen te mogen werken met Harry?
2: Ja, leuk. Superleuk. Ja, weet je, ik werd ervoor benaderd. En ik zat eigenlijk net met 2 lopende projecten. Dus deze viel er een beetje tussenin. Dus we zijn een beetje aan het puzzelen geweest van hoe gaan we dat doen. Dus met een beetje passen en meten kon dat ook mooi. Nou ja, Manfred, wat Harry al zei, die heeft zich nog met de productie bemoeid. Om het toch ook een klein beetje naar mij toe te trekken. Omdat ik natuurlijk toch ook een beetje mijn vaste sound heb.
0: En, ja.
2: Ja, weet je, het eindresultaat is hartstikke mooi. En in samenspraak met zowel Manfred als Martin Sterker, die samen gewoon een fantastische productie hebben gemaakt, hebben wij gewoon een heel leuk liedje. En we hebben het ook ontzettend leuk met elkaar. Want ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn, als je benaderd wordt voor een liedje, ik heb nog nooit een Oranje liedje gemaakt.
0: Nee.
2: Dus ik had zoiets, ja, als ik het dan kan doen en ik kan dat en mag dat met Harry doen, dat lijkt me hartstikke leuk. Maar je kent elkaar natuurlijk niet.
0: Nee.
2: Dus we hebben elkaar echt voor de eerste keer ontmoet in de studio bij Manfred. En dan, dan is het maar net wat voor vlees heb je in de kuip. En tuurlijk, je kent elkaar van de muziek of van tv. Maar persoonlijk is het toch even iets anders. En dat kwartje kan natuurlijk 2 kanten opvallen. Maar we hebben het ontzettend gezellig. Het enige nadeel is natuurlijk, Harry is natuurlijk niet woonachtig in Nederland. Die woont in Spanje. Ja. En dan is het wat lastig om dingen in te plannen samen.
0: Nou, het mooie is wat Harry net zei bij de koffie. Harry zei voor haar, Lionel, kom ik terug.
1: Ja, maar en wat zei ik erbij?
0: Daar staat wel wat tegenover dat je die plaats grijs moet rijden.
1: Ja,
0: dat heb ik dan maar beantwoord met een ja.
1: Dus ja, dat zou ik wel doen, ja. Ja.
0: Hey, maar jongens, even voordat we de plaat gaan draaien. Want natuurlijk, het WK staat voor de deur. Maar het mooie is, hij werd op halverwege, 21 april werd hij uitgebracht. Je hebt hem laten horen bij ons in Turkije. Met als doel, het is niet alleen maar voetbal. Alles waar Nederland iets te vieren heeft, waar de kleur oranje.
1: Ja. Daar kan niet komen.
0: Goed zo.
1: Koningsdag, maar Olympische Spelen. Elke keer als je maar last krijgt van dat oranje gevoel.
0: Dan kan niet.
1: Dan kan niet komen.
0: Nou, we hebben nu een Nederlander in de Giro die het ontzettend goed doet. We gaan straks natuurlijk nog richting de Tour. Max Verstappen kan misschien nog voor grote verrassingen gaan zorgen. Dus
1: Hey.
0: Hij kan het hele jaar door.
1: Hij kan het hele jaar door.
2: Ja, deze hoeft niet de prullenmand in na
1: te nemen. Nee.
0: Dit is een blijvertje, hoor.
1: Ja. Ja.
0: Mannen, zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Harry, aan jou de eer om hem groots aan te kondigen.
1: Nou, beste mensen van luisteraars van Radio NL. Ik wens jullie allemaal een heel erg leuk WK toe. En nog meer, dat jullie lekker gaan meebleren en lekker gaan meezingen met Stef Ekkel en met mij. Met Wij Zijn Oranje! Ja.

0: René Schuurman zal winnen 10 miljoen. En daarvoor natuurlijk de plaat waar het om draait. Waar we de promotie voor hebben ingezet. En nou ja, Harry al plechtig hebben beloofd dat wij de plaat grijs gaan draaien. En gezien het gezellige zweertje wat er omheen hangt. Dit is verbroedering, Harry. Dit liedje.
1: Ja, en nog voorbij grijzen.
0: Ja. Dus ik moet...
1: ja. Daar moet je even aan wennen, hè?
0: Maar dit is wel mooi.
1: Ja, want dat gebeurt natuurlijk niet vaak, hè? Dat je die opdracht krijgt.
0: Dat is het, maar voor jou kan ik het hebben. Want ik weet, je bent trouwe luisteraar. Ook in Spanje staat hij altijd
1: zeker
0: op Radio NL.
1: Ja.
0: Kijk, en voor wat hoort wat. Zo zijn we dan ook weer.
1: Zo is dat.
0: Maar dan toch even de kritische vraag. Want ik heb de afgelopen periode meerdere mensen die hier in de studio te gast waren gevraagd. Ook in het land waar wij mensen tegenkwamen uit de voetballerij. En dan toch die kritische vraag. Hoe zien jullie de kansen voor Oranje? Laat ik met Harry beginnen.
1: Nou ja, je hoeft Stef niet te vragen, hoor.
0: Tuurlijk wel.
1: Nee, Stef heeft echt geen kijk op voetbal, hoor.
2: Nee, ik ben het met je eens. Ik heb geen kijk op voetbal.
0: Maar
2: Nederlands elftal ga ik sowieso voor zitten. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik denk dat ze in de poolfase nog wel, misschien toch nog wel verrassend uit de hoek kunnen komen. Maar ik ben toch bang dat ze ergens, ik hoop kwartfinales, maar...
0: En hoe is de stemming bij meneer Vermegen?
1: Ja, maar die poolfase, dat wordt al lastig, hoor. Want iedereen denkt nou van, ja, wij walsen maar even over Zweden heen. Dat is niet zo. Wij zijn niet heel veel beter dan Zweden. Maar wat dacht je van Japan?
0: Ja, Japan is ook nog wel een...
1: Heb je gekeken in de oefenfase van Japan?
0: Die
1: speelden uit tegen Engeland en tegen Schotland. En gingen alle twee met een overwinning vrolijk in de Japanse bus en tot ziens. Ja, en buigen. Dag allemaal.
0: Ja.
1: En de Japaner is fit... Topfit, die kom je 6 keer tegen. Dan passeer je hem weer, staat hij de 7e keer weer vrolijk met een smile voor je. Ja, daar ga je niet 1, 2, 3 van winnen.
0: Harry, we hebben het vanochtend gehad over de oranje versieren straten bij Lars in het programma.
1: Dat mag.
0: Wij zijn helemaal in jubelstemming.
1: Ja, natuurlijk. Wij zijn oranje, zomer. Dat klopt. Dat zijn we ook.
0: Okay.
1: Ja, en die sfeer hebben we.
2: Wij gaan ervoor natuurlijk dat onze plaats zo lang mogelijk meegaat.
0: Ja,
2: nou, dan boor je niet alles in één keer de grond.
1: Nee, hebben de voetballeek ekkel weer.
0: Harry, dat wil ik je zeggen. Ik heb kort geleden een zondagmiddag in mijn woonplaats mogen doen in een middag een interview met Johan Derksen. En die zat 2 keer 3 kwartier op het podium. Dat ging over vriendschap, televisie en heel veel over muziek. Maar toch even het uitstapje voetbal. En in de zaal zat John de Bever. En die hebben we ook gevraagd. Nou, die zei, weet je wat, de poolfase moeten ze wel doorkomen. Want anders hoef je er niet naartoe te gaan. Zo waren er nog een paar. Maar Johan, die zei ook meteen van, jullie zijn heel enthousiast door die poolfase door. Ik moet het nog zien. En dat zeg jij dus ook.
1: Ja. En zo is het ook.
0: En dat zijn wel de Nestors als het gaat om het voetbalverleden.
1: Ja, maar dat komt een beetje omdat in Nederland vergeten we ongeveer onze plek in het internationale voetbal. Je moet eens kijken naar de grote clubs die nu het uitmaken in Europa. Er zit bijna geen Nederlander in. Wij hebben geen spelers van wereldniveau. We hebben spelers die zijn, sommige twee misschien, die zijn zeer goed. Maar ja, met zeer goed, dan kom je er niet.
0: Nee.
1: Wat hebben we nou aan zeer goed?
0: Maar ik ga met Stef mee de poolfase door en daarna een paar keer geluk hebben. En dan de halve finale zou toch
1: Oké, nou dan houden we ons helemaal aan Stef vast.
0: Ja, gaan we dat doen, ja? De vrolijkheid die we even terugbrengen van 2022. Jij stond bij ons op het podium in Heerhugowaard met de Radio NL Zomertour, Harry.
1: Ja.
0: En dat was met 1-2 kipsaté.
1: 1-2 kipsaté, ja. Dat was zo'n liedje met Jan Smit, die had dat geschreven. Ik weet niet meer, ik zeg tegen Jan, ik loop steeds met 1-2 kipsaté in mijn hoofd. Hij zegt, mag ik daar een melodietje bij maken? Ik zeg, nou, dan ga je gang, Jan. Hij zegt, dan ga ik dat doen. Nou, dat heeft hij toen gedaan.
0: En daar is dit uit voortgekomen.
1: Ja.
0: En hoe?
1: Ja.

0: Begin op zoek naar pellets?
1: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
2: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Oranje fans opgelet, KPN.

0: voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
3: Nou,
4: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
4: Al aan de A37.
3: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bouw.
7: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
6: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
11: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
12: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
13: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
14: Buitenvaart Hogeveen.
15: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen met Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
1: Zo, waar is het warm?
2: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers, dat is de ja van Jumbo.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Ruim.

0: Studio NL.
1: Weerbericht.
2: Even kijken naar de weerkaart. Het is droog en een afwisseling van zon en wolken. Er staat niet meer dan een zwakke tot matige westen tot zuidwestenwind. Kracht 2 tot 3. Het stelt niks voor. En het is vandaag 18 graden vlak aan zee tot 20 tot zelfs 23 graden in het binnenland. Vanavond schijnt nog lange tijd de zon. De zonsondergang is helder en mooi. Bij weinig wind draait de temperatuur vannacht naar 9 tot 11 graden. En dan komt er een vrijdag aan. Die is zon overgoten. Echt typisch meiweer. De zon die schijnt bij de opkomst en de ondergang is het ook nog steeds droog. Er waait zwakke tot matige wind. 23 tot 26 graden morgen. Hartje zomer en ook aankomende zaterdag. Zon 22 tot 23 graden. Zondag zon 22, 23 graden. En maandag uitschieters tot 27 graden, mensen. Is dat even lekker. Zo ga je het Pinksterweekend tegemoet in Nederland. Het zonnetje erbij en blij.

0: Amsterdam. Wesley Klein met de nieuwe single, wilde ik zeggen. Maar de nieuwe is in de maak. Ik kreeg gisteren een overzichtje wanneer er weer nieuw materiaal komt van diverse artiesten. En daar stond zijn naam ook tussen. Dus over een paar weekjes kunnen we ook de nieuwe single laten horen. En zo zal het altijd maar doorgaan. Want ja, de zomer staat voor de deur. We gaan richting het WK. Er zullen ongetwijfeld nog de nodige oranje liedjes het daglicht zien. En wat we hier ook al zeiden, stel dat het heel goed gaat, dan gaat iedereen in één keer zijn geluk beproeven. Want dan denken ze, oh ja, ik doe ook maar even wat. We hebben dat. Wanneer was het? De finale die we toen mochten spelen tegen Spanje was het? WK?
1: Zuid-Afrika.
0: Een tijdje terug, toen de avond van de finale werden we overspoeld van ik heb nog wat ingezongen. Als we morgen gehuldigd worden, dan... Maar ja, zover is het niet gekomen.
1: Nee, maar alles wat nu nog komt, die komen allemaal te laat.
0: Je moet voorbereid zijn.
1: Juist.
0: Ja.
1: Ja, dat zijn wij.
0: En hoe?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja,
1: ja.
0: Wat het leuke was, wat ik daarnet al zei. Wij waren in Turkije en toen mocht Stef de donderdagmiddag, was het volgens mij, tweetal liedjes doen. En toen zei ik heb nog een verrassing. Ik mag een liedje laten horen. Nou, die hebben we met open arm ontvangen. En je zag het met zwembad al losgaan, Stef.
2: Ja, nou ja, goed. Als je een nieuw liedje hebt, moet je hem promoten natuurlijk. Ja. Maar wij hebben sowieso tegen elkaar gezegd, we willen jullie de primeur geven. Tijdens de radio, of tenminste de reis van de muziekreis Turkije. Hè? Ik ga jullie naam...
0: Ja, dat mag ook hoor,
2: dus,
0: die zit erbij.
2: Ja, wij vonden dat eigenlijk het ultieme moment. En ook omdat we natuurlijk in april met onze single uit zouden komen. En... ja, nogmaals, weet je, dan mensen bestempelen het gelijk als een voetballiedje. En dat mag op dit moment natuurlijk. Ja. We gaan richting het WK. Dus ook daar zetten we nu volle bak op in. Maar wat ik al zei, hij gaat na die tijd niet de prullenbak in. Want hij kan overal voor gebruikt worden. Ja. En, maar ja, weet je, leuke, unieke samenwerking. En de reacties zijn heel goed. Weet je, het oranje gevoel is nog op een laag pitje. Dat merk je dat het nu komt. Je ziet wat reclames op tv voorbij komen. Je ziet, er wordt alweer over de opstelling gepraat. Van hoe zal het eruit gaan zien? En straks heb je natuurlijk 3 juni de uitzwaaienwedstrijd. En dan gaan de trainingskampen beginnen. Dus weet je, we gaan echt de leuke periode tegemoet nu.
0: Nou, Lars had vanochtend al even een oproepje van jongens, wie heeft er al oranje in de straat hangen? Dus ze zijn al bezig, hè?
2: Ja, nou... Ik heb links en rechts echt hele straten al gezien.
0: Ja,
2: dus dat is, ik hou daarvan. Dat is echt mijn ding. Ik ben van de lichtjes en de vlaggetjes en de tierenlantijntjes. Dus ook met de voetbal is bij ons thuis wel de boel oranje, zeg maar.
0: Nou, hoe is dat bij jou in Spanje, Harry? Even gekeken naar het Spaanse volk. Zijn die ook zo gek als een deur, net zoals die Nederlanders?
1: Ja, nee, Nederland is gekker, hoor.
0: Ja.
1: Ja, Nederlanders, maar heel Europa vindt dat, hè. Die denken, die Nederlanders, daar gaan ze weer. Weet je wel.
0: Ja, die oranjebussen.
1: Ja, maar in Duitsland, in België, die kijken naar ons en die denken, nou, die zijn niet goed bij hun hoofd. Weet je wel. En Nederlanders vinden van zichzelf dat ze heel leuk zijn daarin. Kijk, ons is leuk oranje doen, weet je wel. Ja. Gaan met z'n allen achter een bus aan en weet ik veel. Zetten een heleboel op z'n kop. Maar hele andere landen die kijken daarnaar en die denken, nou, die zijn echt niet wijs, hoor.
0: Maar jij is het televisiemaker. Ik bedoel, je hebt fantastisch mooie programma's gemaakt rondom de voetbal.
1: Ja.
0: Als je het nu allemaal zo ziet, zou er nog kansen zijn om dat soort televisie te kunnen maken met de huidige spelers? Of wordt dat gewoon...
1: Nee. Dat is niet te doen. En het is ongelooflijk stom. Want je merkt nu gewoon dat de mensen houden niet echt van die spelers. Vroeger hield je echt van die spelers. Ja. Want, en dat komt omdat je via programma's zoals van die ik maakte... Dan leerde je die spelers kennen. En je zag hun huizen, je zag hun vrouwen... en je zag ze, hoe ze leefden en hun kinderen en weet ik veel wat allemaal. En je kreeg echt de kansen om die gasten te leren kennen. Wat weten wij nu van Frenkie de Jong?
0: Helemaal
1: toch
0: niks.
1: Helemaal niks.
0: Nee.

0: geeft 1 interview in de 6 jaar. En dan zegt hij nog niks. Weet je, dan denk ik, jezus. En dat wordt allemaal gestuurd door managers en bedrijven en de clubs en, ja. En de KNVB.
1: De toegankelijkheid
0: en die denken allemaal te weten hoe het moet.
1: Ja.
0: Nee, je moet, die spelers moet je veel dichter bij de mensen laten komen. Dan krijgen die mensen ook de kans om van die spelers te gaan houden.
1: Eén met het volk worden.
0: Ja.
1: Dat is hem.
0: Nou ja, dat is het. Nou.
1: Wij gaan een liedje draaien van Stef Ekkel. En meestal vraag ik de uitvoerende artiest van welke kan ik van je draaien. En we hebben gezien dat repertoire, dat is immens van Stef.
0: Maar ja, die Stef die heeft zoveel hits gemaakt.
1: Ja, maar het grappige is, zegt Stef tegen Harry, kies jij maar.
0: En dan nee, Stef mag ook niks zeggen in deze.
1: Oh, nee. Stef, wij gaan even koffie drinken.
0: Stef, die mag niks zeggen. Ja, dan ga ik een bakje maak het uit, ik maak het uit. Stef heeft één heel erg goed nummer ooit gemaakt. En dat is volgens mij al heel lang geleden, hè, zei het. Tegen mij. En ik kom het liedje laatst tegen. En sindsdien draai ik hem thuis ook. Gewoon lekker op mijn telefoon. En dit is de Griekse melodie. Moet je horen.

0: Ik sluit me volledig aan bij de woorden van Danny de Munk. Ik heb het heerlijk naar mijn zin. Dat is zo'n ochtend is het. Ja, het is de hele week al feest. Gisteren hadden we hier Jan Biggel. Dinsdag was Sieneke te gast. En nu Stef Ekkel en Harry Vermeegen. En mijn week kan niet meer stuk, jongens.
1: Nou, hier heb je het al.
0: Ja, het is alleen maar lachen, goede verhalen. Het verleden wordt erbij gehaald. Succes op de bühne met liedjes, optredens waar jullie raakvlakken hebben. Ja, jongens, de gouden combi, zeg ik, voor het WK voetbal.
1: Het lijkt mij ook.
0: Ja, er is niks meer te verwijzigen.
1: Nee, we hoeven het nergens meer over te hebben.
0: Nee,
1: dan dat jij die plaat...
0: Grijs gedraaid tot die wit is. Ja,
1: ja, ik heb de term tot die wit is, ja.
0: Tot die wit is.
1: Ja, dat is hem.
0: Dit is ook een term, die gaan we mee.
1: Ja, die kun je onthouden, ja.
0: Maar prachtig. Maar ja, Stef, jij ook. We hadden het net over optredens van vroeger. Dat, nou ja, we draaiden net de Griekse melodie. Toch van 2002, Stef.
2: Ja, ik zal hem weer overnemen.
1: Ja.
2: 24 jaar geleden alweer, ja. Ja. En ik weet nog dat ik die plaat toen uitbracht. En dat is misschien ook wel een beetje mijn geluk geweest. Toen kwam Pierre van Dam ook weer met een nieuwe versie. En ik kende het natuurlijk van Pierre van Dam. En daar is toen een dingetje over geschreven in een blad of in een krant. Dat wij de grootste ruzie zouden hebben. En dat was allemaal niks van waar.
0: Nee.
2: Dus toen hebben we eigenlijk via andere kanalen dat heel duidelijk gemaakt. En er waren twee versies van de Griekse melodie. En dat zijn ze toen beide eigenlijk op gaan pikken. En ja, misschien dat wel elkaar heel goed versterkt heeft. Wil het niet zo zijn dat natuurlijk het liedje al voor mij uit was. Maar ik vond het, toen ik net begon met zingen, ja, was ik natuurlijk heel veel in de oude piratenliedjes aan het spitten. Om te kijken van, joh, zit daar wat leuks tussen? En toen was ik ook nog helemaal niet zo bezig om zelf een hit te maken of zo. Ik vond het gewoon hartstikke leuk om te zingen. En dan ben je op zoek naar een nieuw repertoire. En daar was dit een van de liedjes van. En ik moet wel zeggen, mijn versie van de Griekse melodie is natuurlijk nog gemaakt door Jacques van Eyck. Ja, die leeft helaas niet meer, maar die heeft echt alles zelf live ingespeeld.
0: Ja, wow.
2: Dus dat is als je die bouzoukis hoort, zeg maar. Dat is echt per... Als je die losse spoortjes hoort, dat is echt maar een heel lullig dingetje. En dat allemaal bij elkaar.
0: Dat maakt een vol orkest.
2: Uren en dagen zitten spelen. Ja. En die zegt ook altijd van, joh, als ik met een productie bezig ben, dan is dat, daar ben ik gewoon heel lang mee bezig. Dat is ook echt mijn kindje dan.
0: Ja.
2: Ja, dat hoor je ook. Dus,
0: en dat is het leuke, want de raakvlakken die er zijn, we hadden het net al even Tiet voor een Pafke. Daar kwamen oude discotheekverhalen dat Harry het hele land doorging.
1: Ja, maar die Stef die is maar aan het woord. Kijk, die Stef, hè?
0: Ja.
1: Stef is eigenlijk een soort ambassadeur voor het Nederlandse lied.
0: Zo is het, absoluut.
1: Ja, weet je? Ja. En hij verdient... Nou, een standbeeld gaat misschien te ver.
0: Maar Kampen...
1: In Kampen, hij zou wel iets verdienen. Ik zou willen zeggen, de Stef Ekkelsteeg... Die mag toch wel voorzichtig gaan komen daar.
0: Ja, of het plein vind ik ook nog wel.
1: Een steegje, een goede steeg.
0: Ja, maar een plein vind je te gek.
1: Mag ook,
0: ja.
1: Mag ook.
2: Ze mogen ook een kroeg naar mij vernoemen.
1: Een kroeg ook, ja. Maar het wordt tijd dat Kampen iets gaat doen.
0: Dat komt bij deze opdracht.
1: Goed.
0: Harry, de volgende keer dat jij in Nederland bent, ga jij die steeg openen.
1: Ja, precies. Graag.
0: Dat gaan we bij deze bevestigen.
1: Ja.
0: Mannen, dankjewel. Wij gaan met een grote glimlach richting het WK. De belofte die staat, de plaat gaan we draaien op de playlist. Die gaan we grijs draaien. Dat hij wit is, die term houden we erin van Harry.
1: Ja.
0: En mannen genieten er zelf ook van, want dit is een verbroedering.
1: Dat gaan we ook doen.
3: Dankjewel
0: voor de komst.
1: Jij ook.
0: Alles in oranje.
1: Jij ook, dankjewel, teken.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, de bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
2: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
8: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
0: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
3: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
6: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
7: Social Deal deals die je niet mag missen.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het leger oefent weer in natuurgebieden. Dat gebeurde een tijdje niet na branden die waren uitgebroken tijdens militaire oefeningen. Daar worden nu nieuwe regels voor gemaakt. Bij extreme droogte is het bijvoorbeeld niet slim om te oefenen met explosieven. Daardoor ontstond vorige maand onder meer brand op een oefenterrein op de Veluwe. Burgemeester Halsema zou gisteren op bezoek gaan bij de Joodse school in Amsterdam-Zuid om met ouders te praten over de veiligheid, maar dat ging niet door vanwege een dreiging. Hierdoor is de school vandaag dicht. Twee maanden geleden ging er bij het gebouw nog een explosief af. Het Rode Kruis geeft ook vandaag hulp bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Asielzoekers die niet naar binnen kunnen, krijgen eten en drinken en ze kunnen hun verhaal kwijt bij de hulpverleners. Gisteren konden ruim 50 vluchtelingen niet in de opvang terecht. Ze sliepen daarom een nachtje in Stadskanaal. Morgen gaat de parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein weer open. 2 jaar terug stortte die deels in door een ontwerpfout en dat gaf een harde knal, maar niemand raakte gewond. Wel raakten auto's beschadigd. Bij de wederopbouw is de parkeergarage steviger gemaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is overal droog en vrij zonnig. Landinwaarts ontstaan wat stapelwolken en het wordt uiteindelijk 18 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT, in Goor en Nieuwheden.
4: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
5: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
6: Bij JH De Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH De Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
5: Bouwcenter Concordia.
7: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
5: Bouwcenter Concordia.
8: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt?
8: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Maandag tweede Pinksterdag. Pinkster Show bij Auto Keizers Apeldoorn. Keuze uit ruim

0: zoekt. Zo, waar is het
1: warm? Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen. 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
4: Hey, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen even mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier even wat files op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. Er staat een file van 14 minuten gemeld, 5 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daarop passen ook op de achterkant 12 minuten. En op de A15 Gorkum-Nijmegen tussen Tiel, West en Echteld. Er staat ook 22 minuten file gemeld over zo'n lengte van 6 kilometer. Dan de flitsers op de A2 tussen Amsterdam en Oudekerk bij Oudekerk aan de Amstel. Daar staan ze bij 36.0. En ook op de A2 tussen Maastricht en Echt bij Bungde 249.6. Ook bij Leiden is men actief op de A4 bij 35.4. En ook bij Rotterdam is men bezig op de A15 richting de Maasvlakte bij 45.9. En dan de laatste, die vinden we op de A22 Velsen naar Beverwijk bij Velsen Zuid. Hekte met paal 9.2. En tot zover de verkeersinfo.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Leuke verzoekplaten, daar gaat het vanmiddag weer om. En de vraag aan jou is, wat wil je graag gedraaid hebben? Voor wie en voor wat? Laat het even weten.
5: Is de muziek van Radio NL.

mensen van de Westendorf Groep doen dat verzoekje hier, want even voor zijn verjaardag. Ik zie namen zoals Wouter, Annemiek en Sophia. En of het een liedje kan zijn van Jannes. Mijn naam is Jannes, ga ik zo doen, want ja, Aldert komt natuurlijk uit Drenthe. En dat liedje is vast gekozen op zijn profiel. En zo meteen voor Erwin, ook uit Balkbrug. Even een nummer van de nieuwste van Hart en Tien. Om ze even een hart onder de riem te steken, gaan we ook doen. En even kijken, wat had ik hier meer? AD Kleine Paloma, ook leuk. Voor ons eigen Kimmetje uit Surhuis de Veen. Die probeert het ook elke dag, hè, die verzoekplaten.

Derks en Kleine Paloma. Even een verzoekje vanuit Berkel Enschot. Er wordt ook geluisterd. John van Antwerpen zit daar. Die zegt, doe even Nelis Leemans met Marianne. Goeie suggestie. Ga ik doen. En ook zag ik een bruiloft hier zitten. Even kijken hoor. Bas van der Waal uit Spijkenisse. Goedemiddag Hessel. We zouden graag een liedje aan willen vragen van Wesley Broncos. Trots op jou voor mijn lieve vrouwtje waar ik vandaag 14 jaar mee getrouwd ben. En al meer dan 30 jaar mee samen gelukkig ben. Nou Bas, dankjewel man. En van harte gefeliciteerd. Ook aan je vrouw natuurlijk. Ik ga zometeen Wesley Broncos inzetten met Trots op jou. Nou, dan nog een verzoekje van Rinkeltje uit Hoorn. Rinkeltje, hoe heet je echt? Laat me even weten hoe je echt heet, dat is mooier. Dan kan ik dat ook even benoemen. En laat me dan ook even weten voor wie je dat liedje aanvraagt wat je hebt geschreven.

uit. Ik had het over Jan Lelieveld. Die had het ook over Marianne. Ik gelijk even in de vorm van een liedje draaien, verontschuldiging aanbieden. Dat ik zijn naam niet zo snel kon bedenken. Een roos alleen voor jou.

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
3: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
4: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
3: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
5: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks, midden in de Kempen of aan de Oost-Duinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
3: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
4: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
6: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
7: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
8: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
9: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
8: Kijk op proostop.nl.
7: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
10: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
11: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
12: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
16: Joehoe!
15: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
17: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
18: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
17: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Rijscholen.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
20: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.
21: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En Campina yoghurt of kwark ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
22: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Ja, ik moet iedereen even bedanken namens Aldert. Die zit hier in de box voor de felicitaties. En dat we dat liedje even draaiden voor hem. Dus een hele fijne dag daar. Jannie en Aldert, daar in Wapse. Maakt een mooie verjaardag van. We gaan naar Wolter Kroes, Route du Soleil. En zometeen hier Hartentien. Die had ik ook beloofd.

0: is prachtig.
1: Oh, Mexico.
0: Oh, Mexican girl. En hier heeft hij bijna dezelfde stem als zijn vader. Daar heb ik het over Tjeerd van het eiland Texel. Want ik kreeg hier een verzoekje van Tineke, Sanders en Amand. Die zijn onderweg van een gezellig Texel terug naar huis, naar Enschede. Ik moet even de groeten doen aan Bianca. Zij staat in de Primera hard te werken. En voor haar moest dat liedje opgedragen worden. En ook haar man, begrijp ik dus. Bij deze. Nou, ondertussen ligt ook Joep Wouters in Tormolinos aan het strand. Jannes wilde die. Nou, die hadden we net gedraaid. Joep, bedankt voor je aanvraag. En geniet nog even van de vakantie daar in España. Ja, en Rinkeltje, wat ik net zei, die heet Peter. Peter komt uit Uithoorn, wil graag Ameland horen. Van Hans Bakker, die ik hier gisteren te gast had. Dus ook dat gaan we organiseren. Inderdaad, het oude liedje van Koos Alberts heeft Hans in een nieuw jasje gestoken. Nou, dit is dat bijzondere liedje die je overal voor kunt gebruiken eigenlijk, hè. Om iemand

Het is Hans Bakker met Ameland. En ik zit even te kijken of er nog wat te doen is. Het seizoen op Ameland, de parel van de Noorden. Ja, inderdaad. Bunkerdag op 30 mei. Bunkers uit de Tweede Wereldoorlog gaan open voor het publiek met rondleidingen, oude militaire voertuigen. Of het jaarlijkse Lycursus voetbaltoernooi. 29 mei. Ook extra gezelligheid op het eiland. En wat hebben we nog meer? Even kijken. Het Madness Festival staat er ook. Een ambachtelijke dag, een horizontour. Nou, eigenlijk is er van alles te doen. En ook de markten, molens en ja, die draaien overal. Hè. Activiteiten in Holm, Nes en Ballum. Dus Ameland is echt weer op zijn mooist in het komende seizoen. Tot zover de berichten van de VVV. Nou, en dan even Arjan van der Akker uit Nijkerk heeft een liedje gemaakt. Zo blauw als een tientje. Of ik die even wil draaien. Natuurlijk. Even speciaal voor al die vrienden van Arjan. En iedereen die natuurlijk afgestemd is op onze zender.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Mega Pinksteropruiming bij Matras Concurrent. Kom langs op tweede Pinksterdag tijdens de Mega Pinkster Show en profiteer van hoge kortingen. Maar ook een gratis hoofdkussen bij aankoop van een topper of matras. Gratis leenbus en de laagste prijsgarantie. Matras Concurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
5: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
4: Toscana is de kunststof kozijnen specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
6: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis.
7: Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
8: Heb je

0: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
1: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeester van Ter Apel zegt dat geen enkele asielzoeker vannacht noodgedwongen buiten heeft moeten slapen. Voor iedereen was een bed beschikbaar. Het kan zijn dat mensen in het gras hebben overnacht, maar dat was volgens de burgemeester dan op eigen initiatief. Zo is er iemand die regelmatig bij een grote oude boomstam slaapt. Een politiebureau in Lelystad is ontruimd om iets dat op een explosief lijkt. Het is door iemand gevonden en meegenomen naar het bureau. Agenten wilden geen enkel risico nemen en besloten het gebouw te ontruimen. Experts kijken nu of het inderdaad om een explosief gaat. De oud-advocaat van Ridouan Taghi, Inyes Weski, is niet aanwezig bij de uitspraak in haar strafzaak die rond deze tijd begint en ongeveer een uur duurt. Ze werd in 2023 aangehouden voor samenwerken met Taghi. Hiervoor eiste het OM 4,5 jaar cel. Weski zelf ontkent alles en beroept zich op haar zwijgrecht. En het dorp Moerdijk hoeft misschien toch niet te verdwijnen. Het zou tegen de vlakte gaan om ruimte te maken voor industrie, maar nu wordt gekeken of er toch minder ruimte nodig is, waardoor het dorp kan blijven bestaan. De 1300 inwoners moeten nog even wachten op duidelijkheid. Een definitief besluit komt volgende maand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het wordt 17 graden op Texel tot lokaal 23 graden in Brabant en Limburg. Morgen is er ook veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn. In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
5: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
5: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
14: Goedemiddag, het is alweer 1 uur geweest. We hebben hier een update gekregen over de files en de flitsers. Ik neem ze graag even met je door. Eerst even de files. Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück er staat een file van 10 minuten gemeld, 3 kilometer. En op de A5 tussen Hoofddorp en Amsterdam, de hoek over de brug over de Hoofdvaart, daar ook defect voertuig, 14 minuten. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar ook 12 minuten gemeld, zo'n 2 kilometer file, wel even goed zeggen. En dan de flitsers. Op de A1 wordt er bij Blaricum wordt je in de gaten gehouden. Tussen Naarden en Eemnes is dat 24,9. En dat doen ze ook op de A4 tussen Leiden en Den Haag. Bij Leidschendam bij 35,1. Ook bij Rotterdam is men actief op de A20. Gouda-Rotterdam bij 31,3. En ook zijn ze bezig bij Nieuw-Vennep, de A44. Wassenaar na Nieuw-Vennep bij hectometerpaal 1,8. En dan de laatste, die vinden we bij Langeweg, Breda-Dinteloord, A59, hectometerpaal 88,7.
15: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
14: Ja, goedemiddag. Druk in de verzoekplaten bezig hier. En als die van jou nog ontbreekt, laat even weten via de app. Altijd gezellig. Goedemiddag.
15: Dit is de muziek van...

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard met afgrond.

0: 3 A's met Los Vast, zo heet het. En de Hollandse Nieuwe deze week. Ja, ik krijg hier een bericht binnen van een vrachtwagenchauffeur. En soms dan, dan denk je ook wel eens bij jezelf achter dat stuur. Ik spreek uit ervaring van ja, waar zijn we in hemelsnaam nou allemaal mee bezig? Toch Peter, goedemiddag.
1: Hi, best wel goeiedag.
0: Ja. Dit zijn de gruwelen van jouw vak, hè? Want wat is er gebeurd vanmorgen of vanmiddag? Want, hoe laat was het?
1: Ja, goed, er is op de A59 een dodelijk ongeluk gebeurd. En daar kwam ik dan inderdaad net langs gereden toen de hulpdienst helaas wegreden. Ja. En je zag inderdaad aan de scherm al dat het foute boel was. En dat zet je wel even aan denken.
0: Ja, want wat voor ongeluk is er gebeurd? Kon je dat zien?
1: Er was een bakwagen achter op het tanktransport gereden.
0: Ai. En dan schermen eromheen en En wat denk je dan? Wat doe je dan?
1: Ja, dan pak ik mijn telefoon via de kaartkit en dan bel ik mevrouw. Dan moet ik even van me afpraten dan.
0: Ja. Het is ook een hoop geluk hebben in dat werken.
1: Ja, het is een kwestie van op blijven letten. En sommige mensen zeggen, het is maar autorijden. Maar je ziet al, als je even een paar seconden niet oplet, dan kom je thuis niet s'avonds eten.
0: Nee, en het kan zo simpel al gebeuren. Gewone automobilisten hebben misschien wel niet eens in de gaten hoe dichtbij het kan zijn. Want als ze met een nieuwe auto voor je gaan rijden en je rijdt met een nieuwe vrachtwagen en ze staan op de rem.
1: Ja, dan klapt hij op de rem.
0: Ja, dan klapt hij bij jou op de rem.
1: Ja, en als jij dan inderdaad erachteraan rijdt en je hebt niet zo'n vrachtwagen, dan klap jij erin.
0: Ja, dan klap je erin en dan is het al gebeurd. Jeetje man. Hey, ik wil je bedanken voor je verhaal. Houd afstand, doe voorzichtig en geniet van het werk, wat ook mooie kanten heeft natuurlijk.
1: Ja, zeker weten.
0: Het is voor die man die erachterop knalde te laat, maar voor al die anderen ga ik even een liedje draaien van Henk Wijngaard voor jullie, oké?
1: Helemaal goed. Dan wil ik iedere chauffeur een veilige thuiskomst wensen.
0: Dankjewel.
1: Dankjewel.

En dan zie ik hier in de box van Stijn van Hestenbrug binnenkomen uit Tilburg. Die zegt: goedemiddag, zou je voor mijn collega Peter Zwaans het Loon op Zand even Sieneke willen draaien? Want hij staat zo mooi op de steiger mee te zingen. Alsof hij verliefd is. Nou, dat is super nieuws. Dankjewel. En dan naar Nijverdal. Daar woont Nicole. En bij een typfout, bij het terugtypen, zei ik Nico. Schrijf ze een koe erachter zelf terug. Ja, dat is niet de bedoeling. Excuses, Nicole. Ik bedoel natuurlijk Nicole. En zij wil een liedje aanvragen van de Luizenmoeder. Misschien kun je dat nog herinneren, hè? Die juf Anke op de Nederlandse basisschool. Die vooral opviel door haar botte gedrag. En haar typische gedrag eigenlijk. Ja, was fantastisch. Grote serie in Nederland. Iedereen vond dat mooi om naar te kijken. En er kwam een liedje uit, hè? Met Hallo Allemaal. Want dat riep ze iedere dag. Hallo Allemaal. En er zijn de gebroeders Rossig op ingestapt. En dat liedje wil Nicole graag aanvragen. Dus ik neem je even mee terug naar...

0: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
1: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
0: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
1: Op het mooie Ameland.
0: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
2: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
3: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
2: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
4: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
5: Soudal, de bouw voor slimmers.
4: Soudal, de bouw voor slimmers.
2: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
3: Ja, download nu de Fusion Plaza-app en blijf op de hoogte.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
7: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
9: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
11: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
12: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
13: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
14: Joehoe!
13: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
15: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
16: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
17: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
18: Odido.
0: Mis het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in de Lier. Tot dan!
19: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
20: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
21: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Ja, en normaal gesproken zouden wij nu contact hebben met de beste weerman van Nederland, Jan Visser. Maar die is even verhinderd, want die is een presentatie ergens aan het geven. Dus ik moet het zelf even doen. Dan gaat hij. Het is wisselend bewolkt en het blijft vanmiddag droog. Het wordt zo'n 17 tot 23 graden, lekker. En de komende dagen komt de temperatuur nog wat hoger uit, staat hier. In Zuid-Nederland bijvoorbeeld kan het mogelijk zelfs 30 graden gaan worden. Het zomerse weer gaat gepaard met veel zonneschijn en midden op de dag bereikt de zonkracht zelfs een UV-index 6. Dat betekent dat je zonder bescherming kan je hooguit 15 tot 25 minuten kun je al verbranden. Dus bij deze even de waarschuwing. Mooi weer op komst. En dan kom ik even bij de spreuk. Als de zon in mei zo vrolijk lacht, brengt zij warmte in de nacht. Waait de wind zacht door het land, dan komt de zomer stil aan rand. Nou, hoe mooi vind je die? Zomerse plaat erachteraan en het is helemaal compleet. We stappen even in bij Vanessa. Niet de Vanessa die je denkt dat ik bedoel, maar een Vlaamse Vanessa. En zij rijdt en jij zit ernaast. Koffer mee.

dat ritme is wel goed, hoor. Het is nooit goed. Ja, is wel goed, dat ritme. Nee, zo'n leuke jengelliedje, de havenzangers. En het is nooit goed. Even een verzoekje van Matthijs Meulenbelt uit Enschede. Die zit al een tijdje te wachten en ook te vissen. Wat kan ik eens even aanvragen? Nou, hij wil voor zijn kameraad Job Arnink even een liedje aanvragen. En dan als het kan, normaal, om even lekker gas te geven op de dolle donderdag. Ja, en als je dan in het assortiment van normaal kijkt, er staan natuurlijk heel veel liedjes in. Maar hij kiest een hele mooie dit keer. Hij kiest voor Ali. Niet Heidi, hè, niet, maar gewoon Ali.

0: Hij is ook kunstschilder, hè?
1: Is nu alles voor
0: een soort van Picasso.
1: Niet meer van mij.
0: Dan heb ik het over Rob van Daal. Ik zal hem binnenkort eens even gaan bellen, want... Dus even vragen hoe dat zit met die kunstschilderijen van hem en de muziek. Want hij gaat als een tierenlier eigenlijk. Dit was zijn nieuwe single, Waarom Doe Je Dat Nou? En dit is op speciaal verzoek. Hij was hier vanmorgen nog, Stef Eckel, Sierra Madre, voor Jolanda uit Andelst. Mooi liedje met die panfluit.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bomfix.
3: Bomfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
2: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
4: Vakmensen werken met Bomfix. Bomfix.nl.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
6: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
5: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
8: Proostop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
9: Stoppen met roken, doe je met Proostop.
8: Kijk op proostop.nl.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.

0: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
1: Klopt, minstens 2 dagen per week.
0: En jij?
2: Ik meestal maar 1 keer per maand.
0: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
2: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
0: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Het COA heeft nog geen oplossing als er vanavond weer te veel asielzoekers zijn in Ter Apel. Door drukte in de opvang mogen alleen kwetsbare mensen naar binnen, zoals zwangere vrouwen. Er zijn wel plekken vrijgekomen, maar pas eind van de dag is duidelijk hoeveel nieuwe asielzoekers er zijn. Vannacht moesten 50 mensen in Stadskanaal slapen. Er is niks meer aan de hand in een politiebureau in Lelystad. Dat werd eind van de ochtend ontruimd omdat iemand iets had meegenomen dat leek op een explosief. Experts zagen dat het om een handgranaat ging. Die hebben ze veiliggesteld meegenomen. Daarna werd het gebouw weer vrijgegeven. De gemeente Amsterdam gaat mensen met een koopwoning verbieden om ook nog in een sociale huurwoning te zitten. Zo'n 1000 huurders hebben een koophuis, maar volgens de gemeente zijn die huurwoningen bedoeld voor mensen die betaalbare woonruimte hard nodig hebben. Bij bijvoorbeeld een scheiding kan een uitzondering worden gemaakt. En de traditionele fotosessie van het koninklijk gezin is weer geweest en daar zei de koning zich zorgen te maken over de verharding van demonstraties, zoals die in Loosdrecht. Hij vindt protesteren een groot goed, maar hoopt wel dat er tegen de verharding wordt opgetreden. De fotosessie was dit keer op landgoed Klingendaal in Wassenaar. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een afwisseling van wolken en zon en het blijft overal droog. Het is 23 graden. Morgen is er veel zon en wordt het 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
4: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
3: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
5: Mega Pinksteropruiming bij Matras Concurrent. Kom langs op tweede Pinksterdag tijdens de Mega Pinkster Show en profiteer van hoge kortingen. Maar ook een gratis hoofdkussen bij aankoop van een topper of matras. Gratis leenbus en de laagste prijsgarantie. Matras Concurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
4: Kijk voor het complete assortiment op smitcompleetbuiten.nl.
6: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze in robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
7: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
8: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
6: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij één keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
9: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
10: Het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in de Lier. Tot dan!
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Okay.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Goedemiddag, het is alweer tijd voor de verkeersinformatie. Net binnengekomen hier op de A27. Is het even oppassen door een file. Op de weg van Gorinchem naar Breda tussen Hank en Hooipolder. Defect voertuig, 4 kilometer file, 18 minuten vertraging. En dan de A27, Utrecht naar Gorinchem tussen Everdingen en Noorderloos. Daar ook 15 minuten, 5 kilometer. En op de weg A28, Zwolle-Amersfoort, Amersfoort-Vathorst naar Hoevelaken. Daar is het wegdek in een slechte toestand en daardoor staat er ook 11 minuten vertraging op je te wachten. 4 kilometer file. Nou, en dan komen we nog bij de flitsers. Die heb ik ook in kaart gekregen hier vanmiddag. Op de A1 bij Diemen staan ze bij 7,9. En op de A2 bij Den Bosch vanaf Utrecht 112,5. Ja, en op de A13 Rotterdam-Rijswijk bij Overschie hectometerpaal 18,5. Nog meer van die flitsers op de A16 Dordrecht-Breda bij Langeweg 53,9. En we hebben er eentje gekregen op de A58 Goes naar Berg-op-Zoom bij Capelle. Daar staan ze ook bij 146,5. Nou, dan de A59 nog, Breda-Dinteloord bij Langeweg. Ook daar word je gecontroleerd op snelheid bij 88,7. En tot zover.
0: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
16: Ja, gezellige liedjes komen eraan. Wat dacht je van Danny Christian met Suzanne? En Frans Bauer met zijn Undo Stress.
0: Dit is de muziek van Radio

0: Hey. Het is Frans-Duits. En ik heb even iemand aan de telefoon. Ja, hij vroeg eigenlijk om de drie J's, maar ja, die hadden we al gedraaid. Elko aan de telefoon. Elko de Ruiter. Goedemiddag, Elko.
1: Goeiedag.
0: 15 jaar ben je. Je bent aan het stage lopen, schrijf hier. Wat voor stage doe je?
1: Ik doe stage bij Soundwave in Deventer.
0: Soundwave in Deventer. En wat moet je daar doen dan?
1: Van alles. Een beetje dingen qua kabels en ja, van alles.
0: Ja. Maar wat voor opleiding doe je dan?
1: Wat zei je?
0: Wat voor opleiding doe je dan?
1: Ik doe HBR, recreatie en bakkerij.
0: Ja, je valt even weg. Ik weet niet wat je doet, maar kom even dichter bij de telefoon. Ik verstond het niet goed. Wat zei je? Wat voor opleiding?
1: Wat zei je nou?
0: Ik zei, wat voor opleiding doe je?
1: Horeca, recreatie en bakkerij.
0: En je zit bij een geluidsbedrijf?
1: Ja, nu doe ik in een geluidsbedrijf bij stage.
0: Oké. En jij wilde een verzoekje aanvragen, begreep ik, hè?
1: Ja, cheerio.
0: Die grote hit van Justin de Wild.
1: Ja, ja.
0: Cheerio. Nou, ik heb hem voor je opgezocht. Hoe lang moet je daar nog stage rennen dan?
1: Morgen ben ik hier klaar.
0: Oh, dan ben je klaar. En dan? Wat is dan de bedoeling?
1: Dan moet ik weer naar school.
0: Ja, oké. Nou, heel veel succes, man. En leuk dat je even een aanvraag deed deze kant op.
1: Ja, dankjewel. Fijne dag nog.
0: Zelfde.

er zit een videoclip bij die opgenomen is in Egypte, kan ik me nog herinneren. Heel lang geleden al 4 zomers lang van Dirk Meeldijk op de radio. En ik krijg een bericht uit Friesland, uit de Oude Middum, van Jury de Jong. En die zegt, hey, zou je nog even een nummer kunnen draaien van Rinus Okken? Dat is ook leuk. Rinus Okken, Voor de Liefde een 10. Echt een geheime zenderliedje. Ja, ik heb hem voor je gevonden. En hij is bedoeld, zie ik, voor je nieuwe collega Mart. Dus heel veel succes, Mart, tussen al die mannen daar in de Oude Middum. En je zult het nodig hebben, denk ik. En dit is Rinus Okken, Voor de Liefde een 10.

0: Je hebt een...
1: Dat is wel grappig. Ik zit hier even in mijn archieven te zoeken. En ik kom uit bij de dochter van Rinus Okken, Michelle. En ik denk dat het wel 16, 17 jaar geleden is. Toen sprak ze ooit een jingle voor me in. Was toen een klein meisje, is nu een jonge vrouw waarschijnlijk. Dat ging zo.
2: Hessel Wijkstra op volle kracht bij Radio NL.
1: Michelle Okken, de dochter van. Grappig, hè? Hey, zometeen ga ik nog meer mooie liedjes draaien. Bijvoorbeeld Jouw Liefste Wens van de Paladijns. Even voor een isoleerder op een warm dak in Rotterdam. Erik van Lavieren. En ook Thibo Havermans uit Tilburg doet hier een verzoekje voor Guido van der Graaf. Ik kom terug. Ook die ga je zometeen hier bij Radio NL natuurlijk horen. Dus blijf lekker luisteren.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
5: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
6: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
5: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
6: Op het mooie Ameland.
5: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
7: Alweer verrotte kozijnen.
8: Wel eens van Toscana gehoord?
7: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
8: Nee, kunststof kozijnen, joh!
9: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
8: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
10: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminium sloepen en fluisterboten.
13: Natuurlijk de Otterskooi.
12: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
14: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
5: Je ging er vandoor met mijn beste vriend. Het komt keihard binnen in de nieuwe single van Rob van Daal. Waarom doe je dit nou? Een heerlijke Nederlandstalige kroegplaats over liefdesverraad.
18: Waarom doe je dit nou? Loop nu hier door de kou. Loop te denken aan jou.
5: Waarom doe je dit nou? Van Rob van Daal. Nu overal te streamen. Mede mogelijk gemaakt door Next Reisscholen.
19: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
20: Klopt, minstens 2 dagen per week.
19: En jij?
20: Ik meestal maar 1 keer per maand.
19: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
20: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
19: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
21: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business.

0: bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

als je erover nadenkt, hebben die mensen ook wat meegemaakt, zeg. Dat was een andere tijd. Ze kwamen uit het dansorkestencircuitje vroeger. Ja, dat was een zaal met 500 mensen. Dat waren heel veel natuurlijk. En dan waren ze gewoon de hele avond. Voordat de dominante DJ's overal ingezet werden, was dit een andere tijd. Zij moesten gewoon de hele avond voorzien van amusement en dansavonden, dat soort zaken. En dat zeg ik, 500 mensen was al veel. En toch hebben ze ook nog meegemaakt dat ze in een, bij de collega's van Tucker FM staan, zeg maar, in een tent van 15.000 mensen. En dat ze hun ogen uitkeken en dachten van, jeetje, wat gebeurt hier? Nou, de Paladijns hoor je even voorbij komen met jouw liefste wens. Een van de grootste piratenklappers die je maar kunt bedenken, denk ik. Goed, dan een verzoekje over Dick Fijn. Dick heeft even goed geluisterd naar het Zwarte Asfalt van Henk Wijngaard en dacht van, ja, zo moet mijn liedje ook beginnen. Alleen het verhaal heeft een heel andere wending. Het gaat namelijk over de vrouw en het asfalt. Het is wel een truckersplaat. En Dick Fijn heeft wat de baard in de keel gekregen. En die heeft een nieuwe single uitgebracht dus. En die klinkt zo.

0: en zijn nieuwe single Niet voor één keer. Yeah. Krijg hier een verzoekplaat over Ferry de Lits. Je weet al, die man met zijn witte tanden. Die met Laat Me. Daan Keizers vraagt erom het Hillegom. En Daan, ja, het is natuurlijk... Laat Me is natuurlijk van Ramses Shaffy. En ja, het grappige is wel dat Ferry, die wilde het eigenlijk eerst helemaal niet opnemen. En dat kan ik bewijzen, want het was een idee van zijn platenbaas. Dat heeft hij hier zelf verteld. Luister maar eens.
1: Idee van de platenbaas. En ik stond daar... En die zit niet achter, omdat er al een aantal versies waren van dat liedje. En een heel gevaarlijk liedje om aan te komen ook, om daar iets mee te doen. Ik was er best wel huiverig voor. Maar gelukkig heeft hij heel goed uitgepakt, dat liedje. Ja, ik geloof dat ik niet één negatieve reactie of een snaar naar... dat is van Ramses Shaffy en bla bla bla. Ik denk dat wij wel de goede versie hebben gemaakt. Dat het echt tegenovergestelde is van het origineel. En dat je daar ook niet... die aan bent gekomen. Ja, ik ben heel blij met Laat Me.

Ik dacht zelf, die mannen die stappen wel in het gat van Nick en Simon. Daar hebben ze de capaciteit ervoor. Ben er. Bart Maassen en Robin Sommer en Boeien. En het leukste is dat... voordat het liedje uitkwam had het al 17.000 pre-saves. Nou, dan is het nog niet gehoord en dan hebben mensen er al vertrouwen in. Dat zegt wel iets. Leuk liedje ook trouwens. Boeien. De klittenbandmonteurs. Ja, je kunt je er misschien iets bij voorstellen. Dat zijn mannen met heel veel klittenbandjes in hun overal om dingen vast te zetten. Hè? De klittenbandmonteurs. Ze komen uit Arnhem. William is hun aanvoerder. En ze vragen altijd om twee liedjes. Of Bianca met de Walkman. Nou, die is verschrikkelijk. Of de tweede keuze is Lieve Kleine Signorina van de Agena's. Nou, die zet ik even in. En dan wens ik je zo meteen veel plezier met Stefan Leur. Met zijn gezeur, zo heet het, hè? Gezeur met Leur. En dan, vanavond natuurlijk ook veel plezier met Ivo. En dan spreek ik je morgen weer. Bedankt.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Leukes outdoor in Wolvenga.
7: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
6: Genieten van je tuin.
7: Ook tijdens de Pinksterdagen geopend.
6: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
9: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
10: Oké.
9: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar €0,89. Altijd laag.
12: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
14: Gewoon even op BelSimpel kijken.
15: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
16: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
17: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 3 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De rechtbank in Rotterdam heeft Ines Wesky schuldig bevonden aan het lekken van vertrouwelijke informatie aan criminelen, maar ze hoeft niet terug de cel in. De straf is gelijk aan de 42 dagen voorarrest. De rechter vindt dat er vormfouten zijn gemaakt, dat ze geen advocaat meer is en dat haar gezondheid niet best is, heeft ook meegespeeld. Een topsporter die in maart werd opgepakt voor kindermisbruik heeft volgens het OM zeker 60 slachtoffers gemaakt. Maar misschien waren het er nog veel meer. De man zou 2 jaar geleden een jongen van 10 hebben misbruikt, waarna de zaak ging rollen. En hij wordt er ook van verdacht 5 jaar lang kinderporno te hebben gemaakt. In de Marokkaanse stad Fes is een gebouw ingestort. Zeker 4 mensen kwamen onder het puin terecht en hebben het niet overleefd. Een paar anderen raakten gewond. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk. Een paar maanden geleden gebeurde in Fes al iets soortgelijks. Toen kwamen 22 mensen om het leven. En er gaan al een tijdje geruchten dat prinses Alexia iets zou hebben met zanger Antoon. En voor het eerst heeft ze daarop gereageerd. Na een fotosessie werd haar gevraagd wat er waar is van de verhalen. Ik weet wie ik ben en wie mijn vrienden zijn en meer kan ik er niet over vertellen, zei ze. Ik heb het liever niet over zulke privézaken. Het weer van Weer Online. In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
1: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
2: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, de bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
23: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis. De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglow.nl.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Het is een paar minuten over 3 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De files, de A2 Utrecht richting 24 minuten, 10 kilometer voor knooppunt Eveningen. De A4 Antwerpen richting Rotterdam, 22 minuten. De A28 Zwolle richting Amersfoort, 10 minuten. En dan flitsers, die zijn er. De A2 Eindhoven richting Maastricht, 230.4. De A16 Rotterdam richting Breda, 18.2. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom, 146.5.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Stefan Leeuw!
9: Ja, goedemiddag. Het eerste liedje wat we gaan draaien in dit programma. Bas hier aan zouden zeggen... Schuimbakketje!
10: Dit is de muziek van...

frisse temperatuur in Nederland. We gaan een hele zomersuitzending maken. Gewoon tussen 3 en half 7. Nou, slinger aan het rad. Komt eraan. En we gaan nog even een shirtje weggeven vandaag. Dan, ja, Stefan! Ja, ik hoor je. Dan weet je dat alvast even.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Ik ben zo benieuwd. Morgen temperaturen van 27, 28 graden. Welke DJ, wie zou morgen als eerste draaien?
2: Zoet, zout, zuur, het maakt het naar de zomer.
1: Oh, men vecht altijd om die plaat. Maar ja, ik zit het einde van de dag, dus een beetje puinruimen. Dat is niet erg, dat is niet erg. Kijk, als Lars hem dan draait morgen vroeg, dan kan ik hem ook nog even draaien. Morgen om 3 uur. Nou ja, boeien. Dat zijn luxe problemen allemaal, zeg ik.

0: je vroeg naar huis gaat. Zeg, ik ga weer eigenhandig. Ik heb een kring in de studio gesleept, dus ik ga er aan draaien ook.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
2: Stefan?
0: Ja.
3: Stefan?
0: Ja, ik heb hem.
3: Geef een slinger aan het rad.
2: Geef een slinger aan het rad. Ja.
0: Privé hoor ik het ook heel vaak. Stefan, en dan kijk ik om. Geef een slinger aan, mijn god. Dan moet ik altijd wel lachen als dat gebeurt. Geinig. Dus mocht je me ooit een keer ergens in het wild tegenkomen, roep alsjeblieft Stefan. En dan kijk ik. Geef een slinger aan. Mooi, joh, mooi. Lachen. Mooi nog voor schamen voor iets wat je op de radio doet. Alleen, dat geschreeuw kan wel iets minder. Maar dat is enthousiasme. Ik heb daar pilletjes voor. Komt allemaal goed. Morgen maak ik een hele rustige uitzending. Dan praat ik alleen maar zo door de microfoon. Hey. How you doing? Ja. Dan gaat hij een slinger aan het rad. Mensen, dan gaat hij meteen erin hangen. Mooi momentje van de show altijd. Mensen, in de auto denk je van, mijn god, gast, draai muziek. Maar goed, daar gaat hij. Ik draai even aan het rad, daar gaat hij. Kijk eens. Die gasten van de New Kids, die zouden zeggen, kick hem gewoon. Hij gaat inderdaad heel erg lekker. Hij staat op. Hey, dat is mooi. Ja, waarom eigenlijk? 24, vakje 24. Daar hoort deze bij.
4: De kans is groot dat Frans Duits nu naar Radio NL luistert. Bedenk voor hem een geniaal liedje die hij leuk vindt of een glimlach op zijn gezicht krijgt. Een plaatje voor Fransie.
0: Nou, kijk eens aan. Een plaatje voor Fransie. Hij luistert altijd. Ik bedoel, hij is ook al bij andere zenders op visite. Dan zegt hij, ja, ik luister altijd. Oh, jullie hebben een mooie zender. Oh, wat draaien we dan? Ja, dat weet ik niet, want ik luister eigenlijk naar Radio NL. Dus hij luistert best wel vaak. Stel je voor, jij kan iets leuks verzinnen. Dus Frans Duits is waarschijnlijk aan het luisteren nu. Dat kan haast niet anders. Is een vrachtwagen of zijn Ferrari SF90 Spider. Jaloersmakend. Wat voor liedje zou jij voor Frans willen aanvragen? Die speciaal voor Frans is, dat Frans in zijn autootje zit te genieten. Wauw, dit is mooi. Moet dat een liedje van Hazen zijn? Moet dat een liedje zijn over whisky? Of over slopen? Die man die sloopt ook van alles natuurlijk voor zijn beroep. En hij zingt ook alles in elkaar en aan elkaar. Dus nou ja, een plaatje voor Fransie. Laat het even weten in de app. Toets het in of spreek het even in.
4: De kans is groot dat Frans Duits nu naar Radio NL luistert. Bedenk voor hem een geniaal liedje die hij leuk vindt of een glimlach op zijn gezicht krijgt. Een plaatje.

0: Ze staat voor de klas en ze werkt en ze woont in Didam. En mocht je haar ooit tegenkomen, juffrouw de kop, kok, dan zeg je niet tegen haar... Hey, juffrouw de kok, wat een mooie rok. Nee, dan zeg je deze.
1: Hey! Zal ik jou eens tegen de kerk aan drukken?
0: Ja, geheide klap in je mik. Nou, ik gaf net een slinger. Harde brand. Ja, dit was de opdracht.
2: De kans is groot dat Frans Duits nu naar Radio NL luistert. Bedenk voor hem een geniaal liedje die hij leuk vindt... of een glimlach op zijn gezicht krijgt. Een plaatje voor Fransie!
0: Nou, wat een trotsgevoel zul je hebben als je naam wordt genoemd op de radio... en je luistert daadwerkelijk naar ons. Frans Duits luistert altijd naar ons. En als hij dit hoort, nou, dan gaat een plaatje speciaal voor hem in de ronde. Zo zeggen ze dat. Mooi is dat, hè? We gaan even wat appjes voorlezen. Tibor. Havermansen Tilburg, een plaatje over de vakantie voor Fransie. Leven de lol van de Etje Nieman. Oh, mooi, mooi, mooi. God hebben ze ziel. Frans Floris uit Heerhugowaard. Die wil ook. Oh, dat is een ander liedje wat hij wil aanvragen. Wietske uit Langeveen. Jij daar in de radio. Peter uit Bodegraven. John de Bever. Je krijgt die lach niet meer van mijn gezicht. Rikkelt uit Urk. K3 met een Frans liedje. Vind ik ook mooi bedacht. Erik van Lavieren uit Tiel. Frans heeft alles geleerd. Het vak van zijn vader. Daarom zou ik zeggen: iets van André Hazes met kleine jongen. Groetjes ook aan Erik uit Tiel. Prima. Oh, dat is Erik uit Tiel. Raymond Sauer uit Hengelo. Goedemiddag, Leur. Een plaatje voor Frans is natuurlijk de zilveren ster van Siska en de Ronaldo's. Ja, ja, ik voel wat je zegt. Ik voel wat je... Maar ik begrijp er niks van. Pieter van Assen, Sunstreams, lieve Frans. Vind ik al een hele mooie. Fabian Paters uit Nieuweroord. La Ballade. De Gent. Oh, dat is dat Frans liedje. Kijk, daar heb ik die... Ja, ja, ja. Ja.
3: La Ballade.
0: Mooi. Ja, hij is Frans. Ja, hij is ook mooi bedacht. Die was er ook van Sanne. Een ballade van geluk. Ook wel mooi om even een keer te draaien. Rob Verstegen, even kijken wat hij heeft.
4: Stefan.
0: Ja.
4: Ik heb Frans leren kennen toen hij Hazes-imitator was.
0: Oeh.
4: Hij kreeg verkering met ons buurmeisje van twee huizen verderop, Jolanda. Hij is er inmiddels mee getrouwd.
0: Echt?
4: En in destijds was toch zijn favoriete Hazeslied.
0: Ja.
4: Zij gelooft in mij.
0: Oh ja.
4: En aangezien Frans als Hazes-imitator begonnen is, daarom neem ik nu even de uitzending van je over.
0: Oh.
4: Dames en heren, luisteraars van Radio NL, hier is speciaal voor Frans Duits, André Hazes, met Zij gelooft in mij.
0: Nee, nee, nee, zo werkt het niet, zo werkt het niet. Ariel van Dolen.
5: Wat? We zijn voor een ding, een lekker kleine string op een billboard in de war, op de grote snelweg. Dat is een mooi nummer, Franske!
0: Ja, dat weet ik, maar goed, we zitten in de tijdnood. Zullen we gewoon even eentje kiezen die ik heb voorgelezen? Gewoon random. Pieter! Pieter uit Sloodorp, vind ik wel een mooie gedachte. Een lieve gedachte ook. Als Frans Duits zit te luisteren, die zou het leuk vinden. Gewoon even de Sunstreams, piratenmuziek van vroeger, en het gaat over hem. Lieve Frans!

0: het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in De Lier. Tot dan!
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jetstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij... Buitenvaart Hogeveen.
1: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Ken jij de Fusion Plaza formule?
4: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
3: Naar de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
4: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
3: Fusionplaza.nl.
5: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
3: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
4: Ja, download nu de Fusion Plaza-app en blijf op de hoogte.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
8: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
12: Joehoe!
11: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
14: 13 tot en met 16 augustus. Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen.

0: Neco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Rijn.

0: De allernieuwste shoutplaten van Danny Hayden en Op het randje van de liefde. Mooi! De titel vind ik wel leuk. Ik vind het liedje ook mooi. Op het randje van de liefde. Daar kun je van alles over verzinnen. Kan ik van alles over vertellen. Dat wil ik ook. Dat ga ik ook even doen. Ik ga even daar 2 minuten voor uittrekken. Op het randje van de liefde. Nee joh, dat kan wel. Het is stilte voor de storm. Morgen tropisch warm in Nederland. En jazeker, wij acteren erop. We gaan alleen maar zomers een liedje draaien. Nou, niet de hele dag door. Maar is sowieso in mijn programma wel morgen.
1: Hij was 15 jaar jong, toen hij een kerkkoortje zong. Maar hij was al de schrik van de buurt. Hij stak met 2 kaarsen de kerk in brand. Toen is hij van het koortje gestuurd.

lag op de grond, een klein meisje gewond. Ze lag daar zo stil op de straat. De

Soms heb je dat gewoon. Dat je aan het luisteren bent, aan het genieten van Radio NL, denk je, nou, wat zal het mooi zijn als ze me even een paar stickers opsturen en een t-shirt. Nou, dit is het moment. Nou, niet het moment, maar het volgende uur. Moet je even goed opletten, want hoor je dan dit voorbij komen? Shirtje maken. Dat is het moment om even een appje te sturen. En degene die het lukt om een appje te sturen, en je bent appje nummer 27, want zo warm gaat het morgen worden. Lukt het jou om appje 27 te worden in de Radio NL app, dan win jij een moddervet t-shirt van Radio NL met een paar stickers erbij. Dus nu niet appen, dat heeft weinig zin. Hij zit ergens goed verstopt het volgende uur. En als je hem hoort, even goed timen, denk je, oké, nu gaan ze appen. Oké, nog even wachten. Nog even een trekje van mijn sigaret. Oké, nu ga ik appen. Appje nummer 27 wordt eruit gekozen, zometeen eruit gepikt en teruggebeld. En geen lange gesprekken. Waar kom je vandaan? Hoe is het met je vandaag? Heb je zin aan morgen? Het is tic-tac shirtje pak en weer door.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Dan ga je op zoek naar pellets?
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Mega Pinksteropruiming bij JH de Meubelconcurrent. En dat betekent dat jij kunt profiteren van hoge kortingen. Maar ook de zesde stoel gratis op geselecteerde modellen. De gratis leenbus is beschikbaar en je krijgt de laagste prijsgarantie. Tweede Pinksterdag, extra geopend.
5: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Heb je trek? Heb

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
2: Gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
5: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
4: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker. Info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
6: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor 79 euro. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van 699 euro. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
9: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedemiddag, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Ook vanavond kunnen niet alle asielzoekers terecht in Ter Apel. Het opvangcentrum zit voor de tweede dag op rij vol. Hoeveel mensen er vandaag niet bij kunnen is niet bekend. Afgelopen nacht hoefde er volgens de burgemeester niemand buiten te slapen. Als dat wel gebeurde, kozen ze daar zelf voor. Oud-advocaat Ines Wesky heeft inderdaad Ridouan Taghi geholpen, maar de rechtbank vindt dat ze al genoeg gestraft is met haar 42 dagen voorarrest. Ze hoeft dus niet terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar geëist. Wesky houdt vol onschuldig te zijn en de kans is groot dat ze in hoger beroep gaat. Er is een derde verdachte opgepakt die iets te maken zou hebben met de dood van een man in de Amsterdamse Jordaan. En ook dit keer is het een minderjarige, een jongen van 14. Er waren al twee andere pubers opgepakt. De man werd vorige week dood in zijn woning gevonden. Hij was door een misdrijf om het leven gekomen. En het KNMI gaat vanaf volgende maand cijfers geven aan hoe heet het wordt. Dat is een rapportcijfer van 1 tot 10 dat ook wordt gegeven aan bijvoorbeeld de wind- of zonkracht. Het nieuwe systeem werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is volgens het KNMI nodig omdat niet iedere 25 graden hetzelfde voelt. Het weer van Weer Online. In het noorden veel bewolking, verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
4: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
3: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
4: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
5: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
6: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
7: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Nog een keer! Papa, sneller!
10: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
2: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: 6 minuten over 4 geworden. Dit zijn de problemen onderweg. De files, de A2 Eindhoven richting Utrecht bij afrit Kerkdriel. Daar staat een kwartiertje vertraging. Diezelfde A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch. 34 minuten, een kwartiertje. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Dan 33 minuten, 10 kilometer. En dat is Bergen-op-Zoom-Zuid. Ongelukkig. De A15 Nijmegen richting Gorinchem. 21 minuten. En de A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen. Weer Everdingen. Allemachtig, joh. Wat een ellende daar dagelijks. Een half uurtje en dat is 16 kilometer. Snelheidscontroles begint helemaal uit de klauwen te lopen. Kan niet alles voorlezen, want dat duurt 2 minuten, staat hier. De A4, Amsterdam richting Den Haag. 10.1, daar staan ze te flitsen. De A15, Rotterdam richting Europoort. 48.6. De A27, Utrecht richting Almere. Bij Almere Haven. Afrit. Oh ja, klopt, ja. 107.8 en de A325 Nijmegen richting knooppunt Velpenbroek. En we opletten bij 19.8.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Stefan Leer!
3: Ja, goedemiddag. 4 uur geweest. En er zijn een paar dames en heren terug van weg geweest. De Herbers House Band met een nieuwe single.
4: Dit is de muziek van

vijf uur, dan komt er een heel gek fragmentje dwars door de muziek heen. Tik-tak, shirtje pak. En hoor je dat voorbij komen? Tik-tak, shirtje pak. Dan app je ook even. Tik-tak, je voelt hem aankomen. Shirtje pak. En wie weet pak je een shirt.

0: tennis van Radio NL, Geertje Spijkerman. Mooie ogen, blond haar. Oh, mijn god. Ja, de illegale zus vind ik het altijd. De illegale zus van Anita Behrens. Want ze hadden hetzelfde stemmetje. Tenminste, als je het een beetje naast elkaar legt. Tenminste, door mijn bril heen gezien. Anita Behrens. Moet ik dan nog uitleggen wie Anita Behrens is? Die had zo'n liedje met getallen.
1: 7, 6, 5, 3, 8.
0: Ja, misschien even leuk om dat even te draaien. Wat als? Ik zit me even af te vragen. Ik draaide net blauwe ogen, blond haar. Ik denk, ja, hey, welke gast heeft ook twee liedjes gemaakt eigenlijk over blauwe ogen? Mooie ogen, blauwe ogen, Django. Wat als Django dit liedje zou zingen? Hè?

0: vragen we ons af, wat als Django het zou zingen? Dus we kunnen een of ander flauwekul liedje draaien, of we draaien misschien Ancora, of we draaien zeg maar de Dennis Autopaleis, en dan vragen we melden dan, wat als Django het zou zingen? Nou, man, ik zit er klaar voor. Ik zit er klaar voor, Django. Helemaal goed, oké?
1: Oké, okay, ja. Daar gaan we.
0: Nee, daar gaat hij dan.
1: Best in the base. One, two,
0: wat als Django blauwe ogen en blond haar zou zingen?

0: Het is fantastisch!
1: Ra, Di, Jo, NL.
2: Radio NL.
1: Dit is deze week

0: Jeetje man, waar hoor je dit nog? DJ Coldfinger en Costa Brava. Mooi. Hey, je hoorde me net.
1: Shirtje maken.
0: Wij doen het zeker niet dagelijks. Hij komt af en toe eens voorbij en ik zeg het altijd van tevoren. Maar er komt ook een tijd, dan ga ik niks zeggen. En opeens ben je lekker aan het luisteren. De ene hit op de andere, wat je van ons gewend bent. En opeens hoor je dat TikTok shirtje pakken. Ik ga het een keer testen. Maar ja, welke apper moeten we dan pakken? Ja, dat is wel een beetje lastig. Ik bedenk het net, maar ja, dat valt meteen weer in het water. Wij zochten appje nummer 27, omdat het morgen blijkbaar 27 graden gaat worden in Nederland. Wie op wie heeft het voor elkaar gekregen? Je hebt geen idee of jij natuurlijk beklost bent of dat jij gaat winnen. Wie heeft appje nummer 27 gestuurd? Dat kan ik perfect zien. Het appje eronder is van Joeri de Jong uit Oude Mirdum. En Benny van Weersel die staat erboven met... uit Enschede, met ook TikTok. Schuurtje pak, zegt hij. Schuurtje pak. Oh, konden we dat maar een keer weggeven? Een schuurtje. Oké, maar wie gaan we dan bellen? Het is Arie. Arie krijgt een telefoontje. TikTok, shirtje pak, appie nummer 27.
2: Met Arie.
0: Is dit Arie Biesheuvel uit Hardingsveld, Giezerdam?
2: Jazeker.
0: Gefeliciteerd, man! Ja! Jee, het worden geen lange verhalen. Het is TikTok, shirtje pak. Geniet ervan, Arie.
2: Ja, dankjewel.
0: En dragen met alle borsten die je hebt vooruit, hè?
2: Sowieso.

0: Op zoek naar een nieuwe huisinrichting? Hans Jutstra heeft het. Meubelen, bedden, PVC-vloeren, maar ook keukens, badkamers en een compleet vernieuwde verlichtingafdeling. Daarnaast specialist in sauzen, behangen en volledige ontzorging. En dat allemaal onder één dak bij...
1: Woninginrichting Hans Jutstra.
0: Buitenvaart Hoogeveen.
2: Ken jij de Fusion Plaza-formule?
3: Ja hoor, al in die meren bij Fusion Plaza Zwolle.
2: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
3: Fusion Plaza-restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
2: Fusionplaza.nl.
4: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Soudal. De bouwverslimmers.
2: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
3: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
6: Leukes outdoor in Wolvenga.
7: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
6: Genieten van je tuin.
7: Ook tijdens de Pinksterdagen geopend.
6: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
8: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check de voorraad op overson.nl.
10: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf €15.000.
9: Overson, groot en klein wonen.
8: Check overson.nl.
11: Heb je trek

0: tijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sands.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. Gek op

0: het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in De Lier. Tot dan!
1: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
2: MasterTools.nl, jouw plus onze tools. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
3: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
4: Gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Vanavond overal droog, weinig wind, weinig wolken. Morgen warm, zonnig, droog en de temperatuur wordt max 27 graden.
1: Mooi zo, mooi zo.
2: Dan gaan we even het nieuws behandelen binnen en buitenland. Wat is er allemaal gebeurd? We doen het in dit programma traditiegetrouw even in vogelvlucht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het ligt voor de hand dat Ines Wesky in hoger beroep gaat, zeggen haar advocaten. Wesky werd veroordeeld tot 42 dagen cel, gelijk aan haar voorarrest, maar houdt vol dat ze onschuldig is. Er is een jongen aangehouden voor een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam. Die bleef daarom vandaag dicht. Wat de jongen precies heeft gezegd, wil de politie niet kwijt. En volgende week gaat de parlementaire enquête over corona van start en net is bekendgemaakt wie er worden ondervraagd. Onder hen ex-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans.
2: Dankjewel van het ANP Mario Kwaaitaal. Dit zijn de files van dit ogenblik. De A2 Eindhoven richting Utrecht 22 minuten. De A2 Amsterdam richting Zetelgebos 33 minuten. De A27 Almere richting Gorkum een half uurtje 17 kilometer. De A28 Amersfoort richting de stad Groningen. De stad Groningen gewoon. Een uur vertraging komt door een ongeluk. Alles is afgesloten daar. Drie rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via Emmeloord en Heerenveen. Daar staat inmiddels een kwartiertje. Gaat nog oplopen staat hier. De A50 Eindhoven richting Arnhem. Daar staat een nieuwe vertraging 8 kilometer en dat is bij Ravenstein. Snelheidscontroles. A6 Muiden richting Lelystad 72,5. De A15 Rotterdam Europoort 48,6. De A27 Utrecht Almere 107,9. En de A59 Zetelgebos richting knooppunt Zonzeel. Daar alweer. En vandaag bij 102,9.

Huisje bij de Brug. Die vibe heeft deze plaat. Niet normaal. Henk Wijngaard, een strohoed en een smerige zatdoek. Hij rijdt langs een boerenweiland en ziet daar de boer voeteren en ploegen natuurlijk. En hij denkt, ja, een ode aan de boerderij en aan de boer. Bedankt dat jullie zo hard werken. Mooi toch dat een vrachtwagenchauffeur dat ooit heeft bezongen. Maar ja, die man heeft wel meer mooie liedjes gemaakt. Bijvoorbeeld Wendy, is ook hele mooi. Heb ik dat in het systeem staan, Wendy? Even kijken. Oh ja, die staat hier. Dat is ook wel leuk om een keer te draaien. Zoveel mooie dingen. Wendy, can't you see? Ken je deze wel of niet? Misschien ook niet, maar even een klein stukje.

0: eentje. Niet alles gaat over vrachtwagens. Even kijken. Het is ook zo eentje. Die is ook... Oh ja, is ook mooi. Met de haren in de wind. Mooi. Zeg maar die hele Ilo liedjes ook. Zonder de bas erin en zo. Met de haren in de wind.
1: Mooi. Maandag, dinsdag, woensdag. Nee, er komt geen eind meer aan.
0: Of, wacht even. Als de truckers zouden krijgen wat ze verdienen. Even kijken. Oh ja, deze. Dat is ook mooi.

0: Charles Brouwer en Chris Cross.
1: Stefan.
0: Ja.
1: Wat heb jij een grote?
0: Nou,
1: grote.
0: Niet alles hoeft op de zender natuurlijk.
1: Buik.
0: Oh ja. Ja, nee, dat klopt wel, ja.

We gaan even naar Meidrecht. Kars heeft een heel mooi verhaal, een beetje lang verhaal, maar de strekking is, draai even Gerard Joling, want het is zomer en dan wil hij graag Mexico. Prima.

0: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
1: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
0: Buiten.nl. Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
2: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
3: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
2: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
4: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
5: Het mooiste terras aan het water. Een gevarieerde menukaart. Horeca op zijn best. Buiten de hectiek van Giethoorn.
6: Natuurlijk de Otterskooi.
5: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
15: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
14: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
15: Op het mooie Ameland.
14: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
17: Boost yourself.
18: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
19: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
20: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
22: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 5 uur.
21: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam gaat Ter Apel helpen en vangt 230 asielzoekers op. Daarvoor worden een half jaar lang bestaande opvanglocaties in Amsterdam gebruikt. De opvang in Ter Apel zit overvol. Daardoor kon gisteren al niet iedereen worden opgevangen en voor vanavond dreigde dat ook te gebeuren. De eerste asielzoekers zijn al onderweg naar Amsterdam. Het zou logisch zijn als Ines Wesky in hoger beroep gaat, denken haar advocaten. Wesky werd veroordeeld tot 42 dagen cel omdat ze crimineel Ridouan Taghi had geholpen. Die straf is gelijk aan haar voorarrest, dus ze hoeft niet terug naar de gevangenis. Maar Wesky houdt vol dat ze onschuldig is. De parlementaire enquête over corona begint volgende week. En net is bekendgemaakt wie er allemaal ondervraagd gaan worden. Weinig verrassende namen, zoals ex-premier Rutte, oud-minister De Jonge en viroloog Marion Koopmans. Het laatste verhoor is in september en begin volgend jaar moet het eindrapport klaar zijn. En een telefonische bedreiging aan een Joodse school in Amsterdam kwam waarschijnlijk van een jongen. Hij is aangehouden. De politie wil nog niet kwijt wat er precies werd gezegd. De school bleef daardoor vandaag dicht. Het is nog niet bekend of de leerlingen morgen weer naar school kunnen. Het weer van Weer Online. In het noorden veel bewolking. Verder laat ook de zon zich zien. Het is 17 tot 23 graden. Vanavond blijft het ook nog lang aangenaam. Morgen wordt zomers warm met 25 of 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
1: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
0: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
1: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
2: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
3: Mega Pinksteropruiming bij Matrasconcurrent. Kom langs op tweede Pinksterdag tijdens de Mega Pinkster Show en profiteer van hoge kortingen. Maar ook een gratis hoofdkussen bij aankoop van een topper of matras. Gratis leenbus en de laagste prijsgarantie. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
4: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
25: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
26: Nee.
25: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
27: Lekker bezig.
25: Milner.
28: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
29: Dat zeg ik.

0: Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Is dit allemaal van jou?
4: Alleen de belangrijke dingen.
5: Ga je samen wonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: 6:05 geworden, uurtje lekker los, gaan starten. Dus heb je nog een liedje die we absoluut even moeten draaien? We gaan denk ik beginnen met een instrumentaaltje. Mooi even zien, want er zijn best wel veel appjes binnengekomen. Nog even uitzoeken en een beetje passen en meten en puzzelen. Maar goed, er kunnen nog meer liedjes bij. Zomerse liedjes, gekke liedjes, idiote liedjes, kwaliteitsmuziek. Mooie langzame lummel, misschien Damien van Oost nog even met de diamantenring. Nog een wijngaartje, jongen, je kan alle kanten op. Nog een liedje van Jannes, het is prima. Wesley Bronkhorst, Helene Visser, misschien een liedje van Harpie Wolters. We kunnen een liedje van Jacques Herr draaien. Jopie Vogelvang. Misschien een liedje van Laura Lin. Is ook wel een keer mooi, hè? Cardinal Joe. Nee, dat... Lucas Regea, Marco Kantus. Nou ja, goed. Misschien een liedje over SEX. Is allemaal prima. Mooi werk. Nou ja, prima allemaal, joh. Hey. Dit zijn de files van dit ogenblik. De A28. Misschien kunnen we nog even eentje draaien van de Palaminispartsen. De A7. Den Oever richting Heerenveen. Daar staat een behoorlijke file. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd bij de Laurentsluizen. Verder info, maat info ontbreekt hier. De A28 Amersfoort richting Zwolle, een uurtje vertraging. En dat is 11 kilometer. De A50 Apeldoorn richting Emmeloord, 37. En de A59 Zetelgebos richting Os, 51 minuten. Snelheidscontroles, loopt uit de klauwen. De A2 Eindhoven richting Maastricht, 230,3. De A7 Den Oever richting Hoorn, 59,6. De A15 Rotterdam richting Europoort bij 48,4. De A20 Gouda richting Hoek van Holland, 31,4. De A28 Utrecht richting Amersfoort. Knopend Rijnsweert richting de A27. Daar staan ze exact bij hectometerpaaltje 2,3. En de N348 Arnhem richting Doesburg 10,5.
8: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Kan je nog even de groeten doen?
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit

0: Met kids achter in de auto is de vader of de moeder vast aan het chargemmen. Want de kids vinden dit fantastisch, dat deurtje. Het lijkt ook een beetje op K3 natuurlijk. Nee toch? Serieus?
1: Attentie.
0: Er is een playlistprobleem.
2: Ja.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie! Van de muziekredactie! Allemachtig, het is tijd weer dat die gast gaat inbreken. Jopie van de muziekredactie, Studio 3. Het ligt ongeveer 300 meter verder dan waar Tini van de receptie zit. Dat is echt zo, hè? We lullen dit niet zomaar uit ons nek. Nou, gaat de lampje branden, dus we gaan even kijken.
4: Ik heb een heli-heli-heli-helikopter. La la la.
0: Hallo? Ja, met Stefan.
4: Hey, Stefan. Alles goed?
0: Ja, met jou?
4: Ja, iets minder.
0: Oh, wat dan?
4: We kregen een dreigmail vanuit China. Die hakte er wel even in.
0: Oh, van wie?
4: De Wokkies!
0: Nou,
4: maar boeien, ja, het feit dat ik weer in je uitzending ben, zegt genoeg, hè?
0: Ja, playlist probleempje denk ik, Jopie.
4: Ja, er is weer een playlist probleem.
0: Ja.
4: Janneke Kuipers uit Schellinghout wil graag Hazes met Het Laatste Rondje.
0: Oh, mooi, mooi.
4: En René Koster uit Tollebeek wil graag In de Blote Kont horen.
0: Lekker.
4: Zullen we ze laten kiezen?
0: Ja, dat gaan we doen, joh. Ik ga meteen een actie ondernemen, dus...
4: Oh, wacht. Weet jij wat het langste haar van het menselijk lichaam is?
0: Nee.
4: Je konthaar.
0: Konthaar?
4: Als je eraan trekt, gaan je ogen dicht.
0: Prima.

0: Attentie.
1: Een geinig playlist probleempje. Een probleempje. Man. China, dat ook iets prima. Hey. Wil jij Hazes het laatste rondje horen, dan app je 1. En wil jij zometeen de mannen van Mooi Wark, dan app je nummer 2. Dus het gebeurt wel vaker dat Jopie belt. Dus dan, ja, dat, uiteindelijk houdt hij dat toch niet vol. Want meestal is hij om 4:30 naar huis. En nu moet hij dan tot 6:00 dit programma in de gaten houden. Dus dat gaat hij toch niet volhouden. Maar goed, vooralsnog. Hazes op de radio. Dat gaat ook snel. We gaan 1 liedje draaien en dan gaan we de uitslag doen. Dus Hazes, het laatste rondje, dan app je 1. En wil je die gasten van Mooi Wark, blote kont, eindelijk eens een keer weer op onze antennes, dan app je even 2.
2: Superleuk, man! We gaan
3: weer feesten! Oh, come on!
4: Iemand moet deze slechte taak op zich nemen.
5: Het is lekker los! Met Stefan Leur.
6: En daarom is hij zo populair geworden.
7: Ha!

0: Wim Melens en Hoge Hengsel. Helemaal niks. Tijd geleden dit. Nou, ik had net even contact met Jopie.
1: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Een playlistprobleem. Nou, het laatste rondje. Versus blote kont. Even wat voorlezen en even luisteren ook. We gaan eerst even... Oh, het is een lange appje. Nou, we doen het toch maar even. Roland uit Waarland. Even luisteren wat hij heeft.
2: Hé, hey, Stefan.
0: Hey.
2: Iedere dag rond deze tijd maak je me altijd 2 seconden blij.
0: Oh.
2: Dan zeg je de naam Jopie. Maar dan draai je niet de Jopie Vogelzang met de Hemelbed Polka.
0: Oh, scheisse.
2: En dan ben ik weer teleurgesteld.
0: Nou...
2: Wanneer komt hij nu eens een keer op de radio?
0: Nou, als jij hem even een leuke aanvraagt, dat meen ik echt. Roland uit Waarland, als je hem nog even... Doe even een mooi appje van... Hé, hey, Stefan! Jij allerslangste, knapste dishjockey van de hele wereld. Je draait die gasten van 5-3 achteruit, man. Doe even Jopie Vogelvang. Is goed voor je carrière. Weet je dat? Als je dat weet in te spreken, ook met... Die, met als een dishjockey, dan draai ik helemaal met Polka voor jou vandaag, joh. Kan schelen, hè? Maar niet uit, joh. Als er maar muziek op de zender komt. Hè? Zo is het ook. Nou, Margriet uit Trapel. 1, want voor mij is Hazels nog steeds de basis. Dini uit Tilburg, ook nummer 1. Wouter Broekman uit Bovensmilde. Ja, nummer 2, blote kont. Angela Beverwijk, Hazes natuurlijk. Christian uit Duitsland, nummer 2. Zam uit West-Beemster, nummer 1. Dan is het Lidie Niemeijer uit Dieren, nummer 2. Margriet uit Leeuwarden, nummer 1. Ingrid Verlaan uit Boskoop, graag nummer 1. Trucker Mark uit Strijen wil graag nummer 2 horen. Dan is het allemaal. Machtig, joh. Peter uit Heerenveen, die wil de blote kont. Dan is het Michael uit het mooie Deventer, wil nummer 1. Nou, ik heb alles bekeken, bij elkaar opgeteld. Het zit zo dicht bij elkaar vandaag. En omdat het snel gaat, hebben we niet zo heel veel appjes. Maar dat maakt geen kauwgombal uit, als er maar een ijsstand is. Zo is het ook. 79 tegen 87. Nou, het leeuwendeel vandaag heeft gekozen voor... Het laatste rondje.

0: Tweedehuis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein. Overson, groot en klein wonen. Check de voorraad op overson.nl.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Netorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
0: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf 15.000 euro.
2: Overson, groot en klein wonen.
0: Check overson.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via

0: bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
3: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
4: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
5: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen, Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.

0: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
4: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
3: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker. Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
5: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
6: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Radio NL.
1: Weerbericht.
2: Het is 6:03 geworden. Vanavond overal droog, weinig wind, weinig wolken. Morgen, warm, zonnig, droog. En de temperatuur gaat richting... Nou, je gaat het horen. Het wordt max. Ja, ze zeggen 26. Maar morgen wordt het gewoon 27. Staat op mijn blaadje hier. Dan de hoofdpunten uit het nieuws binnen en buitenland. Wat is er allemaal weer gebeurd? Het ANP praat ons even bij. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel gaan naar Amsterdam. Daar kunnen het komend halfjaar 230 asielzoekers terecht. De eerste zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. Justitieminister Van Wil vindt het schokkend dat vaststaat dat Ines Wesky informatie van Rido Antachi heeft doorgespeeld toen hij gevangen zat. Wesky kreeg als straf 42 dagen cel, net zo lang als haar voorarrest. En de politie houdt de komende 2 weken extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Dat gebeurt na een akkefietje met een leerling. Die werd klemgereden door een busje en benaderd door de mensen die erin zaten.
2: Dankjewel, Mario Kwaaitaal. Dit zijn de files van dit ogenblik. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn, 19 minuten. De A2 Eindhoven richting Utrecht, 39. De A6 Lelystad richting Emmeloord, een half uurtje vertraging. En de A28 Amersfoort richting Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek, een half uur vertraging. En dat is gewoon 11 minuten ellende. Vloeken, schelden, tieren. Dan snelheidscontroles. De A7 Den Oever richting Hoorn 43,3. De A15 Rotterdam richting Europoort 48,6. De A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen 157,0. En de N348 Arnhem richting Doesburg tussen de Steeg en afrit Doesburg zelf. Ze staan daar achter een paaltje. Hectometerpaaltje 10,5. Zeg! Ja, natuurlijk staan ze achter de paal. Ja, dat is niet altijd logisch natuurlijk. We hebben een mooie line-up. Koos Albers komt eraan en eentje van de Lawine Boys.
1: Het is 6:30 geweest.
4: Het is 6:30 geweest.
1: We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan.
4: Luister!

0: Cafete Club.
1: Κόμπτη ήταν, ε!
0: Καλύτερη γαραντία!

0: En dit was echt een kans voor Roland uit Waarland. Die stuurde namelijk even een appie. Ik maak hem elke dag 2 seconden blij. Dat is, ben ik al sowieso al blij mee. Maar
1: kijk. Hey Stefan.
0: Ja.
1: Iedere dag rond deze tijd maak je me altijd 2 seconden blij. Dan zeg je de naam Jopie. Maar dan draai je niet de Jopie Vogelzang bij de Hemelbed Polka.
0: Nee, het is Jopie van de muziekredactie. Maar goed, toen heb ik gezegd, als jij nog even een appje erachteraan gooit, dat je hem even officieel aankondigt en even slijmt met de dishjockey. Misschien was het even too much. Maar goed, ik heb nog geen appje ontvangen van Roland, dus geen Hemelbed Polka. Dat laat je toch niet gebeuren, Ronald?
2: Hey, Stefan, mijn jongen. Hey. Gooi eens even.

Die hoorden dat op onze antennes. Hey, doe even Cecilia, joh. Doe even Cecilia. En dan, hoe heet het eigenlijk? Nou, Remco gewoon. Remco met Cecilia, joh. Bijna tijd voor de finale klapper. Dat doe nog even, maar de liedjes die vliegen om je oren vandaag. En we leven in een gekke tijd. We leven in een hele gekke tijd met AI. En je kan zelf liedjes gaan sleutelen. Is iemand jarig of ben je een DJ? Dan maak je zelf liedjes via Suno.com. Daar hebben we ons vorig jaar of anderhalf jaar geleden mooi druk mee gemaakt. Maar nu is het de omgekeerde wereld. Ik krijg namelijk een appje, zal even bijpakken. Van Rutger uit Sterksel. Dag Leur, doe even die lekkere plaat van DJ Polka Storm. Stampen tot zonsopgang. Dat ken wel met het weer, zegt hij. Nou, dat ding dat staat net een dag online. Het is met AI is het gemaakt. En die heeft nu op dit ogenblik 700 views op YouTube. Ja, dat valt op zich maar mee. Maar ik... Ja, ik was gisteren namelijk viewer nummer 18. Dat weet ik nog, want hij stond op 17. Had ik hem bekeken op YouTube, toen stond hij op 18. Dus ik was de 18e die het liedje had gehoord. En ik dacht al, ja, is een hit. Alleen, we leven in de omgekeerde wereld. Dit liedje is knijterhard. Je hoeft hem niet aan te vragen, want ik ga het niet draaien. Ik wil het ook niet draaien, ik mag het niet draaien. Ik zal hem misschien wel een klein stukje draaien tijdens een drive-in show van Radio NL. Misschien. Ik heb hem wel al op de stick gezet. Hoe is mogelijk? Gewoon een YouTube-rip. Ja, heel slecht, ik weet het. Maar bij dit, de omgekeerde wereld. Want bij dit liedje denk ik echt, hij is met AI gegenereerd. Maar eigenlijk zou iemand gewoon het liedje moeten claimen. En eigenlijk zou deze gewoon in een echte studio moeten worden opgenomen. Want je hoort dat typische Suno-geluidje, hoor je. Met alles wat ze gebruikt hebben. Maar het liedje is zo goed. Ja, die is echt gewoon steengoed. Zal ik hem even laten horen? DJ Polka Storm. Stamper. Dit zou met zo wel kunnen. Ken je die nog? De man in het bos. Kijk, kijk. Hoor dit dan, man.

0: Ze stonden. Ze stonden toen in de hitkranten zo. Het waren de Spice Girls van het platteland. Gewoon even de Mice Girls, omdat het morgen... Ja, oké, snap het. Het is tijd geworden voor de finale klapper. We gooien de lijnen open. 088-0200-100.
1: Oh. Het einde. Het is tijd om op te zouten.
2: Dit is de finale.
3: Finale klapper.
0: Wie durft het en wie vindt het geinig om even te bellen met Radio NL? Die kan gratis bellen 088-0200-100. En we zoeken een finale klapper, dus geen langzame lummel. Het zou misschien wel een keer kunnen, maar kom op. We zitten aan de goede kant van de week, dus we zoeken nog even een mooie uitsmijter. Misschien een klapper, een banger. En ik ben benieuwd wat je kan verzinnen. Dus gewoon even bellen 088-0200-100. En het moet wel even goed aanvoelen. Dus je moet mij ook op een of andere gekke manier... moet je mij toch een beetje zien te overtuigen... dat deze plaat even op de zender moet. En als jij Wesley Bronkhorst wil aanvragen met Trots op jou... en je hebt daar een mooi verhaal bij, dan ga ik daar zeker in mee. Ik bedoel, wie ben ik om steeds nee te zeggen? Dat hadden we gisteren. Iemand vroeg... Ik had net een verhaaltje vooraf gehouden van... nou, we moeten even een mooi up-tempo plaatje hebben. Toen kwam er iemand aan die zei... nou ja, doe maar even Peter Koelewijn met Als ik God was. Ja, ik zei, dat is een langzame lummel. Dat was een discussie. Die was een, wat, ja. Ja, of vind je dat? Ja, ik vind het niet. Nou, we hebben een liedje later even na 6 uur gedraaid. Zo kan het toch verkeren. Nou, 088-0200-100. We gaan eens even checken. Met wie spreek ik? Goedenavond. Middag.
4: Hey, goedenavond. Met Marien Landwijk.
0: Hey, wat wil jij horen als finale klapper? Wat zat je aan te denken?
4: Ja, sportschool van Amber. En dan de remix. Wat moet ik in de sportschool?
0: De remix ook gewoon. Ik weet niet of ik dat zo bij de hand heb. Even kijken. Maar mijn sportschool. Welke remix bedoel je?
4: Ja, gewoon je traintje. Ja, hij moet lekker hard gaan, hoor ik je zeggen net. Nou, die gaat lekker hard. Maar die twee, wat vond je er?
0: Ja, nou, wij zijn niet het station van muziek wat wordt hard gehaard. Ja, dit uurtje wel. Maar ik heb hem wel in de originele vorm. Wat zeg jij maar? Iets anders of deze? Sportschool.
4: Ja, dan gooien we die erin.
0: Gewoon sportschool, de originale opname?
4: De originele.
0: Hey, dankjewel man. Geniet ervan. Hoi, hoi.
4: Yo, hoi.
0: Hoi.

0: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
1: Boost yourself.
2: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
3: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer. Smit Compleet
2: Buiten.nl. Jouw tuin, onze passie.
4: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
5: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
4: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
6: Al meer dan 45 jaar. Een vertrouwd adres.
7: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ook voor rondvaarten, verhuur van kano's en aluminiumsloepen en fluisterboten.
10: Natuurlijk de Otterskooi.
9: In Dwarsgracht. Kijk snel op otterskooi.nl.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Gek op laag.

0: Nee, ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Mis het niet. Zaterdag 23 mei, het techno-event. Van 10 tot 5 beleef je de wereld van miniatuurtrucks op zijn best. Met meer dan 120 showtrucks, een spectaculaire uitrijparade om 5 uur... en de kans om zelf te rijden in een vrachtwagen met je B-rijbewijs. Gratis toegang en exclusieve modellen en onderdelen. 23 mei, het techno-event in De Lier. Tot dan!
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam heeft plek gevonden voor asielzoekers die niet in Ter Apel terecht kunnen. Het komende half jaar gaan ze er 230 opvangen. Dat gaat niet ten koste van andere asielopvangplekken in de stad. De eerste asielzoekers zouden al onderweg zijn naar Amsterdam. De opvang in Ter Apel zit voor de tweede dag op rij overvol. Justitieminister David van Wil vindt het schokkend dat het nu vaststaat dat oud-advocaat Ines Wesky een rol heeft gehad in het netwerk van Ridouan Taghi. Ze speelde informatie door toen hij gevangen zat en kreeg daar vanmiddag 42 dagen cel voor. Het is zeer ernstig dat criminelen misbruik maken van een advocaat, vindt Van Wil. De komende 2 weken houdt de politie extra toezicht op een scholengemeenschap in Almere. Reden is een akkefietje met een leerling. Die werd klemgereden door een busje en benaderd door mensen die erin zaten. De scholier heeft niks, maar de politie neemt de zaak heel serieus. En in Volendam zijn tientallen agenten opgetrommeld om supporters van Ajax en Groningen te begeleiden voor de playoff-wedstrijd om Europees voetbal. Volendam wilde eigenlijk geen Groningen supporters toelaten, maar op verzoek van de KNVB mocht dat toch. Ajax speelt om 7:15 in Volendam omdat Harry Styles in de Johan Cruijff Arena staat. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang aangenaam. Morgen wordt een stralend zonnige dag en het wordt zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
5: nee,
4: proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
4: Milner.
7: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
9: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: 13 tot en met 16 augustus. Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: 6 minuten over 6 geworden. Dit zijn de files, maar ook de snelheidscontroles van dit moment. We beginnen even met de files. De langste die staat op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Tussen Deventer en Badden. Daar staat bijna een uur vertraging. En dat is 10 kilometer. En de A7 Groningen richting Heerenveen. Daar is momenteel de weg weer vrij. Maar er staat nog ellende tussen industriegebied Westpoort en Marum. En dat is... gaat lekker. 20 minuten en 8 kilometer. Dan de snelheidscontroles A10 Koenplein. Het knooppuntje richting knooppunt Watergasmeer. Daar staan ze bij 4.2. De A28 Groningen richting Zwolle 106.2. En de A59 Zetogenbos richting knooppunt Zonzeel 132.5.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: Stefan Leer! Nou, goedenavond, goedenavond. Een bewogen uitzending vandaag. We gaan nu even eerst starten de nieuwste van Wesley Bronkhorst.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

De allernieuwste van Wesley Bronkhorst. Ik drink rosé. Drink je mee? En gevestigde orde op onze playlist. BZN Just an Illusion. Niet alleen maar gevestigde orde, maar we draaien ook debutanten. En we gaan er nu even eentje laten horen. Want de temperaturen die zijn volgens mij wel aangenaam in heel Nederland. Ik heb daar niet echt zicht over. Maar ja, morgen wordt het natuurlijk tropisch. Het wordt zweten geblazen, het wordt zuipen. Morgen wordt een dag. Tenminste, ze voorspellen het. Moet allemaal nog. Hè? Als je morgen wakker wordt, moet het allemaal nog. Maar oké, maak even kennis met een nieuw liedje. Het heet Fiesta en het is van zanger Berko.

Lekker liedje, man. Ja, ja. Berko. Het loopt volledig uit de klauwen, hoor ik net. Fiesta. Nou, als morgen de temperatuur omhoog schiet, zoals ze beloofd hebben, dan komt dat liedje nog wel een keer voorbij. Berko, Fiesta. Net, voor mij net ook een paar uur geleden is dat liedje uitgebracht. Boeit verder niets. Maar ja, je luistert natuurlijk ook naar de radio om kennis te maken met liedjes die je super tof vindt, die super nieuw zijn. Of dat je denkt van, nou, misschien is dat niet helemaal aan mij besteed. Maar ja, hey, daar zijn we voor. En weet je wat het is? Weet je wat heel erg gaaf is om te zien? Het is een beetje onlogisch om dat zo te vertellen op de radio, maar zo voel ik het echt. Ik hoorde dat interview van Teken en Justin de Wild met zijn Cheerio natuurlijk. En overal waar die gast zit, hij vertelt het overal. Hij is zo trots op Radio NL. Want hij wilde vroeger altijd op de playlist komen. En dan stond hij op de playlist. En Cheerio hebben wij als een van de eerste stations opgepikt en gedraaid. Het is niet om onze op de borst te kloppen. Maar ja, het liedje was gewoon tof. En dat zetten we op de playlist. Net als het liedje wat we net draaiden. Berko met Fiesta. Alles moet gewoon een kans kunnen krijgen. Maar overal waar die dus is, televisie, andere radiostations, daar valt steeds het woordje Radio NL. Tot ergernis toe van andere discjockeys. Ik vind het zo tof. Hij vindt ons merk mooi. Hij vindt ons station mooi. Hij luistert ook altijd naar ons. En we hebben ook een waanzinnige actie met hem gehad natuurlijk op vrijdagmiddag. Dat we met hem in het land gingen en zo. En hij had natuurlijk ook nooit verwacht dat het zo'n grote hit zou worden. Maar hij is ons trouw, dankbaar. En in het verleden, bedoel, ik werk hier, nou wat zal het zijn, ik werk hier een jaartje of vijf, maar ik weet het wel. Er zijn heel veel artiesten toen ik bij een andere radiostation zat. Omdat ik het, dit station hou ik al, eigenlijk vanaf de start hou ik het in de peiling. Ik denk, ja, wat daar gebeurt, dat is gaaf. Als ik later oud, dik en moddervet ben, dan moet ik daar naartoe. Dat is gelukt. Het verhaal is bekend. Artiesten die groeien op onze attendance. Het is heel gek om dit te zeggen. Het is een beetje ook van... Maar die zijn dan hier geboren. De hits zijn hier gemaakt. We zijn een groot station, landelijk station. En dan op een gegeven moment dan hebben ze de hit te pakken die ze willen. En dan laten ze het los. En dan willen ze naar de Hollandse hits willen ze naar de 538. Ze willen naar Q-Music en ze gaan overal zitten. En daar zitten ze dan als een gimmick. Hè? Weet je wel, oh baby, dames en heren, applaus voor Justin de Wild. Nou, hartstikke mooi natuurlijk op 538. Nou, die draait nooit het plaatje weer natuurlijk. Ik vind het heel gaaf om te zien en te horen dat Justin, die is verliefd. Die is verliefd op dit radiostation. Zouden meer mensen moeten doen. Nee. Oh, de neus loven de deur.

Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimel Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Een bijzondere vakantie in België beleven? Geniet van je eigen vakantiehuisje bij Sunparks. Midden in de Kempen of aan de Oostduinkerkse kust. Daar is van alles te beleven. Fiets samen door de bossen, ga uitwaaien op het strand, bezoek attractiepark Plopsaland en duik in het subtropisch zwembad. Boek nu je vakantie op sunparks.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
4: Te groot bestaat niet.
5: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
4: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
10: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
13: Overson, groot en klein wonen.
12: Check de voorraad op overson.nl.
14: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
12: Nu gratis transport bij aankoop van een chalet of staakcaravan vanaf €15.000.
13: Overson, groot en klein wonen.
12: Check over.

0: die u zoekt.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: weerbericht.
1: Vanavond lossen de wolken op en schijnt een zonnige tijdje. Ook vannacht is het vrij helder bij minima rond de 10 graden. En de komende dagen komt de temperatuur telkens wat hoger uit. En in Zuid-Nederland mogelijk zelfs 30 graden in zicht. Het zomerse weer gaat gepaard met veel zonneschijn. Midden op de dag bereikt de zonkracht in deze tijd van het jaar zelfs UV-index 6. Zonder bescherming kun je dan 15 tot 25 minuten verbranden. Met andere woorden, dat gaat best vlot. Zorg ervoor dat je goed inspeert de komende dagen. Ja, of ga gewoon net als ik op kantoor zitten. Hè. Daar kan je niks gebeuren natuurlijk. Goed, ANWB Verkeersinformatie bij Radio NL. De drukte neemt af. Op een paar plaatsen heb je nog behoorlijke vertraging. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Stroe en Hoendelo. 12 minuten, weg is dicht. Je wordt er over de vluchtstrook geleid momenteel. A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Twellum en Badmen. 40 minuten. A2 Utrecht en Bos tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. 25 minuten. De A7 Hoorn-Heerenveen. Tussen Den Oever en de Lorenzsluizen is de weg dicht door politieonderzoek. Mocht je richting Friesland moeten, volgt dan Almere en Emmeloord over de A1 en de A6. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Nieuwegein, 40 minuten. En de laatste A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijeland en Numansdorp is de weg dicht. Je kunt via richting Bergen-op-Zoom kun je beter Dordrecht volgen. En dan rijd je over de A15, de A16, de A17 en de A58. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A1 Amersfoort-Amsterdam 8.3. De A2 Eindhoven-Maastricht 230.3. A10 4.2. De A12 Arnhem-Utrecht bij 85.4. A15 dan Europoort-Rotterdam 46.4. A27 Utrecht-Almere bij 101.7. A28 Groningen-Zwolle 106.2. A58 Bergen-op-Zoom-Vlissingen bij 147.0. En de laatste A325 Nijmegen-Velperbroek bij 19.8. Goeie reis!

0: Okay.
1: Misschien is het herkenbaar. De grote kans is dat het niet herkenbaar is. Maar ik zou het zo vet vinden om dit een keer mee te maken. Stel je voor, hè, je wordt 's nachts ineens wakker, badend in het zweet. En je denkt ineens, ik ben een superster. Dat moet deze Justin de Wild de afgelopen tijd meerdere malen gedacht hebben. Hij zegt zelf van ja, met deze monsterrit, ik maak het allemaal mee, maar ik geloof het nog steeds niet. Het was Cheerio Justin de Wild in de avondshow van Radio NL. Het is donderdagavond. Dit is Dag in Dag Uit met Vincent zometeen. Lotje komt eraan van Jobke en Roeland. En eerst terug in de tijd, Hans de Boy en Annabel.

echt zo'n liedje dat op TikTok is ontstaan. En dat allemaal dankzij Snelle, weet je wel? Die zanger, die had een tijdje geleden, vorige zomer, had hij dit liedje gehoord. Hij postte op TikTok van, ja, ik zou eigenlijk mijn eigen liedjes moeten gaan promoten, maar dit liedje kreeg ik maar niet uit mijn hoofd. Het liedje dat ooit in de studentenkamer is geboren voor een lustrumfeest van een studentenvereniging. En vervolgens zong heel Nederland mee. Moet een mooi lustrum zijn geweest, denk ik zo. Lotje van Roeland Beelen, Jobke van Dommerburg. Het is donderdagavond, dit is Radio NL. Django wacht er zo direct. En dit is René Schuurmans.

Je luistert Radio NL. Met een man die zelfs als hij een kookboek zou voorlezen, dat je nog steeds aandachtig zou luisteren. Zo'n mooie stem heeft deze man. Django Wachter en die ene mooie vrouw. Hey, ik moet het zomaar even met je hebben over iets uit mijn eigen leven. Ik zit namelijk met een dilemma. En het heeft alles te maken met een bepaalde naam in mijn contactenboek. Ja, dat klinkt misschien heel cryptisch en heel gek. Is het niet. Maar ik heb zometeen wel eventjes jouw mening nodig. Want ik denk dat ik aan een goede discussie kan staan. Het gaat namelijk om een vriendin. En we hebben een kleine discussie over iets in mijn contacten. Nou, wat het is, ik deel het zo meteen met je hier op Radio NL. Eerst wil ik je heel graag voorstellen aan nieuwe muziek. Tino Martin heeft een liedje gemaakt over de periode pak en beet 10, 20 jaar geleden. Jong en dom. En dat zijn we allemaal geweest.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl. Jouw plus onze tools.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts €8. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht. Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
4: Tuindromen worden werkelijkheid bij Smit Compleet Buiten.
5: Ja, want ze hebben een mega assortiment sierbestrating, tuinhout, terrasoverkappingen, veranda's en nog veel meer.
6: Smit Compleet Buiten.nl.
4: Laat je inspireren in onze showtuinen in Blesdijken, Schaarsterbrug en Emmeloord.
7: Mega Pinksteropruiming bij JH de Meubelconcurrent. En dat betekent dat jij kunt profiteren van hoge kortingen. Maar ook de zesde stoel gratis op geselecteerde modellen. De gratis leenbus is beschikbaar en je krijgt de laagste prijsgarantie. Tweede Pinksterdag extra geopend.
8: Topkwaliteit voor een eerlijke prijs.
9: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
14: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
15: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
16: Oh, nu al zin in zaterdag.
15: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten. Alle schalen 1+1 gratis. En Plus bramen en frambozen 225 gram. €2,99. We doen met je mee. Plus.
18: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
19: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
20: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
23: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 7 uur.
22: Altijd aan.
24: Nu het nieuws op Radio NL.
25: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal.
0: Het is voor het COA nog niet helemaal duidelijk wat de gevolgen zijn voor Ter Apel, nu Amsterdam heeft aangeboden 230 asielzoekers te kunnen opvangen. Er wordt nog in kaart gebracht hoeveel plekken er vanavond al beschikbaar zijn in Amsterdam. Het is weer overvol in Ter Apel. Sinds deze week dreigen mensen buiten te moeten slapen. Mensen die recht hebben op financiële steun van de overheid krijgen die vaak niet of te laat. Dat staat in het jaarverslag van de ombudsman. Die wil dat de overheid mensen actief gaat helpen in plaats van af te wachten tot ze zelf om hulp vragen. Want dat is wat een behoorlijke overheid volgens de ombudsman doet. Even opletten als je plannen hebt om naar Cuba te gaan voor vakantie. Want het reisadvies is gewijzigd van geel naar oranje. Ga alleen als het noodzakelijk is, zegt het ministerie. Het is niet veilig in Cuba. Er is een tekort aan bijna alles, vooral aan brandstof. En als er problemen zijn, kan de ambassade minder goed helpen. En een oude trap uit de Eiffeltoren is geveild voor bijna €500.000. Veel meer dan de verwachte €150.000. Het gaat om een deel van een trap die vroeger naar het hoogste punt van de Eiffeltoren ging. Nu gebeurt dat al ruim 40 jaar met een lift. Wat te kopen met de trap kan is de vraag, want die weegt ruim een ton. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met veel zon. Morgen ook veel zon en zomers warm met 25 of 26 graden. Aan zee en op de Wadden blijft het bij een graad of 20. En dat was het ANP Nieuws.
1: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
3: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
1: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
6: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
13: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
7: Mega Pinksteropruiming bij Matrasconcurrent. Kom langs op tweede Pinksterdag tijdens de Mega Pinkster Show en profiteer van hoge kortingen. Maar ook een gratis hoofdkussen bij aankoop van een topper of matras. Gratis leenbus en de laagste prijsgarantie. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen.
13: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
25: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
26: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
27: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis.
28: Bij Scheffer Teunissen Tuinhuizen kan het allemaal.
27: Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
25: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
29: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
30: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
29: Ai, de man met de hamer.
30: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
31: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
32: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
33: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
34: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. De drukte neemt af, maar op een paar plaatsen heb je nog behoorlijke vertraging. Bijvoorbeeld op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. 6 kilometer door een ongeluk. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. Weg is momenteel nog dicht en dat duurt nog tot een uurtje of 8. Diezelfde A1 Apeldoorn-Hengelo tussen Twello en Badmen. 25 minuten door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Richting Apeldoorn kun je via Ede en Arnhem rijden. Dan rijd je over de A30, de A12 en de A50. Dan de A2 Utrecht en Bos tussen Ouderijn en Everdingen. 13 minuten. A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam tussen Sabina en de Haringvlietbrug. Bijna een uur. En diezelfde A29 van de andere kant op. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en Hellegatsplein. Een uur. Dan de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oost en Ravenstein, 17 minuten. En de flitsers gemeld in de flitsmeisterapp langs de A1 Amersfoort-Amsterdam bij 8.3, A2 Eindhoven-Maastricht bij 230.3, A7 Afsluitdijk-Heerenveen 106.7. A7, A10 Koenplein Watergraafsmeer bij 4.2. Dan de A12 Utrecht-Arnhem 109.5. A15 Europoort Rotterdam 46.4. A15 Rotterdam Europoort bij 48.5. En de A325 Nijmegen-Velpenbroek bij 19.8. Goeie reis.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
34: Oké, en zometeen eventjes een discussie beslechten met mijn vriendin op de radio. Eerst Robert van Hevert.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

Tot in het oneindige. En elke dag een beetje weer. Het was Jannes bij Radio NL op donderdagavond 21 mei. Oké, ik heb dus een discussie gehad met mijn vriendin. En ja, ik weet het is altijd een goed idee om dat te beslechten op de radio. Maar goed, here we go. Ja, ik moet het toch even aan je voorleggen. Kijken of ik een punt heb of niet. Dit is het verhaal. Mijn vriendin die vindt het namelijk verschrikkelijk dat ik haar onder haar eigen naam in mijn telefoon heb staan. Dus gewoon haar volledige naam en niet onder een koosnaampje. Ze heeft al een keertje op een onbewaakt moment de telefoon gepakt en de naam veranderd in haar koosnaampje dat ik voor haar heb. Maar goed, ik heb het daarna gewoon weer de eigen wijze die ik ben terugveranderd naar haar eigen naam. Ja, ik vind dat gewoon veel praktischer. Ik heb gewoon iedereen in mijn contacten onder zijn eigen voor- en achternaam in mijn telefoon staan. En daar ja, is zij geen uitzondering op. Dat is gewoon praktisch voor mij. Dat is in mijn hoofd is dat een goed idee. Maar goed, zij vindt dat dus eigenlijk verschrikkelijk dat ik dat heb. Dat ik haar onder haar volledige naam in mijn telefoon heb staan. En zij ziet liever dat ik haar koosnaampje gebruik in mijn telefoon. Goed, in the end, mijn telefoon, mijn regels, zo is het ook. Maar ik dacht, ik ga het toch even aan je voorleggen vanavond in het Radio NL onderzoek. Even kijken hoe jij dat doet. Dus daarom de vraag in het onderzoek vanavond. Heb jij de volledige naam of een koosnaampje voor je partner in je telefoon? Wat heb jij liever? Doe je gewoon de echte naam? Of heb je misschien wel Honey Boo Boo of zo bij je partner staan? Ja, weet ik veel. Koosnaampjes vind ik sowieso verschrikkelijk. Maar goed, kom maar even door in de Radio NL. Wat doe jij? Heb jij gewoon je partner onder zijn of haar volledige naam in de telefoon staan? Doe je dat inderdaad met een koosnaampje of met heel veel emojis erachter of whatever? Kom maar even door in de Radio NL. Stuur het eventjes via een spraakberichtje of een berichtje. En als je een koosnaampje hebt, natuurlijk ook even opbiechten welk koosnaampje. Vind ik dan ook alweer interessant. Gaan we eens even kijken of ik deze discussie dit keer win of dat ik toch maar weer in het verdomme hoekje moet vanavond.

0: bestaan. Jeroen van Zelst. En jouw liefde wens in de avondshow van Radio NL. Het is donderdagavond. We hebben het vanavond over een discussie. En het is altijd goed om die te beslechten op de radio. Zeker als het discussie met je verloofde betreft. Goed, altijd een goed idee. Ik hoop dat ik vanavond geen ruzie heb thuis. Maar goed, ik ben toch benieuwd aan welke kant jij staat. Het gaat namelijk om het volgende. Ik heb een discussie gehad met mijn vriendin. Dat ging om haar naam in mijn telefoon. Ja, ik hou ervan om gewoon voor- en achternaam in de telefoon te hebben. Lekker makkelijk zoeken. Je weet wel hoe dat werkt. Goed, zij vindt dat verschrikkelijk. En ze heeft liever dat ik haar onder haar koosnaampje in mijn telefoon heb. Want ja, dat is schattig. Dat is lief. Ik snap het allemaal wel. Maar goed, ik ben benieuwd hoe jij hierin staat. Ben jij inderdaad in dit geval team vriendin of team ondergetekende? Kom maar in de radio wel even door. Hoe sta jij in deze discussie? Heb jij je partner onder zijn of haar volledige naam? Of heb je gewoon een koosnaampje voor je partner? Ik zie hier Mark uit Appelscha. Hey Mark.
1: Hey, goedenavond. Ivo Bas hier en luisteraars van Radio NL.
0: Hallo.
1: Nee, we zijn zeker niet de enige die een andere dingen, namen in contacten hebben staan. Ik doe het zelf ook wel eens, werk en privé. Dus daar zijn jullie zeker niet de enige.
0: Oké, dankjewel voor het delen, Mark. Ik zie hier, even kijken, Jeannette uit Slootdorp. Hey Ivo, ik heb mijn partner als gewoon zijn naam. Pieter heet hij. Roelof uit Neverdal. Goedenavond, Roelof.
2: Goedenavond, Ivo. Nou, in mijn telefoon staat gewoon mijn vriendin de naam, Jolanda. Maar in mijn werktelefoon heb ik Jojo erin staan. Haar bijnaam. Groetjes, Roelof.
0: Is dan gewoon het beste van beide werelden dus. Rita uit Duizel, nou gewoon de volledige naam, dat is toch heel gewoon. En Helga uit Pessen, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Nou, wat is bij jou de situatie? Koosnaampje of gewoon normale naam?
3: Gewoon volledig voor- en achternaam, zo makkelijker met zoeken.
0: Ja, dat is toch praktisch? Ik ben toch niet gek? Ik ben zo blij dat je aan mijn kant staat in deze Helga.
3: Nee, dat heb ik met de kinderen, met de kleinkinderen. Ik heb ze wel met alles en iedereen. Ja,
0: het is toch onhandig als je dan moet gaan zoeken naar koosnaampjes en zo. Gewoon lekker de normale naam.
3: Precies.
0: Nou, dan is de discussie hierbij beslecht. Dankjewel Helga en ik hoop dat ik geen ruzie heb vanavond dankzij jou.
3: Ik hoop het ook niet.
0: Doei.
3: Doei.

0: mee.
1: Vanavond toch de stad in. Het was Dennis van Dijkhuizen bij Radio NL. Muziek van André Hazes, zometeen Fons Feurink. En het is donderdagavond, dus zometeen ook weer gloednieuwe muziek in de weegschaal.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
7: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
8: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
9: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online.
10: Tijd om te bouwen.
11: Heb je trek?

0: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring Videodeur. Ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: Ja, ik weet niet of je het weerbericht hebt gezien. Komende dagen dan gaat het al richting de 30 graden. En we hebben een heerlijk Pinksterweekend voor de boeg. Dus ja, dan wordt deze ook weer van stal gehaald. André Hazes en Zomer bij Radio NL. Het is donderdagavond. Iedere donderdag stellen we je voor aan nieuwe muziek in de weegschaal. Dat betekent nieuwe Nederlandstalige muziek. Soms echt nog vers van de pers. En aan jou dan de vraag. Moeten we dit vaker gaan draaien op Radio NL of nooit weer? Met andere woorden, jij gaat heel even op de stoel zitten zometeen van de muziekredacteur hier bij Radio NL. Want jij bepaalt namelijk of we dit liedje inderdaad op de playlist gaan zetten of dat we hem nooit meer aan je laten horen op Radio NL. Met vanavond een man die, ja, laat ik het zo zeggen, een fascinatie heeft voor vrouwennamen. Hij heeft namelijk al eerder een liedje gehad dat volledig met vrouwen, met een vrouwennaam te maken had. Dat was deze.
1: Jij zei Marilou, als je even naar me kijkt, dan hoop ik dat je me bevrijdt. Ik ben verliefd als nooit tevoren.
0: En later scoorde hij een hit.

uitgebracht die Europese en Latijnse invloeden heeft, al zegt hij zelf. Het gaat om een mysterieuze vrouw die vrijheid, passie en aantrekkingskracht uitstraalt. Titel is Gitana, verwijst naar een Spaanse zigeunerin. En dat gaat dan over haar ongrijpbare karakter, wat dan ook weer terugkomt in de tekst en de sfeer van het nummer. Al zegt hij het zelf, deze Niels Korshuizen. Ik ga maar je voorstellen, Gitana van Niels Korshuizen. En het is dus belangrijk dat je zo meteen even je mening geeft in de Radio NL app of we dit liedje vaker moeten draaien op Radio NL of nooit weer. Niels Korshuizen, Gitana.

Niels Korshuizen met nieuwe muziek bij Radio NL, Gitana. En nu is het aan jou. Ja, wat vind jij hiervan? Vind je dit fantastisch? Word je hier vrolijk van? Kan dit een zomerrit worden? Of vind je het verschrikkelijk? En moet dit nooit meer gedraaid worden? Moet er Lydia Rex dan weer de prullenbak in? Jij bepaalt in de Radio NL app. Dus stuur nu een berichtje met vaker draaien of nooit weer. En voor de echte durval stuur eventjes een spraakberichtje met je mening. En bepaal of we dit liedje op Radio NL vaker gaan draaien of nooit meer aan.

0: je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ruud Cinema, de bloemverzorger van Noordoost-Nederland. Verse A-kwaliteit bloemen en planten tegen scherpe prijzen. In de Nettorama in Enschede, Hengelo, Hogeveen, Winterswijk en nu ook in Emmen. Tuut, tuut, tuut. Wow. De bloemen van Ruud. Yeah. Ruudcinema.nl.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk katterras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Waar heb je last van?
8: Koorts. Oranje koorts.
10: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
11: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten. Alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Lipton 1 plus 1 gratis. En Optimal Drink ook al 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. In het centrum van Utrecht staan duizenden mensen om een tegengeluid te geven aan de anti-AZC-protesten. De demonstratie is een idee van een paar organisaties, zoals de Dolomina's. Een aantal demonstranten draagt Palestijnse vlaggen. We komen met de positieve boodschap dat mensen op de vlucht wel welkom zijn, zegt een woordvoerder. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Vier Utrechtse studenten die 2 jaar geleden een zogenaamde banga-lijst verspreidden, moeten half september voor de rechter verschijnen. Op die lijst stonden namen van vrouwelijke studenten en hoe ze zouden presteren in bed. Het verspreiden van de lijst had grote gevolgen voor de slachtoffers. Het OM weet nog niet wie ermee begon. En bezoekers van de Harry Styles concerten in de Johan Cruijff Arena moeten morgen en zaterdag voorbereid zijn op warm weer. Organisator Mojo zegt dat een zacht doorzichtig flesje zonder dop mee naar binnen mag. Verder roepen ze op om zonnebrand te smeren, luchtige kleding te dragen en goed te eten en drinken. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijd zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP Nieuws.
3: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendo.nl.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 120 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
11: Goedenavond, 8 uur geweest, Radio NL Verkeer van de ANWB. Dit zijn de files, de A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Den Oever en Corverdezand, een kwartier door een politieonderzoek. Weg is dicht, je kunt richting Friesland beter rijden via Almere en Emmeloord. Dan rijd je over de A1 en vervolgens de A6. Duurt waarschijnlijk nog tot 10 uur vanavond. Dan de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beijerland en het Hellegatsplein. 22 minuten door een spoedreparatie. Er is daar schade aan de slagboom en daarom kun je beter omrijden via Dordrecht en de Moerdijk. Dan rijd je over de A16. A50 Eindhoven-Arnhem tussen Paalgraven en Ravenstein. 7 minuten door een kapotte vrachtauto. Rechterrijstrook is dicht. En er wordt flink geflitst op de Nederlandse wegen. Dit zijn de opvallendste controles. A1 Amersfoort-Amsterdam bij 8.2. A7 Afsluitdijk Heerenveen bij 106.7. A15 Europoort Rotterdam 46.4. En de A20 Hoek van Holland Gouda bij 30.7. En voor een volledig overzicht check je de app van Flitsmeister.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Yes, goedenavond. Wat vind jij van de nieuwe van Niels Korsuizen, Gitana? Laat je mening achter in de app.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

Wat jij ervan? Vind je dit helemaal te gek? Moeten we dit vaker gaan draaien op Radio Rel? Of vind je het helemaal niks? Jij zit op de stoel van de muziekredacteur vanavond. Dus kom maar door in de Radio Rel-app. Vaker of never, nooit meer. Om in de woorden van Gordon te spreken. Daan Keizers uit Hillegom. Ik zeg vaker draaien. Ik vind het echt een gezellig en leuk zomernummer. Johan uit Veldhoven. Nou, minder erg dan die vorige twee nummers van hem. Maar ook deze vind ik niet leuk genoeg voor de radio. Niet vaker draaien, dus zegt er nog achteraan. Klinkt ook niet echt heel erg aardig, hè? Luc Blomen uit Barlo, die zegt never, nooit meer. Daarna het Klaasina Veen, vaker draaien, een heerlijk nummer. Romy uit Lichtenvoorde, nee, nooit meer draaien. En ik zie ook nog Mark uit Strijen binnenkomen. Niet zo'n bijzonder liedje, hoeft niet vaker gedraaid te worden. Oké, tijd om de balans op te maken. Gaan we dit liedje vaker draaien of nooit weer? Nou, jij hebt gesproken, dankjewel daarvoor. En je hebt gezegd, niet vaker draaien. Niels Korshuizen en Gitara ga je dus niet vaker horen op Radio NL. Dankjewel voor je stem en dit is Henk Wijngaard.

0: was John West, Lange Frans.
1: Dus weer gezellig,
0: en alles wat ik zoek bij Radio NL. Daarvoor ja, echt zo'n throwback zoals wij dat doen. Jeroen van der Boom en Betekenis. Het is donderdagavond. Dit is de avondshow van Radio NL. En dit is de nieuwe Samuel Welten.

0: Alweer verrotte kozijnen.
1: Wel eens van Toscana gehoord?
0: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
1: Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
5: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring Videodeur. Ah, ja.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: auto die u zoekt. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ik kan niet werken vandaag.
2: Hoezo?
1: Sorry, het is WK.
3: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
12: Dit is Radio NL.

Weet het niet zo goed. Hollandse Nieuwe, dat is het wel deze week. Drieës en Los Vast. Origineel dit liedje van Broederliefde. Alleen het probleem was, dat liedje was niet afgemaakt. Met andere woorden, was nog wel wat aan te schaven. En nu heeft Simon Keizer zo'n programma op televisie waarin andere artiesten niet afgemaakte liedjes afmaken. Nou, in dit geval dus een liedje van Broederliefde dat de mannen van de Drieës hebben afgemaakt. En het resultaat zojuist op Radio NL Los Vast. Nee, laten we het geen cover noemen. Want officieel is die van Broederliefde nooit uitgebracht. Dus geen cover. Gewoon een origineel van de Drieës. Daarentegen is dit ook weer een apart verhaal. Stef Eckel ga je nu horen met Ik schrijf je naam. Origineel van Les Amis. En het leuke is als je dat liedje hoort. Je hoort daar de groeven van het vinyl op de plaat. Ook als je hem op Spotify opzoekt, op YouTube. Of als je hem hier op Radio NL hoort. Ja, die komt dus echt van vinyl. Daar is hij ook van opgenomen. En dat hoor je terug in de plaat. Maar goed, deze is zo modern. Dit is gewoon een MP3'tje hoor. Stef Eckel, nu.

0: Oké. Ik denk dat ik echt een keertje met een psycholoog moet gaan praten of zo. Mijn brein is niet goed. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt als ik dan zo'n liedje hoor van Billy Dans en Mart Hoogkamer. Grappie, sappie, hoor je bij Radio NL. Dan gaan er blijkbaar allemaal radertjes of zo in mijn hoofd draaien. En dan denk ik aan Billy Dans. Stel je voor dat hij ooit een liedje in het Engels zou uitbrengen. He, dan wordt hij internationaal bekend. Getalenteerd man natuurlijk, die Billy Dans. Maar goed, hoe zullen ze zijn naam uitspreken dan? Billy Dance of zo? He, dan lijkt het meer alsof hij een buikdanser is. Belly Dance, weet je wel?
1: Het laatste rondje.
0: Waarschijnlijk ben ik ook echt de enige Nederlander die zo denkt. Althans, dat hoop ik dan maar. Goed. Hey, het is tijd voor het laatste rondje op donderdagavond. Dikke donderdag. Dat betekent dat we alvast even kijken naar het weekend. En op zoek zijn naar een lekkere weekendhit. Om gewoon te vieren dat het donderdagavond is. Bijna weekend. Heb je een suggestie voor een lekkere weekendrommer? App hem nu door in de Radio NL app. En bepaal zometeen het laatste rondje. Eerst nog Donnie en Senna. En dit is leuk. Deze nacht, Thijs Boontjes.

0: Oké.
1: TikTok, TikTok.
0: Even eerlijk, hè? Even tussen jou en mij.
2: Wat blijf je nou?
0: Hoeveel mensen zullen het woordje TikTok nog associëren met een horloge? Ik denk echt heel weinig.
3: Het laatste rondje.
0: Het was Donnie en Senna met Waar blijf je nou? In de avondshow van Radio NL. Maar aan al het leuks komt een eind. Daarom is het laatste rondje natuurlijk in jouw handen. Dikke donderdag. We zijn op zoek naar een lekkere weekendrammer. Heb je een suggestie? Drop hem maar in de app. Ik zie Pieter binnenkomen uit Slootdorp. Hans Versnel met lekker swingen met die app. Het zit al in de titel, hè, Pieter? Koen uit Leiderdorp. Ivo, laatste rondje. René Schuurmans met Als het weekend is. Daarna Hillegom. Marco Don Hollander met De Polonaise. Johan uit Veldhoven dansen met z'n twee van Patrick. Tegenwoordig Ancora. Ja, natuurlijk. Ik zie Jesper binnenkomen uit Sint-Michiels Gjestel. Rob Zorn met Bloedje, Bloedje Heet. Maar we gaan vanavond voor de suggestie van onder andere Luc Blomen uit

0: bandjes.
1: Ga doen eruit.
2: Hallo.
0: Oprotten.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
7: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
7: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
11: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
12: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.

0: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang-upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
1: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker, van je huis houden.
3: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
4: Klopt, minstens 2 dagen per week.
3: En jij?
4: Ik meestal maar 1 keer per maand.
3: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
4: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
3: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
9: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 9 uur.
8: Altijd aan.
10: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De bemanning van cruiseschip Hondius is niet besmet met het Hantavirus. Dat blijkt uit een eerste testronde van de mensen die in Rotterdam in quarantaine zitten. Ze worden elke week getest, ook als ze geen symptomen hebben. Sinds de uitbraak op het schip zijn 3 mensen overleden aan het Hantavirus. Er zijn de komende jaren meer cellen nodig in Nederlandse gevangenissen, blijkt uit een onderzoek naar cellentekort. Volgend jaar zou er een tekort zijn van een paar honderd en dat aantal neemt de jaren daarna alleen maar verder toe. Er is nu al bijna geen plek meer in de gevangenis en er worden steeds meer celstraffen uitgedeeld. De De Chevaux van Citroën, beter bekend als de Eend, komt terug, maar dan elektrisch. Hoe die eruit ziet is nog even onduidelijk. Pas in oktober wordt die gepresenteerd. De prijs is wel bekend, net geen €15.000. De oude Eend was een icoon in de autowereld. Er werden meer dan 5 miljoen van verkocht. En bij Ajax staat de deur naar Europees voetbal nog steeds op een kier. De ploeg won met 2-0 van Groningen en speelt daardoor zondag in de finale van de play-offs voor de Conference League. Die is tegen FC Utrecht of Heerenveen. De wedstrijd Ajax-Groningen was in Volendam omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door Harry Styles. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog. In het midden en zuiden blijft het ook nog een tijdje zonnig bij 17 tot 20 graden. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
13: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
14: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Dit is de muziek van

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Radio NL.
1: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wecker en Modifast.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey buurman.
6: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
5: Stef?
6: Ja?
5: Waar bel jij nu mee aan?
6: Je Ring videodeur. Ja.
7: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Nu bij Vibra, alles reinigen voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
15: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
14: Ai, de man met de hamer.
15: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
16: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: Radio Hoteldeals, take 1 en actie, bo!
1: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinkster Deals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Helemaal los bij Ethos.
6: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
8: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel.

0: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
2: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
3: Radio NL vind je ook op YouTube. Met de leukste fragmenten, live optredens en acties. Abonneer je nu op het kanaal. Want ook op YouTube zijn we altijd aan.
4: Tweede Pinksterdag. Open voor jouw nieuwe e-bike.
3: Forza.nl. Oh, op die fiets.
5: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wij zijn Radio NL. Bij ons hoor je...
6: NL.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
12: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Kippensoep.
1: Altijd op de hoogte van de verkeerssituatie op de Nederlandse wegen? Download de app van Flitsmeister.nl voor alle actuele file- en flitsinformatie. De app van Flitsmeister.nl is te downloaden voor Apple en Android.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring, videodeur. Ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
8: Dat zeg ik.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenavond, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Duizenden mensen hebben in Utrecht meegedaan aan een protestmars van het Domplein naar het Jaarbeursplein. Na de anti-AZC-protesten in IJsselstein en Loosdrecht zeggen ze een ander geluid te willen laten horen. Ze riepen kreten als vluchtelingen zijn welkom, nazi's niet. De actie is een initiatief van enkele organisaties. Een moeder die haar 2 kinderen heeft gedropt in Portugal is aangehouden, samen met een man die de stiefvader zou zijn. De jongens van pas 4 en 5 jaar oud werden dinsdag geblinddoekt achtergelaten op een afgelegen landweg. Ze moesten naar verstopt speelgoed zoeken. Toen ze een blinddoek afdeden, was hun moeder verdwenen. In Congo zijn tenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Mensen waren boos omdat het lichaam van een vermoedelijk slachtoffer niet werd meegegeven aan familie, die ontkent dat de man besmet was. Ze wilden daarom geen begrafenis organiseren die aan de regels voldoet. Ebola is zeer besmettelijk, ook nadat iemand is overleden. En schrijver Michael Berg is in de prijzen gevallen met zijn boek Vergelding. Hij won de Gouden Strop voor beste Nederlandse thriller. De jury roemde vooral de psychologische gelaagdheid van het boek. Vergelding is het 2e deel van de boekenserie De Mergelmoorden. Voor het 1e deel kreeg Berg 1,5 week geleden de publieksprijs. Het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af tot 1 graad of 10. Morgen weer veel zon en op veel plaatsen zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het ANP nieuws.
3: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
3: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en 100% uptime van Profile.
0: Is de muziek van Radio NL.

0: of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat. Met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Ik wil danser worden, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Dit is Radio NL.
4: Ik voel me

0: Radio NL.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Hey buurman.
5: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
4: Stef?
5: Ja?
4: Waar bel jij nu mee aan?
5: Je Ring videodeur. Ja.
6: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
7: Radio NL vind je ook op Instagram. /RadioNLFM.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Nu bij Vibra. Das die glasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
11: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
12: Gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
15: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
18: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl.
4: Dit is Radio NL.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
5: Forza.nl. Oh, op die fiets.
8: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
10: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
15: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
16: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
17: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zero's. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip. Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 11 uur.
2: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden opgevangen in Gieten. Dat ligt in de buurt. Ze kunnen daar terecht in de sporthal. Daar is plek voor 100 mensen en dat zou precies genoeg zijn. Gisteren sprong Stadskanaal nog bij om asielzoekers op te vangen. Geen enkele opvarende van het cruiseschip Hondiers dat deze week in Rotterdam aankwam is besmet met het hantavirus. Ook hebben ze nergens last van. Een paar Nederlandse bemanningsleden die maandag terugkwamen zitten in thuisquarantaine. Buitenlandse opvarenden verblijven in Porta Cabins in de Rotterdamse haven. Na uren is de afsluitdijk in de richting van Friesland weer open voor het verkeer. Er was vanmiddag een zwaar ongeluk gebeurd. Toen botsten daar een camper en een auto met een aanhangwagen op elkaar. Daarbij raakten twee mensen gewond. Eén slachtoffer was er zo slecht aan toe dat hij naar het ziekenhuis moest. En de opening van een nieuw Amerikaans consulaat op Groenland heeft geleid tot grote protesten. Honderden inwoners demonstreren daar met anti-Amerikaanse spandoeken omdat ze bezorgd zijn over de plannen van president Trump met het eiland. De spanningen liepen eerder op nadat Trump zei Groenland te willen hebben. Dan nog het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht. Morgen is er veel zon en wordt het landinwaarts zomers warm. In de middag kan het op de stranden afkoelen. Dat komt dan door wind van zee. En tot zover het nieuws van het ANP.
6: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Is de muziek van Radio NL.

0: NL.
1: NL.
2: You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
3: And the mother to the table.
2: En jouw moeder dekt de tafel.
3: You see the same old thing.
2: Je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
3: Lay your foot by the table.
2: Je legt allebei je voeten op de tafel.
3: And you have ever been in pain.
2: Oh, je vrek je rug.
3: Have you ever seen a rainbow?
2: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
3: You got in trouble with me.
4: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
3: Let him in.

0: Radio NL.
1: Eén ding staat geschreven, de rest is onbekend. Haal alles uit het leven, zolang je er nog.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
3: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar 2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de musical 10-daagse en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak je kans. Musical10daagse.nl.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed. Thanks, Bo.
10: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: En actie Olifant.
11: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm.
12: Op is op!

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
1: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Dena enkelpakken 3 stuks voor €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
3: Dit is Radio NL.
4: Radio NL.
3: Je kent ons natuurlijk van...

0: Radio NL. Altijd aan.
1: Ook voordelig per trekpleister 1 plus 1 gratis op alles voor Weaker en Modifast.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.

0: altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Het Rode Kruis is blij dat Gieten helpt asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Die opvang zit vanavond weer zo vol dat ze er niet bij konden. Zo'n 100 asielzoekers slapen vannacht in een sporthal in Gieten. Dat is een half uurtje verderop. Het Rode Kruis wil een structurele oplossing en is het gedonder zat. Gisteravond sprong Stadskanaal nog bij. De parlementaire enquêtecommissie, die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Estland, Letland en Litouwen willen hulp van de NAVO met de luchtverdediging. Ze hebben extra antidronesystemen nodig. Steeds vaker worden er drones gezien, waarschijnlijk komen die uit Rusland. Dat land beweert dat de Baltische Staten Oekraïne helpen met aanvallen. En FC Utrecht maakt nog altijd kans op Europees voetbal, want Utrecht heeft de finale van de play-offs voor de Conference League gehaald door Heerenveen te verslaan. Het werd 3-2. Overmorgen, op zondag, dan is de finale al tegen Ajax. En die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is vannacht een graad of 10. Later vandaag wordt het warmer, maximaal 26 graden. Lekker zomers warm. En er is dan ook veel zon. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Is de muziek van Radio NL.

0: Een onbezorgde kampeervakantie naar de bergen, de zee of een citytrip? Ontdek de vele mogelijkheden bij de Jong Hattem. Dejonghattem.nl. De Jong Hattem zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. Vlakbij Os is iemand gewond geraakt bij een schietpartij. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt naar 3 mannen die in een witte bus zijn gevlucht. Volgens de buurt is er een aantal keer geschoten, meldt Omroep Brabant. Waarom? Dat is nog onbekend. In een stad in het noorden van Marokko is een gebouw ingestort en intussen zijn er 11 doden bij gevallen. Er wordt nog altijd verder gezocht naar slachtoffers. Er zijn ook mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een dichtbevolkte wijk bij een pand van 4 verdiepingen. Amerika stuurt toch 5000 militairen naar Polen. Dat schrijft president Trump op sociale media. Eerder werd aangekondigd dat Amerika even geen en minder soldaten zouden sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En in België is Club Brugge voor de 20e keer kampioen geworden van het land. Brugge speelde 2-2 gelijk bij KV Mechelen en is niet meer in te halen. Bij Club Brugge staat de Nederlander Dani van de Heuvel op doel en zat die andere Nederlander, Björn Meijer, op de bank. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht. Later is er veel zon en wordt het zomers warm, maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: uur. Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
2: Goedenacht, het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Casper Kooi. In de Drentse Gieten slapen vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal. Ze werden daar opgevangen omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek is. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde er zoiets soortgelijks, toen schoot Stadskanaal te hulp. Starters op de woningmarkt hebben hun financiële grens bereikt, zegt een hypotheekverstrekker. Voor het eerst in jaren groeit het gemiddelde leenbedrag nauwelijks. Dat staat nu op bijna 3,5 ton. En dat terwijl de prijzen maar blijven stijgen. Starters wijken nu steeds vaker uit naar kleinere woningen of goedkopere plekken. Duitse reddingswerkers hebben het lichaam van een derde vermiste slachtoffer gevonden na de instorting van een appartementencomplex in West-Duitsland bij de grens met Polen. Het gebouw met huur- en vakantiewoningen stortte maandag in. Waarschijnlijk was er een gasexplosie, maar er loopt nog een onderzoek naar de oorzaak. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij is blij met de nieuwe regels. De verbrandingsmotor krijgt weer een grotere rol. Verstappen had eerder kritiek op de regels om met half elektrische auto's te rijden en twijfelde daarom nog of hij nog wel wilde blijven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10, later vandaag veel zon, zomers warm en maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hé, hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Bespaar gemiddeld 500 euro op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Dit is de muziek van Radio NL.